0: continuou.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. 4 op de 10 tijdelijke uitzendkrachten krijgt na verloop van tijd een vaste job aangeboden door het bedrijf waarvoor ze werken. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven. Uitzendkantoren doen dan ook hun best om het beste profiel voor die job te selecteren. Dat zegt Paul Verschuren van de sectorfederatie van uitzendkantoren Federgon.
2: Een verklaring is natuurlijk dat uitzendbedrijven behoorlijk wat skills en competenties in stelling kunnen brengen om in die arbeidsmarkt, die toch nog altijd vrij krap is, de juiste profielen te vinden. En eens je de juiste profielen hebt, dan ligt het eigenlijk ook voor de hand dat men gaat recruteren uit die kandidaten die ingestroomd zijn via een uitzendopdracht.
1: Vooral in de industrie en de transportsector worden uitzendkrachten definitief aangeworven. In de horeca, die vooral behoefte heeft aan flexibele arbeidskrachten, daar gebeurt dat minder. De websites van heel wat steden en gemeenten in ons land lagen gisteravond plat, vermoedelijk door een storing. Ze hadden allemaal dezelfde leverancier, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Veel websites lijken intussen weer hersteld. Het is nog niet duidelijk of het probleem helemaal van de baan is. In Nederland is het nog altijd niet duidelijk wie precies achter de sabotageacties tegen de spoorwegen zat. Gisteren werden op verschillende plaatsen buizen op de sporen gelegd en daardoor konden heel wat treinen niet rijden, vooral in het centrum en het noorden van het land. Volgens de Nederlandse spoorwegbeheerder zal het ook moeilijk worden om de daders te identificeren, want er zijn nauwelijks camerabeelden. Maar toch zijn er wel al vermoedens, zegt collega Bram van de Putten vanuit Nederland.
3: Officieel wil de politie nog niet zeggen welke richting ze precies uitkijken, maar volgens de Nederlandse publieke omroep NOS zijn er wel meer en meer aanwijzingen dat het gaat om sabotageacties van heel radicale boerenprotestgroeperingen. Daar zouden plannen gecirculeerd hebben de voorbije dagen online. Ook een foto van een van die sabotageacties zou circuleren bij die radicale boerengroeperingen. Dus dat is toch wel een richting waar ze naar uitkijken.
1: Er was gisteren ook nog ander protest van boeren tegen de plannen van de Nederlandse regering om de stikstofuitstoot fors te verminderen. De boeren staken hooibalen in brand naast de snelweg. 7 mensen zijn opgepakt voor verhoor en daarna opnieuw vrijgelaten. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken op het gebied van defensieindustrie. De ministers van Defensie, Boris Pistorius en Pete Hegseth, ondertekenden daarover in Washington een intentieverklaring. Duitsland wil onder meer Amerikaanse Tomahawk kruisraketten aankopen en Patriot afweerraketten in eigen land laten produceren. Ook de samenwerking rond het gevechtsvliegtuig F-35 wordt verder uitgewerkt. Enkele maanden geleden kondigde de VS nog aan dat ze ongeveer 5000 militairen uit Duitsland zouden terugtrekken. Sindsdien is de houding van de VS tegenover Duitsland wel weer wat positiever geworden. En Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had eerder al een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme. Dat escaleerde tijdens het WK voetbal in de zaak Balogun, de Amerikaanse speler die geschorst werd, maar na tussenkomst van Trump toch tegen de Belgen mocht spelen. Peter Willems wilde stevig protesteren tegen die zaak, maar Van Damme ging toen op de rem staan. De voetbalbond heeft Willems nu ontslagen en moet op zoek naar een nieuwe CEO. Wisselend bewolkt vandaag, met stilaan ook meer buien, vooral in het oosten van het land, maximaal tot 19 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog. Later op de dag een paar buien in het westen en nog 18 graden. Ook op vrijdag wolken en af en toe wat zon, maar meestal droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Espresso. Met Clara de Dekker. Goedemorgen. De zon heeft zich gisteren nog eens van haar beste kant laten zien. Ik hoop dat het niet de laatste keer was. Maar voor het goede weer kunnen we natuurlijk ook zelf zorgen. Zeker met de juiste muziek. En dat gaan we ook meteen doen. Het is 4:06. Welkom.

En we zijn meteen goed vertrokken met Sergei Prokofjev. Het eerste deel uit zijn klassieke symfonie door l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. En volgende maand komt een van de Big Five naar Brussel. En nee, dan heb ik het niet over de olifant of over de buffel, maar wel over een van de grote vijf Amerikaanse orkesten, de Cleveland Orchestra. En dit zijn ze samen met zangeres Magdalena Kozena.

Magdalena Kozina met Wer hat dies Liedlein erdacht? Een kort stukje uit Des Knaben Wunderhorn van Gustav Mahler. En wanneer heeft u nog eens een postkaartje gestuurd? Ik kan het mij eerlijk gezegd niet meer herinneren. Nochtans, ik ben zelf altijd heel blij als ik er eentje krijg van iemand op vakantie of zo. En pianist Stephen Huff, die heeft er deze zomer een heleboel gestuurd. Want hij bracht een nieuw album uit. Piano Postcards. Met allemaal kleine muzikale postkaartjes van over de hele wereld. En dit is er eentje uit Parijs. Van Cécile Chaminade.

0: Steven Huff op zijn nieuwe plaat met een postkaartje van Cécile Chaminade. Schrijfster Lise Delaby was gisteren te gast in Pompidou. Ze kwam haar debuutroman Millefeuille voorstellen. Heel even dacht ik dat het misschien over dat taartje zou gaan, maar nee, het boek gaat over Leni. Een jonge vrouw met twee grote dromen, maar één van die dromen blijkt niet zo vanzelfsprekend.
1: Leni is eigenlijk vooral een vrouw die aan het begin van het boek zeer naïef is eigenlijk ergens. Die volledig gelooft dat haar dromen werkelijkheid kunnen worden en die dat compleet normaal vindt. Zij heeft twee dromen, zij wil mama worden en schrijver. Lijkt helemaal haalbaar. En dan komt eigenlijk meteen, na dat naïeve begin, eigenlijk de weerbod, je rouwt om een ongeboren kind. Dus vanaf dat moment is dat eigenlijk een eerste signaal van oei, misschien is dat toch niet zo evident. Een traject dat ik voor ogen had. En in het begin is er nog wel wat geloof van, ja, dat komt allemaal goed. Er zijn zoveel mensen die dat meemaken. Maar dan,
2: dat is wat de anderen haar ook zeggen voortdurend. Ja. Het komt allemaal goed, je bent nog zo jong, ach.
1: Ja, klopt. Ja. Klopt. Laat het los. De hele bekende. Maar dan,
2: goed bedoeld uiteraard. Hè?
1: Alles goed bedoeld, ja. Duurt het toch allemaal. En eigenlijk hoe langer dat het duurt om die wensen te maken, hoe meer verdriet dat er zich eigenlijk opstapelt.
0: Ja, en of het ook echt goed komt, dat kan u lezen in de roman Millefeuille, de debuutroman van Lise Delaby, waarin trouwens ook een grote rol weggelegd is voor Yayoi Kusama, de Japanse stippenkunstenares die vorige maand nog overleed.

Théotime Langlois de Swart en een paar vrienden in het vierde strijkkwartet van Joseph Boulogne de Saint-Georges. En dit zijn vier blazers van de Wiener Philharmoniker samen met pianist Friedrich Gulda in een quintet van Mozart.

0: Goedemorgen, het is 6:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws vanochtend. In Nederland is het nog altijd niet duidelijk wie precies achter de sabotageacties tegen de spoorwegen zat. Gisteren werden op verschillende plaatsen buizen op de sporen gelegd en daardoor konden heel wat treinen niet rijden. Vooral in het centrum en het noorden van het land zorgde voor heel wat hinder. Het lijkt erop dat radicale boeren achter de acties zitten. Op gespecialiseerde internetgroepen van landbouwers circuleren foto's van de sabotage. 4 op de 10 tijdelijke uitzendkrachten krijgt na verloop van tijd een vaste job aangeboden door het bedrijf waarvoor ze werken. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de KU Leuven. Vooral in de industrie en de transportsector worden uitzendkrachten definitief aangeworven. In de horeca, die vooral behoefte heeft aan flexibele arbeidskrachten, daar gebeurt dat minder. En Peter Willems is ontslagen als CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme is dat. Dat conflict escaleerde tijdens het WK voetbal in de zaak van die Amerikaanse speler die geschorst werd, maar na tussenkomst van Trump toch tegen de Belgen mocht spelen. Peter Willems wilde toen stevig protesteren, maar Van Damme ging op de rem staan. Het weer wisselend bewolkt vandaag met stilaan ook buien, vooral in het oosten, maxima tot 19 graden straks. Morgen dan veel wolken, maar het blijft wel overwegend droog. Later op de dag komen er toch enkele buien aan in het westen. Morgen 18 graden nog, op vrijdag wolken en af en toe wat zon, maar meestal droog. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd.

Ja, die 28 graden van gisteren gaan we vandaag niet meer halen, maar dit was alvast een beetje Spaanse zon uit het Concierto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo met gitariste Xufei Yang. En dit is muziek uit Argentinië, Pam Pamapa, een volkslied, maar dan met een zingende altviool.

Altvioliste Kim Cash-Cashin en pianist Robert Levin met Pam Pamapa van Carlos Guastavino. En van Carlos naar Carlo Gesualdo, de componist die minstens even berucht werd omdat hij zijn vrouw en haar minnaars vermoordde. Daar hebben Sander en ik onze podcast Eersthulp bij Klassiek. We hebben daar een hele aflevering over gemaakt, een beetje onze true crime aflevering. Die kan je nog altijd beluisteren op VRT Max. En dit is een van zijn madrigalen. Sele mia morte brami, als je wilt dat ik sterf.

0: Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen met een vijfstemmig madrigaal van Carlo Gesualdo.
1: Espresso.
0: Een zeppelin van Panamarenko, een prehistorische schedel en een bijzonder masker uit de collectie van het Afrika Museum. Het zijn drie heel verschillende dingen, maar toch hebben ze één ding gemeen. Ze kunnen allemaal dringend een restauratie gebruiken. En daarom lanceert de Nationale Loterij nu de Erfgoed Tombola. 12 erfgoedprojecten maken kans op 150.000 euro restauratiebudget. En u mag mee bepalen wie dat geld krijgt. Gewoon door te stemmen op uw favoriete project. En het is een tombola, dus er valt ook iets te winnen voor u. Een museumpas, bioscoopkaartjes of zelfs een ballonvaart. Dus wie weet helpt u straks een zeppelin restaureren en belandt u zelf in een luchtballon. Het zou zomaar kunnen. Dus ga zeker eens kijken op de website van de Nationale Loterij, want daar vindt u alle info.

Isabelle Faust en haar ensemble met een deel uit het octet van Franz Schubert. En ja, onze cultuurabonnementen zijn allemaal de deur uit. Maar als u niet bij de gelukkige bent, dan heb ik misschien nog een kleine troostprijs. Want zometeen na het nieuws valt er nog iets te winnen. En de fans van Gwen Cresens, die moeten zeker blijven luisteren.

0: is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In Nederland is het nog altijd niet duidelijk wie achter de sabotage van de spoorwegen zat. Gisteravond is daar opnieuw een metalen buis op het spoor ontdekt. En op de luchthaven van Charleroi start vanavond een staking die 24 nachten zal duren. Goedemorgen. In Nederland is er gisteravond laat opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden, dit keer in de buurt van Apeldoorn. Gisteren overdag waren er op verschillende plekken buizen op de sporen gelegd en daardoor konden heel wat treinen niet rijden, vooral in het centrum en het noorden van het land. Maar ook gisteravond was blijkbaar dus nog niet alles voorbij, zegt collega Bram van de Putten vanuit Nederland.
1: Gisteravond rond 9:30 is het spoor nog eens stilgelegd in Nederland tussen Apeldoorn en Deventer, omdat er vermoedelijk een nieuwe sabotageactie is uitgevoerd. Daar is intussen ook weer een buis gevonden op het spoor en die is verwijderd. Vanochtend zijn er geen nieuwe meldingen van sabotageacties op het spoor en rijdt het verkeer normaal in Nederland.
0: Intussen is het nog altijd niet duidelijk wie achter de sabotage van gisteren zat, maar er zijn wel vermoedens.
1: Er wordt meer en meer gekeken in de richting van heel radicaal boerenprotest, omdat er volgens de Nederlandse publieke omroep NOS meer en meer aanwijzingen zijn dat daar de voorbije dagen in WhatsApp-groepen toch plannen zijn gesmeed om die sabotageacties aan het spoor uit te voeren. Maar officieel willen de politie en veiligheidsdiensten nog niet zeggen in welke richting ze precies aan het zoeken zijn.
0: 4 op de 10 uitzendkrachten krijgt uiteindelijk toch een vaste job aangeboden op de plaats waar ze werken. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven. Vooral in de industrie en de transportsector worden uitzendkrachten definitief aangeworven. In de horeca, die vooral behoefte heeft aan flexibele arbeidskrachten, gebeurt dat minder. Het bewijst dat uitzendarbeid een belangrijke opstap kan zijn naar vast werk. Dat zegt Paul Verschuren van de sectorfederatie van uitzendkantoren Federgon.
2: De belangrijkste conclusie is uiteraard dat uitzendarbeid hiermee toch een essentiële, cruciale bijdrage levert in aanwervingen bij bedrijven. Op jaarbasis gaat dat over een 150.000 tot 155.000 mensen per jaar. Dus dat is zeer substantieel.
0: De websites van heel wat steden en gemeenten in ons land lagen plat gisteravond, vermoedelijk door een storing. Ze hadden allemaal dezelfde leverancier, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Veel websites lijken intussen weer hersteld. Het is nog onduidelijk of het probleem helemaal van de baan is op dit ogenblik. Op de luchthaven van Charleroi beginnen de luchtverkeersleiders van Skies vanavond aan een staking die 24 nachten zal duren. Ze doen dat omdat ze ontevreden zijn over de nachtvergoedingen. De luchtverkeersleiders willen die met 60% verhoogd zien, maar de directie wil daar niet op ingaan. Ze zullen nu telkens het werk neerleggen van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Hoewel de meeste vluchten in Charleroi wel kunnen doorgaan, zal er toch hinder zijn, zegt Lennart Merville van de liberale vakbond VSOA.
3: Er zal uiteraard hinder zijn. Zoals bij elke staking. Maar we hopen dat die minimaal zal zijn en dat we niet de hele periode zoals die aangekondigd is zullen moeten staken. Dat het initiatief van de directie uitkomt om terug aan tafel te zitten en om effectief tot een oplossing te komen op voorhand.
0: Volgens Skies dreigen meer dan 800 vluchten hinder te ondervinden van de staking. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken op het gebied van defensie. De ministers van Defensie van beide landen ondertekenen daarover in Washington een intentieverklaring. Duitsland wil onder meer Amerikaanse Tomahawk kruisraketten aankopen en Patriot afweerraketten in eigen land laten produceren. Ook de samenwerking rond het gevechtsvliegtuig F-35 wordt verder uitgebouwd. Enkele maanden geleden kondigde de VS nog aan dat ze ongeveer 5000 militairen uit Duitsland zouden terugtrekken. Sindsdien is de houding van de VS tegenover Duitsland wel wat positiever geworden. Saoedi-Arabië beschuldigt de Houthi-rebellen uit Jemen ervan dat ze een drone naar de Saoedische stad Mekka hebben gestuurd. De drone is neergehaald. De Houthis ontkennen dat ze achter de aanval zitten. Het zou de eerste keer in 9 jaar tijd zijn dat Mekka, dat is een heilige stad voor de moslims, door de rebellen onder vuur wordt genomen. De Houthis vechten in Jemen tegen de regering die door de Saoedi's wordt gesteund. Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had eerder al een langer conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Dat conflict escaleerde tijdens het WK voetbal in de zaak Balogun, die Amerikaanse speler die geschorst werd, waarna tussenkomst van Trump toch tegen de Belgen mocht spelen. Peter Willems wilde toen stevig protesteren, maar Van Damme ging op de rem staan. De Voetbalbond heeft Willems nu ontslagen en moet op zoek naar een nieuwe CEO. En volgens collega Peter van den Bemt zouden ze daarvoor eerst in eigen huis kijken.
4: Daar is iemand als Vincent Manhaerte, die op dit moment sportief directeur is, aanwezig. En die natuurlijk een jarenlange ervaring heeft als CEO bij clubs als Sulte Waregem en Club Brugge. Dus het zou niet onlogisch zijn, denk ik, dat men niet op zoek gaat naar een externe CEO, maar dat men een beroep doet op Vincent Manhaerte. En dan is het maar de vraag of die daarop ja gaat zeggen natuurlijk. Maar één ding, in elk geval heeft deze affaire ons geleerd hoeveel voorzitters en CEO's er ook de revue passeren en hoeveel reorganisaties er ook worden doorgevoerd. De Voetbalbond blijft een politiek wespennest.
0: Alle artiesten die meededen in het voorprogramma van de tournee van zanger Ed Sheeran hebben afgezegd na de controverse over de Amerikaanse rapper Macklemore. Die werd uit de tournee gezet omdat hij zijn steun had uitgesproken voor de Palestijnen. Nu haken ook andere artiesten af. Sheeran zelf wil geen politieke standpunten innemen, zegt hij zelf, omdat hij dan een kant zou kiezen. Wisselend bewolkt vandaag, met stilaan ook buien, vooral in het oosten van het land, maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog. Later op de dag enkele buien in het westen en nog 18 graden. Ook op vrijdag wolken en af en toe wat zon, maar meestal wel droog. In Nederland is het nog altijd niet duidelijk wie precies achter de sabotageacties tegen de spoorwegen zat van gisteren. Dat was de opener van het nieuws. Het vermoeden is wel dat radicale boeren achter de acties zitten. Gisteravond laat is er opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden, dit keer nabij Apeldoorn. Meer details op vrtnieuws.be.
5: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Vorst Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.

De Montreal Chamber Players met een instrumentaal marinelied van Guy Robarts. En van het water gaan we meteen de lucht in, bijna letterlijk zelfs, want dit is nieuwe muziek van Jean-Benoît Dunkel, de helft van het Franse popduo Air. En hij blijft in hogere sferen, want dit is zijn ballade Oiseau.

0: Ballade Oiseau, muziek van Jean-Benoît Dunkel uit zijn nieuwe album Paranormal Music Chamber. Espresso. Gisteren zat Gwyn Kresens in Music Matters, een van de strafste accordeonisten van ons land. Hij kwam vertellen over zijn concert in Roma in Antwerpen, want daar treedt hij nu zondag op, samen met het Antwerpse strijkersensemble Boho Strings. Ze brengen muziek van Bach, die Gwyn Kresens zelf heeft bewerkt. Maar ja, Bach spelen, dat gaat niet altijd van een leien dakje, want Bach blijft natuurlijk Bach en dan wil je het vooral niet verknoeien.
1: Ik heb trouwens ooit aan Roel Dieltiens gevraagd, van die toch al enige ervaring had als uitvoerder van de cellosuites.
2: Cellist, ja.
1: En ik zeg, hoe doe je dat toch? Want eigenlijk altijd als ik Bach speel, ik merk live, er komt een soort stress op, waardoor je altijd zo ja, links en rechts een klein stommiteitje doet. En ik dacht, ja, die man heeft dat al zo vaak gespeeld, die moet dat echt. En hij zei, ik heb dat ook.
2: Okay.
1: Dat vond ik zo geruststellend. Van, ah ja, je mag ook wel eens een fout spelen. Het is niet omdat het allemaal zo geschreven staat, dat het, we zijn geen robots. Mm. Natuurlijk, we richten wel op een foutloze uitvoering. En dat is wat we betrachten. Maar als het dan niet gebeurt, het is echt geen ramp.
0: Ja, dus zelfs bij Bach mag er af en toe eens een foute noot klinken. Gwyn Kresens, gisteren in Music Matters. En nu zondag is het zover. Dan treedt hij op in de Roma in Antwerpen samen met Boho Strings. En ik heb goed nieuws. U kan daarbij zijn, want ik heb hier een aantal vrijkaarten liggen. Dus kijk vlug even na of u zondag vrij bent. En stuur mij een berichtje via VRT Max. En zet ook uw mailadres erbij. Dat is altijd handig.

Het Scherzino uit Stravinsky's Pulcinella Suite door het Mahler's Chamber Orchestra. En het is 7:55, zometeen de hoofdpunten van het nieuws en de krantencommentaren na dit scherzo van Henry Liddulph.

0: is 7:30, dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws. In Nederland is gisteravond laat opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden. Gisteren overdag waren op verschillende plekken in Nederland buizen op de sporen gelegd en daardoor konden heel wat treinen niet rijden. Dat veroorzaakte heel wat hinder, vooral in het centrum en het oosten van het land. Intussen is het nog altijd niet duidelijk wie achter de sabotage zat. Het vermoeden is dat radicale boeren daarvoor verantwoordelijk zijn. Op de luchthaven van Charleroi beginnen de luchtverkeersleiders vanavond aan een staking die 24 nachten zal duren. Ze doen dat omdat ze ontevreden zijn over de nachtvergoeding. De luchtverkeersleiders willen die met 60% verhoogd zien, maar de directie wil daar niet op ingaan. Ze zullen nu telkens het werk neerleggen van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Hoewel de meeste vluchten wel kunnen doorgaan op de luchthaven, zal er toch hinder zijn voor de reizigers. En Peter Willems is ontslagen als CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme. Dat is geëscaleerd tijdens het WK voetbal van afgelopen zomer. Technisch directeur Vincent Mannaert komt nu in beeld als mogelijke opvolger. En dan nog het weer. Wisselend bewolkt vandaag met stil en ook buien, vooral in het oosten. Maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog. Later op de dag enkele buien in het westen en nog een graad of 18. Ook op vrijdag wolken en af en toe wat zon, maar meestal wel droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, de krantencommentaren.
2: Het moment is rijp om AI te beginnen intomen, zegt Hans Kotijn in de Standaard. De sector waarschuwt er ondertussen zelf voor. Je kan je afvragen of daar nog een verborgen agenda achter zit, maar misschien is die Frankenstein-spijt wel oprecht. Reglementering is hoe dan ook noodzakelijk en daarvoor hoeven we het warm water niet uit te vinden. Internationale verdragen over luchtvaart, ruimtevaart en chemische wapens tonen dat het kan. Overheden moeten de controle in handen nemen, niet de bedrijven zelf. En door regulering gaan de AI-reuzen heus niet failliet. AI is een product van de hele mensheid en moet dus ook de hele mensheid ten goede komen. Niet alleen de aandeelhouders of oligarchen. De energieprijzen gaan weer door het dak en de politieke partijen verdringen elkaar om zich te profileren als de partij die de koopkracht beschermt. Ze komen dan met korte termijn oplossingen zoals een kliketsysteem of een kilometervergoeding, die op termijn nog negatief kunnen werken, want ze leren mensen niet om spaarzaam om te gaan met fossiele energie. En dat drijft de prijzen in deze aanbodcrisis dan nog op. Ondertussen moet er geld worden gevonden voor defensie, justitie, politie, de strijd tegen drugs, de strijd tegen klimaatverandering. In het laatste nieuws is de reactie van Isolde van den Einde: "Thank you, President Trump." Dit is de directe prijs van zijn impulsieve beleid en van een oorlog met Iran waar hij maar niet uit geraakt. Het is de tol van elitaire politici die beweren aan de kant van de gewone man te staan, maar die, gedreven door hun ego, de economie ontwrichten. En meer. Ed Sheeran schrapt rapper Macklemore van zijn tournee nadat hij openlijk zijn steun aan Palestina uitsprak. Sheeran zegt dat hij als artiest neutraal wil blijven om op die manier verbindend te zijn. Maar dat kan niet rekenen op begrip van Sarah van de Kerkhoven bij de Morgen. Want door Macklemore te schrappen, kiest Ed Sheeran juist wel een kant, zegt ze. Neutraliteit wordt te vaak als schaamlab gebruikt om ongemakkelijke keuzes te vermijden. Want hoe neutraal is het om een Palestijnse vlag te verbieden of een artiest het podium te ontzeggen, terwijl Israëlische symbolen wel kunnen? Dit gaat niet over twee gelijkwaardige kampen of een ruzie op de speelplaats. Het gaat over genocide. In zo'n situatie staat neutraal zijn gelijk aan selectief wegkijken en het bevestigen van het geweld. Greg van Roosbroek verwacht in Gazet van Antwerpen niet veel van de State of the Union die Ursula von der Leyen vandaag geeft. Hij denkt daarbij aan de 3 keer dat de Europese Commissievoorzitter naar Antwerpen kwam. 3 keer beloofde ze daarbij de Europese industrie nieuw leven in te blazen. 3 keer bleef het resultaat uit. Terwijl de chemiesector kreunt onder hoge energiekosten en strenge regels, blijft Europa vooral talmen. Von der Leyen botst op een log apparaat, maar het is juist haar taak om dat in beweging te krijgen. Daarop blijft het wachten. Handelsakkoorden met landen buiten de EU bieden gelukkig een lichtpuntje. Maar Europa moet dringend meer doen dan doppen aan flesjes vastmaken, terwijl China robots bouwt en Amerika AI ontwikkelt. Nu de federale begrotingsgesprekken beginnen, ligt een grote besparingsoefening op tafel. Er is al het voorstel gelanceerd om VZW's aan de vennootschapsbelasting te onderwerpen. Dat kan zinvol zijn, zegt Peter Meijlemans in Nieuwsblad. Maar alleen waar die non-profit organisaties de commerciële sector echt beconcurreren. Een eerlijke vergelijking is noodzakelijk en die is allesbehalve eenvoudig. Het is alvast verstandig dat vooruit geen veto's of taboes op voorhand uitspreekt. Wie miljarden moet besparen, zal heilige huisjes moeten slopen. Met een open geest onderhandelen is de enige manier om deze oefening te doen slagen. Vlaanderen wil van het aardgas af en dat is op zich een goede zaak. Maar gezinnen krijgen daar voorlopig nauwelijks duidelijke uitleg over, stipt Peter de Grote aan in De Tijd. Wie vandaag een woning renoveert of een nieuwe verwarmingsketel koopt, moet weten waar Vlaanderen naartoe wil. Een gasnet afbouwen van 2,4 miljoen aansluitingen vraagt bovendien decennia en miljarden investeringen. Dan kan de overheid zich geen voortdurend wisselend beleid permitteren, met telkens andere premies en regels. Wie wil dat gezinnen dergelijke grote investeringen doen, moet hen vooral zekerheid bieden. Van het gas af wil dus vooral zeggen koers houden. Het is woensdag 16 september. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.

De Franse trompetiste Lucien Renaudin Varie. Als er iemand mij uit mijn bed mag komen blazen, dan is zij het. En dit was ze samen met het Luzerner Symfonieorkester in het eerste deel uit het trompetconcerto van Joseph Haydn. En dit is Reinoud van Mechelen als Mercurius tot over zijn oren verliefd in deze aria van Rameau. L'objet qui règne dans mon âme, degene die heerst in mijn hart, wekt mijn zoetste verlangens.

Reinoud van Mechelen en Anocte Temporis met L'objet qui règne dans mon âme, een aria uit het operaballet Les Fêtes des Bées van Jean-Philippe Rameau. De keuze van Clara. En daarvoor moeten we deze week terug naar de 17e eeuw, naar Stuttgart, want daar werkte toen aan het hof een zekere Johann Michael Nicolai. En zijn huis was blijkbaar ook een beetje de muzikale ontmoetingsplek, zeg maar de hotspot van Stuttgart. Veel muzikanten van de hofkapel kwamen daar geregeld samen om muziek te maken. Dus een beetje ja, de jam-sessies avant la lettre. En Nicolai zelf die schreef vooral veel muziek voor viola da gamba, een instrument dat toen in Duitsland zeer populair was. En zijn muziek staat nu ook centraal op het nieuwe album van La Chéron, het ensemble van gambist François-Joubert Caillet. Deze week onze keuze van Clara.

La Chéron op een nieuwe plaat. Onze keuze van Clara deze week. Volledig gewijd aan de Duitse barokcomponist Johann Michael Nicolai. En Opera Ballet Vlaanderen opent vanavond het nieuwe seizoen met muziek van een Nederlandse componist, Louis Andriessen, met zijn magnum opus De Materie. Een opera met teksten uit 4 verschillende eeuwen. En dramaturg Tom Swaak komt er straks nog veel meer over vertellen na 8 uur.

0: De VRT Nieuws podcast De Verrekijkers.
1: De wereld in één uur.
2: Honger, tarieven.
1: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
2: Europa in woelig water.
1: Helder.
2: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
1: Voorbij de waan van de dag.
2: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
0: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
1: VRT Nieuws, helemaal helder. Opera Ballet Vlaanderen stelt drie mijlpalen voor uit het oeuvre van Anne-Theresa de Keersmaker met live muziek. Girl Power op ritmes van Bartók. Spelen met zwaartekracht op Beethovens Grote Fuge. En een romantisch einde met Schönbergs Verklärte Nacht. Vanaf 25 september in Gent en daarna in Antwerpen. Samen met Clara.
4: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Vlaanderen laat Fluvius de afbouw van het aardgasnet voorbereiden. Door het tekort aan huisartsen richten steeds meer gemeenten noodposten op. En in Nederland is er gisteravond opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden. Goedemorgen. Distributienetbeheerder Fluvius heeft van de Vlaamse regering dus de opdracht gekregen om de afbouw van het aardgasnetwerk voor te bereiden. Dat meldt de Tijd. Steven Rombout, wat betekent dat precies?
5: Wel, Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn en dat betekent dat het rond die tijd stoken met aardgas verleden tijd moet zijn. Terwijl vandaag nog 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas wordt verwarmd. Fluvius zal nu stelselmatig de locaties oplijsten waar het gasnet kan worden stopgezet. In eerste instantie gaat het dan om wijken waar bijvoorbeeld warmtenetten zijn of waar de meeste gezinnen met een warmtepomp verwarmen. De afbouw moet goed gepland worden, want op het einde zal er nog een kleine groep aardgasklanten overblijven. En men wil vermijden dat zij alle kosten voor het net moeten betalen, zegt Lara Lammes van Fluvius.
6: Hoe vroeger dat we het beleid kennen en het traject kunnen uitstippelen, hoe beter dat we er ook voor kunnen zorgen dat de kosten beheersbaar blijven. Want als inderdaad morgen steeds minder mensen gebruik maken van het gasnet, dan moeten we er nadenken over hoe we kosten dan betaalbaar houden.
5: Ja, Fluvius hoopt mensen te kunnen sturen weg van aardgas richting warmtepomp. Wanneer in een bepaalde wijk of straat zowat iedereen is overgeschakeld, zullen de laatste gebruikers mogelijk afgesloten kunnen worden van het net. Maar het is aan de Vlaamse overheid om daarover te beslissen, zegt Fluvius.
4: Okay, Steven, dankjewel. Door het tekort aan huisartsen worden in steeds meer gemeenten noodposten opgericht. Dat zegt huisartsenvereniging Domus Medica in de Standaard. Die posten worden vaak tijdelijk opgericht om de druk op bestaande huisartsen te verlagen. En ze worden vaak bemand door gepensioneerde artsen en vrijwilligers. Huisartsen zijn overbevraagd en ze verliezen te veel tijd door administratieve rompslomp, zegt Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica.
7: Het eerste wat er absoluut moet gebeuren is die regelluwte die er moet komen rond een aantal attesten, papieren en dergelijke meer. Alles wat administratie is, die moet gebeuren om te bewijzen dat je je job juist gedaan hebt en goed gedaan hebt, of om te bewijzen dat mensen echt ziek zijn. En die laatste factor, die is enorm aan het toenemen sinds corona. En daar voelen we wel een groot verschil.
4: 4 op de 10 uitzendkrachten krijgt vroeg of laat door het bedrijf waarvoor ze werken een vaste job aangeboden. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven. Bovendien blijft wie als uitzendkracht begonnen is doorgaans langer bij een bedrijf dan wie via een sollicitatie werd aangeworven. Directeur Paul Verschuren van de Sectorfederatie van Uitzendkantoren Federgon ziet daar een mogelijke verklaring voor.
8: Voor de uitzendkracht die dan vast in dienst gaat, is uiteraard ook het voordeel dat hij gedurende de uitzendopdracht het bedrijf heeft leren kennen. En ja, dat draagt er ook toe bij dat iemand op een bepaald moment, als hij de kans krijgt om vast in dienst te gaan, dat ook kan doen met alle kennis van zaken. En wellicht heeft dat een positieve invloed op de duurzaamheid van die match.
4: Vooral in de industrie en de transportsector worden uitzendkrachten definitief aangeworven. In de horeca, die vooral behoefte heeft aan flexibele arbeidskrachten, daar gebeurt het minder. Op de luchthaven van Charleroi beginnen de luchtverkeersleiders van Skies vanavond aan een staking die 24 nachten zal duren. Ze doen dat omdat ze ontevreden zijn over de nachtvergoedingen. De luchtverkeersleiders willen die met 60% verhoogd zien, maar de directie wil daar niet op ingaan. Ze zullen nu telkens het werk neerleggen van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Hoewel de meeste vluchten in Charleroi wel zullen kunnen doorgaan, zal er toch hinder zijn, zegt Lennart Mervilde van de liberale vakbond VSOA.
9: Er zal uiteraard hinder zijn, zoals bij elke staking. Maar we hopen dat die minimaal zal zijn. En dat we niet de ganse periode zoals die aangekondigd is, zullen moeten staken. Dat het initiatief van de directie uitkomt om terug aan tafel te zitten en om effectief tot een oplossing te komen op voorhand. Ja.
4: Volgens Skies dreigen meer dan 800 vluchten hinder te ondervinden van de staking. De problemen met verschillende websites van steden en gemeenten in ons land waren niet te wijten aan een aanval of hacking. Dat laat de Vereniging van Steden en Gemeenten weten. De getroffen websites werden allemaal beheerd door hetzelfde bedrijf in Oostkamp in West-Vlaanderen. Daar zouden technische problemen zijn ontstaan in het netwerk, waardoor heel wat sites van de gemeenten en steden niet meer bereikbaar waren. Die problemen lijken nu wel opgelost te zijn. In Nederland is er gisteravond laat opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden, in de buurt van Apeldoorn dit keer. Gisteren overdag waren op verschillende plekken buizen op het spoor gelegd en daardoor konden heel wat treinen niet meer rijden, vooral in het centrum en het noorden van het land. Maar ook gisteravond was dus nog niet alles voorbij, zegt collega Bram van de Putten vanuit Nederland.
10: Gisteravond rond 9:30 is het spoor nog eens stilgelegd in Nederland tussen Apeldoorn en Deventer, omdat er vermoedelijk een nieuwe sabotageactie is uitgevoerd. Daar is intussen ook weer een buis gevonden op het spoor en die is verwijderd. Vanochtend zijn er geen nieuwe meldingen van sabotageacties op het spoor en rijdt het verkeer normaal in Nederland.
4: Intussen is het nog altijd niet duidelijk wie achter de sabotage zat, maar toch zijn er vermoedens.
10: Er wordt meer en meer gekeken in de richting van heel radicaal boerenprotest, omdat er volgens de Nederlandse publieke omroep NOS meer en meer aanwijzingen zijn dat daar de voorbije dagen in WhatsApp-groepen toch plannen zijn gesmeed om die sabotageacties aan het spoor uit te voeren. Maar officieel willen de politie en veiligheidsdiensten nog niet zeggen in welke richting ze precies aan het zoeken zijn.
4: De Amerikaanse regering wil 40.000 zware bommen leveren aan Israël. Dat hebben verschillende ambtenaren bevestigd aan een paar Amerikaanse media. Het zou gaan om een van de grootste munitieleveringen aan Israël voor zo'n 2,4 miljard euro. Het Amerikaanse congres zou informeel op de hoogte zijn gebracht. Israël had al honderden van die krachtige bommen ingezet in de oorlog tegen de Palestijnse terreurgroep Hamas in Gaza. Vanochtend nog stortte een zwaar beschadigd gebouw in Gazastad in. Er vielen zeker 10 doden. Ruim 60 andere inwoners zijn nog altijd vermist. Peter Willems is gisteren ontslagen als CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme. Dat conflict is geëscaleerd tijdens het WK voetbal in de zaak Balogun. Dat is de Amerikaanse speler die geschorst werd, maar na tussenkomst van Trump toch tegen de Belgen mocht spelen. Peter Willems wilde toen stevig protesteren, maar Van Damme ging op de rem staan. De voetbalbond moet nu dus op zoek naar een nieuwe CEO en volgens collega Peter van den Bemt zouden ze daarvoor eerst in eigen huis willen kijken.
11: Ja, de naam die circuleert is natuurlijk die van Vincent Manhart. Die is al bij de voetbalbond als sportief directeur. Die heeft natuurlijk een lange staat van dienst als CEO bij Zulte Waregem. En natuurlijk dan bij Club Brugge, waar hij Club Brugge mee heeft uitgebouwd en gebracht, samen met Bart Vragen, waar het nu staat. Dus het zou niet onlogisch zijn dat men bij hem terechtkomt en dat hij eventueel de volgende CEO wordt en dat men niet op zoek gaat naar nog een keer een externe.
4: En alle artiesten die meededen in het voorprogramma van de tournee van zanger Ed Sheeran hebben afgezegd na de controverse over de Amerikaanse rapper Macklemore. Die werd uit die tournee gezet omdat hij zijn steun had uitgesproken voor de Palestijnen. Nu haken ook andere artiesten af. Sheeran zelf wil geen politieke standpunten innemen omdat hij naar eigen zeggen geen kant wil kiezen. Het weer wisselend bewolkt vandaag met stilaan ook buien, vooral in het oosten en maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog. Later op de dag enkele buien in het westen en nog 18 graden. Ook op vrijdag wolken en af en toe wat zon, maar meestal droog. Vlaanderen heeft netbeheerder Fluvius gevraagd om de afbouw van het aardgasnet voor te bereiden. Dat zat vooraan in het nieuws. Tegen 2050 moet aardgas verdwijnen om te verwarmen of te koken. Fluvius zal nu in kaart brengen waar het gasnet als eerste kan worden stopgezet om te vermijden dat een kleinere groep klanten de netkosten moet dragen. Meer op vrtnieuws.be.
12: Clara, blijf verwonderd. Ga voor magistraal orkestraal. Beleef de kracht van een symfonisch orkest in Concertgebouw Brugge. Zoals Bamberger Symfoniker, Gürzenich Orkester Keulen en Orchestre National de Lille. In werk van onder meer Bruckner, Strauss en Rachmaninoff. Alle info op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara. Espresso. Met Clara de Dekker.
13: Vanavond gaat bij Opera Ballet Vlaanderen het nieuwe seizoen van start en ze pakken meteen uit met een heel bijzondere opera. De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Zijn magnum opus waarin hij zowat alles en iedereen laat samenkomen. Zelfs Piet Mondriaan en de Boogie Woogie. Jawel, daarover hebben we het zo meteen. Maar eerst gaan we walsen.

0: Katja en Marielle Labeck met Troubled Water van Margaret Bons. Espresso. Vanavond start het nieuwe seizoen van Opera Ballet Vlaanderen met De Materie, een opera van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Andriessen overleed 5 jaar geleden, dus een goed moment om hem en zijn werk nog eens volop in de spotlight te zetten. En er zit hier iemand bij mij die daar denk ik heel blij om is. Tom Swaak, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Clara. Ja, dat klopt.
0: Ja, jij bent dramaturg bij Opera Ballet Vlaanderen. Ik zie jou al glunderen. Zo blij ben je dat we eindelijk allemaal Louis Andriessen beter gaan leren kennen, want... mag ik misschien toch wel zeggen, heel bekend of heel veel weten we niet van hem, hè?
1: Nee, ja, dat klopt. Ik moet ook tot mijn scha en schande bekennen dat Louis Andriessen voor mij ook nog niet zo heel bekend was voor ik me hierin begon te verdiepen. Laat staan zijn absolute meesterwerk, De Materie. Maar het is hoog tijd dat daar verandering in komt.
0: Oké, okay. Ja. Dat zal nu wel lukken, want het is gewoon jullie seizoensopener. Wel vreemd, want ik was over Louis Andriessen dan wat aan het lezen... las ik dat die man eigenlijk helemaal niet van opera hield.

0: Nee, nou, ja, hij had geen gemakkelijke relatie met onze kunstvorm, dat klopt. Maar hij reageerde vooral, je moet weten, Louis-Jan Driessen groeide op in de jaren 60. Was nogal een repels iemand, schopte graag tegen heilige huisjes. En hij wilde dan ook een beetje komaf maken met de opera-traditie zoals we die kennen van aan het eind van de 19e eeuw. Dus hij vond het compleet dwaas, dat vertelde hij ook in elk interview, dat er aan het eind van elke opera een sopraan dood moest. En dat er een tenor achter haar gat zat. En dat er een bariton was die dat helemaal niet leuk vond, dat die tenor achter die sopraan aan zat.
1: Ja, nu heb je ongeveer de helft van alle opera's samengevat.
0: Ja, precies. Er is een mop in de opera dat de vrouw aan het eind altijd doodgaat. En dat vond Andriessen dus verschrikkelijk. En hij had dus een heel ander beeld van opera voor ogen.
1: Ja. Ja, hij heeft er uiteindelijk 5 geschreven, waaronder De Materie. Je zei het al, het is zijn magnum opus. Ja, waar gaat die opera over?
0: Oh, heb je even. De materie, eigenlijk, als je het wil samenvatten, kun je zeggen, het is een soort muzikale geschiedenis van de Lage Landen. Dus van ruwweg het huidige Nederland en Vlaanderen. Mm-hmm. En het vierde bedrijf is een beetje een uitzondering binnen die notendopbeschrijving. Maar wat je moet weten, elk deel van de materie, het bestaat uit 4 delen, staat volledig op zichzelf. Mm. Elk deel heeft een eigen tijdvak, een eigen periode, een eigen hoofdpersonage, is een eigen muzikaal universum. En ook elk deel heeft eigen textuele bronnen. Want dat moet ik misschien ook nog vertellen. Normaal gesproken gaat een opera wel terug op een toneelstuk of op een roman of op een film. Maar Louis Andriessen heeft zelf een hele batterij aan historische teksten bij elkaar gelezen.
1: Uit 4 eeuwen, hè? Heeft hij teksten verzameld?
0: Inderdaad. Ik moet tellen, we bestrijken in totaal een periode van halverwege de 13e eeuw tot begin 20e eeuw. Maar inderdaad, hij heeft dus al die historische teksten genomen en daar fragmenten uit geselecteerd. En dat is de tekst die je gezongen en gesproken hoort in de materie.
1: En wie zijn dan die 4 hoofdpersonages?
0: Het eerste deel brengt ons naar de 16e en de 17e eeuw. En je hoort daarin een tenor, een jonge filosoof die echt bestaan heeft. David van Goorle, Corleus was zijn Latijnse naam. En die dacht na over de materie. En we horen zijn filosofische traktaat dan ook gezongen worden. En in een notendop komt het er hierop neer dat hij puur door na te denken had voorspeld in de vroege 17e eeuw dat materie, alles om ons heen, uiteindelijk wel uit kleinste deeltjes, atomen, moet bestaan. Mm. Dus dat is ons eerste hoofdpersonage. Het tweede hoofdpersonage in het tweede deel is Hadewig.
1: En de middeleeuwse mystica.
0: Precies. En Hadewig was een van onze grootste schrijfsters uit de middeleeuwen. Heeft een fantastisch visioen geschreven. En dat visioen hoor je in het tweede deel. Het hoofdpersonage uit het derde deel heeft een wat enigmatische naam. Zij heet Danseres.
1: Okay.
0: Wordt bij ons ook vertolkt door 2 danseressen uit ons ballet. En zij is iemand die, zo leren we, Piet Mondriaan, de schilder, gekend heeft. En zij haalt herinneringen aan Piet Mondriaan op.
1: Hmm, okay.
0: En zo leren wij van alles over Piet Mondriaan. En het hoofdpersonage in het vierde deel, dat is een beetje een uitzondering, dat is Marie Curie, de wetenschapslegende.
1: Dus het zijn bijna 4 opera's in 1, als ik het zo hoor.
0: Je kunt het een beetje zien als 4 eenakters achter elkaar. Ja,
1: ja.
0: Dat klopt. Ja.
1: Oké, dan krijgen we waar voor ons geld. Dat is sowieso.
0: Ja.
1: Also, als seizoensopener lijkt mij dit wel een best gewaagde keuze, toch? Of is de opera wel toegankelijk voor het grote publiek?
0: Allebei, zou ik zeggen. Je moet weten, Louis Andriessen was een heel avant-gardistisch componist, enerzijds. Maar anderzijds was het zijn stokpaardje om altijd de brug te slaan, ook met lichtere muziek. Dus je hoort in zijn opera, laat ons het zo even noemen, hoor je boogie-woogie, je hoort invloeden van jazz, van pop, rock ook. Dus ja, dat is muziek die swingt, daar zit een groove in. Bij momenten is de muziek ook enorm ontroerend. Dus heel vernieuwend, ja. Maar tegelijkertijd ja, is het ook echt werkelijk fantastisch. En gaan mensen er, zeker bij het derde bedrijf bijvoorbeeld, met een enorme glimlach buiten. Dus,
1: ik zie jou nu al glimlachen. Dus
0: ja, klopt. Ik vind het echt fantastische muziek. Ja.
1: Om het seizoen mee af te trappen. Ja, als dramaturg zit je bij zo'n productie natuurlijk op de eerste rij. Hoe zien die laatste dagen nu zo voor de première er voor jou uit? Of die laatste uren in dit geval?
0: Waarschijnlijk hebben we straks nog wat notes, zoals wij dat noemen. Dus net voor de première gaan we nog kort even door de laatste aanwijzingen van de regisseur. Ik ga waarschijnlijk met de dansers die in het derde bedrijf de monoloog doen, ga ik nog eens met hen door een tekst. En dan geef ik de inleiding en dan begint het. Maar eigenlijk zit mijn grootste werk er nu op. Dus nu is het vrij comfortabel.
1: Ja. Okay, en misschien nog even een boogie-woogie dansen, als het kan.
0: Ja, als het kan, vanavond op de receptie zeker. Ja.
1: Oké, Tom Swaak, hartelijk bedankt om tot hier te komen. En nu moeten wij gewoon allemaal gaan kijken naar De Materie. Vanaf vanavond te zien bij Opera Ballet Vlaanderen tot 27 september. En ik heb hier nog een klein stukje klaarstaan uit het tweede deel, gewijd aan Hadewijg. Tom Swaak, dankjewel.
0: Dankjewel.

Ja, en voor de rest gaat u gewoon naar Opera Ballet Vlaanderen moeten gaan, naar De Materie van Louis Andriessen. Vanaf vanavond te zien in Antwerpen met hoofdrollen voor onder andere Piet Mondriaan, Marie Curie en zelfs Hadeweg.

0: Goedemorgen, het is 8:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Vlaanderen heeft netbeheerder Fluvius gevraagd de afbouw van het aardgasnet voor te bereiden. Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn en tegen dan moet aardgas verdwijnen om te verwarmen of te koken. Fluvius zal nu stelselmatig de locaties gaan oplijsten waar het gasnet kan worden stopgezet. En in eerste instantie zal het dan gaan om wijken waar bijvoorbeeld al warmtenetten zijn of waar de meeste klanten al met een warmtepomp verwarmen. Zo wordt vermeden dat een kleinere groep klanten de netkosten zal moeten dragen. Door het tekort aan huisartsen worden in steeds meer gemeenten noodposten opgericht. Dat zegt huisartsenvereniging Domus Medica. Die posten worden vaak tijdelijk opgericht om de druk op bestaande huisartsen te verlagen. En ze worden vaak bemand door gepensioneerde artsen of vrijwilligers. Huisartsen zijn overbevraagd en ze verliezen vaak te veel tijd door administratieve rompslomp, zegt de beroepsvereniging. En in Nederland is er gisteravond laat opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden. Gisteren overdag waren op verschillende plaatsen buizen op de sporen gelegd en daardoor konden heel wat treinen niet rijden, vooral in het centrum en het noorden van het land. Intussen is het nog altijd niet duidelijk wie achter de sabotage zat. Het vermoeden is dat radicale boeren verantwoordelijk zijn. En dan nog het weer, wisselend bewolkt vandaag met stilaan ook buien, vooral in het oosten, maxima tot 19 graden. Morgen nog altijd veel wolken, maar overwegend droog, later op de dag enkele buien in het westen. En nog 18 graden, ook op vrijdag wolken en af en toe zon en meestal droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd.

Annelien van Wouwen en l'Orchestre National de Lille met de canzonetta van Gabriel Pierney. En één locatie en vier geweldige acteurs. Soms heb je niet meer nodig voor een goede film, of toch als ik de recensies mag geloven. Want vandaag komt die invite uit met onder andere Penelope Cruz en Edward Norton. En ik hoop dat wij ook uitgenodigd zijn, want Lieven Trio komt er zo meteen alles over vertellen.

0: Het tweede deel, het Allegretto uit de zevende symfonie van Ludwig van Beethoven door het Münchner Kamerorkester.
1: Oh, captain, my captain.
2: What about us?
3: Je kunt hem kussen, zoveel als je wilt.
0: Lieven trio, goedemorgen.
4: Dag Clara, goedemorgen.
0: Hey Lieven, ja, vorige week zat jij nog op een feestje met Penelope Cruz op het filmfestival van Venetië. Ik was toen behoorlijk jaloers, dat weet je. Maar kijk, vandaag ben ik zelf uitgenodigd. Want de Invite, de nieuwe film van Olivia Wilde, ja, komt vandaag uit met onder andere Penelope Cruz. En jij hebt hem al gezien, ja, hè?
4: Klopt, inderdaad. Blij dat ik hem al gezien heb ook.
0: Ja, het is een remake, dat wist ik niet.
4: Nee, klopt. Het is een redelijk losse remake, hoor. Maar toch een remake van een Spaanse film, Sentimental, van Cesc Gay, die zich dan weer baseerde op een theaterstuk dat hij ook zelf had geschreven. En er waren eerder al andere remakes gemaakt in Frankrijk, Italië, Zwitserland, Zuid-Korea, maar nu is er dus ook een Amerikaanse versie met grote Hollywood-acteurs en Penelope Cruz.
0: Ja, de invite. Maar goed, uitgenodigd worden is één ding. Waarvoor worden we eigenlijk uitgenodigd? Misschien ook niet onbelangrijk.
4: Voor een dolle avond met twee koppels.
0: Okay.
4: Dus het gaat over Angela, dat is het hoofdpersonage gespeeld door Olivia Wilde. Die heeft de bovenburen uitgenodigd voor een diner. Pina en Hawk heten die, een heel aantrekkelijk koppel gespeeld door Penelope Cruz en Edward Norton. En Angela's man, Joe, gespeeld door Seth Rogen, die heeft daar totaal geen zin in, want hij stoort zich mateloos aan de bovenburen en dan vooral aan de zeer aanwezige seksgeluiden die vaak midden in de nacht uit hun appartement weer klinken.
0: Oh ja.
4: En Angela die heeft dus vooral zin in een gezellig avondje met de buren. Ze wil graag nieuwe vrienden maken, maar Joe die wil vooral excuses horen. En de buren, ja, die hebben dan zelf ook weer een eigen agenda. Ik wil niet te veel verklappen, maar het heeft te maken met seks en het zorgt voor heerlijk ongemakkelijke situaties.
0: Okay, en de rest laat je dan maar gewoon over aan onze fantasie. Het is een fantasie van Olivia, een fantasie, een film, ook van,
4: ook
0: kijk,
4: wel.
0: Het begint al, van Olivia Wilde, ja, een actrice, maar toch ook al wat haar derde film ondertussen als regisseur?
4: Ja, inderdaad. Klopt, haar derde film na Booksmart en Don't Worry Darling. De eerste Booksmart vond ik heel leuk, de tweede een pak minder. Het verhaal bevatte toen een twist die voor mij totaal niet werkte. En dan was er ook nog heel wat drama rond wat er zich achter de schermen zou hebben afgespeeld. De romance tussen Olivia Wilde en Harry Styles werd toen druk besproken. Maar met die invite herpakt ze zich wel helemaal. En ze bewijst hier echt wel dat ze een filmmaker is om rekening mee te houden.
0: Ja, ik zag ook al een paar andere recensies. Die zijn ook allemaal zeer lovend. Maar wat maakt de film dan zo goed?
4: Wel, een van de meest opvallende kwaliteiten van de film is sowieso het acteerwerk. De vier hoofdacteurs die zijn elk op hun eigen manier fenomenaal. En dat is natuurlijk dankzij hun eigen talent, maar ook wel door de manier van werken die Olivia Wilde heeft bedacht. Voor de opnames heeft ze de acteurs verzameld om samen het script nog eens door te nemen en daar dan nog van alles aan te veranderen. Dialogen herschrijven, de karakters meer aflijnen, soms hele scènes nog toevoegen. En die, ja, dat creëert een soort sfeer van creativiteit en inleving en samenwerking. Bijvoorbeeld Edward Norton, die heeft op een bepaald moment in de film een prachtige monoloog. Die heeft hij blijkbaar volledig zelf geschreven en pas op de set voor het eerst gespeeld, waardoor de reacties van de andere acteurs ook heel authentiek waren.
0: Mm.
4: En omdat alles zich op één locatie afspeelt, in het appartement van Angela en Joe, hebben ze ook heel de film chronologisch kunnen draaien. En dat helpt ook natuurlijk voor de inleving en dat levert nog betere vertolkingen op.
0: Ja, dus één locatie, vier goede acteurs. Eigenlijk is dat gewoon alles wat je nodig hebt voor een goede film.
4: Ja. Ja, wat ook nog wel helpt natuurlijk, is een goed scenario. Hè.
0: Ah, ja.
4: En dat heeft deze film trouwens ook. Het is een heel slimme, een slimme manier van vertellen, vind ik. Er is aan de ene kant die prikkelende belofte van een wat pikante film, waarin thema's als groepseks en partnerruil aan bod komen. Ik vind wel dat Wilde daar uiteindelijk misschien nog wat braaf mee omgaat. Het is veel blabla en weinig boemboem, om het met een oude politieke slogan te zeggen. Maar het slimme is dus wel dat die sexy premisse eigenlijk gebruikt wordt om je binnen te trekken in een film die uiteindelijk over liefde en relaties gaat. Dus eigenlijk is die invite een portret van twee geliefden die in bepaalde patronen zijn vastgelopen en daar niet meer uit geraken. En dat andere koppel houdt hen een spiegel voor, een spiegel die ze al heel lang nodig hadden.
0: Dat klinkt bijna als relatietherapie.
4: Ja, inderdaad. Esther Perel is er trouwens ook bij betrokken geweest, de bekende relatietherapeute. Nee, het is een heel mooie evenwichtsoefening, deze film. Een evenwichtsoefening die je niet zo heel vaak meer ziet in de bioscoop. Het is een heel fijne komedie, zeer grappig soms, met bijzonder awkward situaties. Een heerlijke film ook om in een volle zaal te zien en lekker samen plaatsvervangende schaamte te voelen. Maar aan de andere kant is het ook een film met echte diepgang. Een drama over hoe een relatie kan verwelken wanneer er geen open communicatie meer is. Dus ik vind het een geweldig entertainende en een heel volwassen film. En ik vermoed dat de Academy dat ook zal kunnen appreciëren. Want ik denk dat die Invite dus wel eens een van de underdogs op de Oscars zou kunnen worden.
0: Je bent nog maar net terug uit Venetië, lieven. En je zit met jouw gedachten al bij de Oscars. Uiteraard.
4: Zeker en vast.
0: Ja, maar je hebt me zeer benieuwd gemaakt. Dus ik denk dat ik die uitnodiging toch maar gewoon ga aannemen. Voor de Invite vanaf vandaag
4: gewoon
0: in de bioscoop. Lieven trio, dankjewel voor de blabla. En toch ook een beetje voor de boemboem. Tot volgende week.
4: Dag.

Het Franse saxofoonkwartet Xasax met een sonate van Domenico Scarlatti. En het is bijna 9 uur, maar Carlo Sio staat al klaar, want zometeen is er Iedereen Klassiek met een nieuwe quizvraag. En natuurlijk nog veel meer muziek van onder andere Eric Whittaker en Gustav Mahler. Dus veel plezier en maak er een mooie woensdag van.

0: Distributienetbeheerder Fluvius heeft van de Vlaamse regering de opdracht gekregen om de afbouw van het aardgasnet voor te bereiden. Dat meldt de Tijd. Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat tegen dan stoken met aardgas verleden tijd moet zijn. Fluvius zal nu stelselmatig de locaties oplijsten waar het gasnet kan worden stopgezet. In eerste instantie gaat het dan om wijken waar bijvoorbeeld warmtenetten zijn of waar de meeste klanten met een warmtepomp verwarmen. De afbouw moet goed gepland worden, want op het eind zal er nog een kleine groep aardgasklanten overblijven en men wil vermijden dat zij alle kosten voor het net moeten dragen, zegt Lara Lammers van Fluvius.
1: Hoe vroeger dat we het beleid kennen en het traject kunnen uitstippelen, hoe beter dat we er ook voor kunnen zorgen dat de kosten beheersbaar blijven. Want als inderdaad morgen steeds minder mensen gebruik maken van het gasnet, dan moeten we er nadenken over hoe we kosten dan betaalbaar houden.
0: Vandaag wordt nog ongeveer 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. De problemen met verschillende websites van steden en gemeenten in ons land waren niet te wijten aan een aanval of hacking. Dat meldt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De websites werden beheerd door hetzelfde bedrijf in Oostkamp in West-Vlaanderen. En daar zouden technische problemen ontstaan zijn in het netwerk, waardoor heel wat websites van gemeenten en steden offline gingen. Die problemen lijken nu wel opgelost te zijn. De burgemeester van Houthalen-Helchteren in Limburg, Alain IJzermans, is ontsnapt aan een rijverbod en een boete voor een verkeersovertreding. Vorig jaar reed hij 91 km per uur op een plaats waar hij maar 50 mocht rijden. De politierechtbank veroordeelde hem, maar werd in beroep ongedaan gemaakt omdat IJzermans ook parlementslid is en dus parlementair onschendbaar is. De woordvoerder van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen, Luc de Kleijer, legt uit hoe dat komt.
2: De rechter in beroep die zegt, ja, deze persoon is parlementair onschendbaar. En dat betekent dat de strafvordering vervalt. Eerst moet die onschendbaarheid worden opgegeven door het parlement. Dat is hier niet gebeurd. En dus kan de rechter eigenlijk niet oordelen over de grond van de zaak. Het parket had wel geprobeerd via een soort heterdaadprocedure om een uitzondering te bekomen. Maar volgens de rechter is er aan de vereiste kenmerken van die heterdaadprocedure niet voldaan. En dus vervalt de strafvordering.
0: Alles samen beging IJzermans de afgelopen 8 jaar al 112 keer een verkeersovertreding, vooral voor de hoge snelheid. Bij een Russische drone-aanval op een bus in het zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen. Er vielen ook 7 gewonden, zegt de plaatselijke overheid. Rusland zegt zelf dat het verschillende aanvallen heeft uitgevoerd op energieinfrastructuur in de regio Poltava en op een vrachtschip in een haven aan de Zwarte Zee. Ook in de hoofdstad Kiev was er een explosie te horen. Daar zouden opslagplaatsen zijn geraakt. De Belgische Voetbalbond moet op zoek naar een nieuwe CEO. De huidige baas Peter Willems is gisteren ontslagen. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme. En dat escaleerde tijdens het WK voetbal in de zaak Balogun, de Amerikaanse speler die geschorst werd, maar na tussenkomst van president Trump toch tegen de Belgen mocht spelen. Peter Willems wilde daartegen stevig protesteren, maar Van Damme ging op de rem staan. Collega Peter van den Bent zegt dat de voetbalbond voor opvolging eerst in eigen huis kan kijken.
3: Ja, de naam die circuleert is natuurlijk die van Vincent Manhart. Die is al bij de voetbalbond als sportief directeur. Die heeft natuurlijk een lange staat van dienst als CEO bij Zulte Waregem-Eerst. En natuurlijk dan bij Club Brugge, waar hij Club Brugge mee heeft uitgebouwd en gebracht, samen met Bart Vragen, waar het nu staat. Dus het zou niet onlogisch zijn dat men bij hem terechtkomt en dat hij eventueel de volgende CEO wordt en dat men niet op zoek gaat naar nog een keer een externe.
0: Het weer wisselend bewolkt vandaag met stilaan ook buien, vooral in het oosten, maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog. Later op de dag dan toch enkele buien in het westen. En een graad of 18 morgen, ook op vrijdag wolken met af en toe wat zon. Het blijft meestal wel droog. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, de krantencommentaren.
5: Het moment is rijp om AI te beginnen intomen, zegt Hans Kotijn in de Standaard. De sector waarschuwt er ondertussen zelf voor. Je kan je afvragen of daar nog een verborgen agenda achter zit, maar misschien is die Frankenstein-spijt wel oprecht. Reglementering is hoe dan ook noodzakelijk en daarvoor hoeven we het warm water niet uit te vinden. Internationale verdragen over luchtvaart, ruimtevaart en chemische wapens tonen dat het kan. Overheden moeten de controle in handen nemen, niet de bedrijven zelf. En door regulering gaan de AI-reuzen heus niet failliet. AI is een product van de hele mensheid en moet dus ook de hele mensheid ten goede komen. Niet alleen de aandeelhouders of oligarchen. De energieprijzen gaan weer door het dak en de politieke partijen verdringen elkaar om zich te profileren als de partij die de koopkracht beschermt. Ze komen dan met korte termijn oplossingen zoals een kliketsysteem of een kilometervergoeding, die op termijn nog negatief kunnen werken, want ze leren mensen niet om spaarzaam om te gaan met fossiele energie. En dat drijft de prijzen in deze aanbodcrisis dan nog op. Ondertussen moet er geld worden gevonden voor defensie, justitie, politie, de strijd tegen drugs, de strijd tegen klimaatverandering. In het laatste nieuws is de reactie van Isolde van den Einde: "Thank you, President Trump." Dit is de directe prijs van zijn impulsieve beleid en van een oorlog met Iran waar hij maar niet uit geraakt. Het is de tol van elitaire politici die beweren aan de kant van de gewone man te staan, maar die, gedreven door hun ego, de economie ontwrichten. En meer. Ed Sheeran schrapt rapper Macklemore van zijn tournee nadat hij openlijk zijn steun aan Palestina uitsprak. Sheeran zegt dat hij als artiest neutraal wil blijven om op die manier verbindend te zijn. Maar dat kan niet rekenen op begrip van Sarah van de Kerkhoven bij De Morgen. Want door Macklemore te schrappen, kiest Ed Sheeran juist wel een kant, zegt ze. Neutraliteit wordt te vaak als schaamlab gebruikt om ongemakkelijke keuzes te vermijden. Want hoe neutraal is het om een Palestijnse vlag te verbieden of een artiest het podium te ontzeggen, terwijl Israëlische symbolen wel kunnen? Dit gaat niet over twee gelijkwaardige kampen of een ruzie op de speelplaats. Het gaat over genocide. In zo'n situatie staat neutraal zijn gelijk aan selectief wegkijken en het bevestigen van het geweld. Greg van Roosbroek verwacht in Gazet van Antwerpen niet veel van de State of the Union die Ursula von der Leyen vandaag geeft. Hij denkt daarbij aan de drie keer dat de Europese Commissievoorzitter naar Antwerpen kwam. Drie keer beloofde ze daarbij de Europese industrie nieuw leven in te blazen. Drie keer bleef het resultaat uit. Terwijl de chemiesector kreunt onder hoge energiekosten en strenge regels, blijft Europa vooral talmen. Von der Leyen botst op een log apparaat, maar het is juist haar taak om dat in beweging te krijgen. Daarop blijft het wachten. Handelsakkoorden met landen buiten de EU bieden gelukkig een lichtpuntje. Maar Europa moet dringend meer doen dan doppen aan flesjes vastmaken, terwijl China robots bouwt en Amerika AI ontwikkelt. Nu de federale begrotingsgesprekken beginnen, ligt een grote besparingsoefening op tafel. Er is al het voorstel gelanceerd om VZW's aan de vennootschapsbelasting te onderwerpen. Dat kan zinvol zijn, zegt Peter Meijlemans in Nieuwsblad. Maar alleen waar die non-profit organisaties de commerciële sector echt beconcurreren. Een eerlijke vergelijking is noodzakelijk en die is allesbehalve eenvoudig. Het is alvast verstandig dat vooruit geen veto's of taboes op voorhand uitspreekt.

0: Iedereen klassiek. Met Carlos Gio.
1: Goedemorgen, ja, dat weer zit al goed voor vandaag. Het wordt mooi weer en het toch zal het een beetje stormen hier in de voormiddag. Dat voorspelt Ludwig van Beethoven straks al. En er zijn ook windvlagen op zee. Woelige golven bij Antonio Vivaldi.

Onze excuses trouwens voor daarnet, voor die krantencommentaren die plots afgebroken werden en verdwenen. Ik was ook een beetje in de war. Maar dat had helemaal niks te maken met deze heerlijke muziek van Antonio Vivaldi, een blokfluitconcerto van hem, La Tempesta di Mare.

Handig voor de verkoop van partituren, dat zal vandaag de dag ook nog steeds zo zijn. In andere gevallen ging men op zoek naar de betekenis, naar de inspiratiebron achter een muziekstuk. Dat is zo het geval geweest bij de Stormsonate van Ludwig van Beethoven en wie het ook bij het rechte eind had. We kunnen bijna niet meer om die titel heen, we kunnen ons niet meer loskoppelen van dat idee in deze heerlijke pianomuziek.

Paul Lewis met het derde deel uit de Stormsonate van Ludwig van Beethoven, de pianosonate nummer 17. En net als in de muziek van Beethoven moet vroeg of laat een storm gaan liggen.

We wreven nog de laatste slaap uit onze ogen met Polyphony onder leiding van Stephen Layton. Zij zongen Sleep van Eric Whittaker. Vandaag is hij een van de goden voor de koorzangers in zowel binnen- als buitenland. Het wordt 9:30 met onze componist van de week. Hier is ze dan, Clara Schumann. 180 jaar geleden schreef ze haar pianotrio en dat mag je echt wel een sleutelwerk noemen in haar oeuvre. Het was trouwens ook het eerste stuk kamermuziek waarbij ze ook een piano erbij schreef in de partituur. Dus dat is wel opvallend voor dat carrièremoment van Clara Schumann. Alhoewel, het was niet meteen de meest gelukkige periode voor haar. Zij en haar man Robert Schumann hadden net een kind verloren. Ze waren de zomer voordien ook zelf ziek geworden. Het ging ook niet zo goed met Robert Schumann. Hij was er wat erger aan toe. Maar toch kwam plots dat pianotrio op papier terecht en het had ook wel een invloed, een positieve invloed, op haar man Robert Schumann, want niet veel later zou hij zelf zijn eerste pianotrio componeren. Ook critici waren best wel verbaasd over die muziek van Clara Schumann, over dat pianotrio. Men ging er eerst van uit dat het muziek van haar man was, van Robert Schumann, maar niets is minder waar. I Giocatori pianotrio, met dat pianotrio van Clara Schumann, onze componist van de week. En we pikken in vanaf het derde deel.

Giocatori Piano Trio met dat pianotrio van Clara Schumann. En als u meer te weten wil komen over Clara Schumann, dan luistert u toch gewoon naar die podcast Eerste Hulp bij een Klassiek op VRT Max. De podcast van Sander en Clara. In hun aflevering over Clara Schumann bespreken ze dan haar pianoconcerto, ook geweldige muziek om eens in zijn geheel te beluisteren. Eerste Hulp bij Klassiek is dan ook een goed antwoord op de vraag welke muziekstukken van componist X of Y moet ik nu beginnen te beluisteren? Wat zijn de toegankelijke werken om als eerste te beluisteren van een componist? Je kan natuurlijk ook heel wat boeken daarover vinden in leidende gidsen en tegenwoordig zelfs playlists met de grootste hits van bepaalde componisten. Nu, voor vele muziekliefhebbers is dit de ingang tot de muzikale wereld van Gustav Mahler.

0: Niet slecht voor een woensdagvoormiddag. Het Adagietto uit de vijfde symfonie van Gustav Mahler. De blazers en de percussionisten van het Philharmonisch Orkest van Tsjechië mochten gewoon zelf even meegenieten. Zij speelden niet mee in dit vierde deel. Het waren enkel de strijkers en de harpspeler die aan de beurt waren voor dit deel, onder leiding van Semyon Bychkov.
1: Iedereen klassiek.

De bezetting speelt, een ensemble uit Nederland met het nonet van Louise Fagenk, het derde deel, het scherzo. Iedereen klassiek gaat zometeen verder met muziek van Peter Tchaikovsky. Zijn zesde symfonie zit in het volgende uur, ook een kantate van Johann Sebastian Bach. En Mozart heeft een serenade voor u. Dat is allemaal voor na het nieuws van 10 uur.

0: 100 jaar John Coltrane. Dat vieren ze bij Bozar met een reeks concerten als eerbetoon aan de iconische jazzsaxofonist. Met onder andere Flat Earth Society, Joe Lovano en Aaron Parks. En op 11 november een lezing en een film. Alle info via bozar.be. Samen met Clara.
1: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roets. De Europese Commissie komt met een groot plan zodat we in de toekomst beter voorbereid zijn op hittegolven. Dat heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar jaarlijkse State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. De bedoeling is dat er onder meer een beter waarschuwingssysteem komt en dat er meer geïnvesteerd wordt in koeling. Maar de commissie wil ook 100 risicogebieden aanduiden die het zwaarst te lijden hebben onder de hitte, zei von der Leyen.
2: It will identify 100 of the most vulnerable territories in Europe, and we will assess the risks and at which level they should be managed. Honourable members, there can be no repeat of this summer.
1: De commissievoorzitter benadrukte ook dat de Europese Unie intussen moet vasthouden aan haar klimaatambities en dat er dringend en sneller moet afgestapt worden van olie en gas. Door het tekort aan huisartsen in Vlaanderen worden in steeds meer gemeenten noodposten opgericht. Dat zegt huisartsenvereniging Domus Medica. Die posten zijn nodig omdat huisartsen naar eigen zeggen vaak overbevraagd zijn en te veel administratie moeten doen. Maaike van Overloop van Domus Medica legt uit wie die posten dan bemant.
3: Dat is een tijdelijke oplossing. Noodposten geven de artsen die lokaal zijn ademruimte om mensen die een huisarts zoeken naar te verwijzen, zodat die daar terecht kunnen. Vaak zijn dat gepensioneerde artsen die in zo'n noodposten staan of artsen die om een of andere reden wachten op een job. Vaak is dat een opleiding tropisch instituut en naar het buitenland willen. Maar dat zijn heel vaak de mensen die enkele uren per week die noodposten bemannen.
1: Alain IJzermans, dat is de burgemeester van Houthalen-Helchteren in de provincie Limburg, is ontsnapt aan een rijverbod en een boete voor een zware verkeersovertreding. De man reed vorig jaar 91 km per uur op een plaats waar hij maar 50 mocht rijden. De politierechtbank veroordeelde hem, maar dat werd in beroep ongedaan gemaakt omdat IJzermans ook parlementslid is en dus parlementair onschendbaar. Volgens Stefan van Hekken van de partij Groen is het parket in de fout gegaan.
4: Ze vergeten dan te vragen om die parlementaire onschendbaarheid op te heffen. En dat vind ik eigenlijk wel raar. Dus ik zou toch ook wel de boodschap willen geven aan het parket om toch ook eens goed naar de grondwet te kijken. We hebben een commissie voor de vervolging en dat zijn alle vragen die binnenkomen in het parlement waarbij gevraagd wordt om de parlementaire onschendbaarheid op te heffen van een collega, worden daar behandeld. Daar wordt een soort advies gemaakt en dan gaat het altijd naar de plenaire vergadering, waardoor de 150 Kamerleden zich altijd moeten uitspreken over de al dan niet opheffen van de onschendbaarheid.
1: Allesamen beging IJzermans de afgelopen 8 jaar al 112 keer een verkeersovertreding, vooral voor de hoge snelheid. In Antwerpen begint rond deze tijd het proces van een tandarts uit Wildrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten aangerand zou hebben tijdens behandelingen. 2 jaar geleden diende een vrouw een klacht in tegen hem. In het onderzoek vond de politie beelden van de arts die seksuele handelingen uitvoerde terwijl patiënten in de tandarts toelagen. Advocaat Walter Dame verdedigt een 20-tal slachtoffers.
5: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt en vandaar dat het ook wel interessant is voor al die vrouwen om antwoorden te krijgen. Want ja, goed, als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan. Het is het laatste wat je ontdekt, dat uw tandarts zich aan het masturberen is tijdens de behandeling. En dat is voor hun heel bizar en ik hoop ook voor hen dat we dat vandaag dat hoofdstuk kunnen afsluiten.
1: Bij een Russische droneaanval op een bus in het zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen. Er vielen ook 7 gewonden, volgens de plaatselijke overheid. Rusland zelf zegt dat het verschillende aanvallen heeft uitgevoerd op energieinfrastructuur in de regio Poltava en ook op een vrachtschip in een haven aan de Zwarte Zee. Ook in de hoofdstad Kiev was er een explosie te horen. Daar zouden opslagplaatsen zijn geraakt. Wisselend bewolkt vandaag met stilaan ook buien, vooral in het oosten, maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog. Later op de dag een buitje mogelijk in het westen. We halen morgen nog 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Carlos Gillot.
1: Goedemorgen, welkom. We beginnen dit uur van Iedereen Klassiek met wat lichte repertoire uit Engeland. De grootste hit van Ronald Binch, zijn Elizabethan Serenade. Ook al heeft hij de titel van dat muziekstuk zelf helemaal niet verzonnen. Na Wereldoorlog 2 kwam hij in contact met een muziekuitgeverij uit Londen. En de directeur daarvan zag in Ronald Binch echt wel een goede partij. Hij wist van zijn vorige opdrachten. Hij was een heel goed orchestrator en arrangeur. En zo'n man kon hij wel goed gebruiken in zijn muziekuitgeverij. Langzamerhand wilde hij natuurlijk meer. Hij wilde ook originele muziek zien van die Ronald Binch. En als charme-offensief schreef Ronald Binch zijn Andante Cantabile. Toen dat voor het eerst op de radio te horen was, sprong die muziekdirecteur als het ware door het dak van zijn uitgeverij. Hij belde meteen Ronald Binch op en vertelde hem: "Kijk, dat noem ik nu eens een deuntje. Ik denk dat u daar wel iets te pakken heeft, meneer Binch. God weet natuurlijk welke naam u zal geven aan dat nieuwe muziekstuk, welke officiële naam. Maar voor mij lijkt het op een soort van Elisabethaanse serenade."

De Elisabethaanse serenade van Ronald Binch met New London Orchestra en dirigent Ronald Corp. Achteraf is het heel makkelijk gezegd, maar Ronald Binch was als het ware in de wieg gelegd om later lichtere muziek te componeren. Al heel vroeg in zijn carrière was dat duidelijk. Kort na Wereldoorlog 1 overleed zijn vader en dat was niet zo gunstig voor de familie. De familie raakte in financiële problemen, in financiële moeilijkheden, dus er was helemaal geen geld meer voor het muziekonderwijs van die Ronald Binch. Hij had wel wat talent aan de piano. Op zijn 17e had hij dan maar een baantje te pakken bij de lokale cinemazaal. Daar kon hij aan de slag als klavierspeler. Hij was de begeleider, de muzikale begeleider van stomme films. Hij zorgde voor de live muziek bij elke voorstelling. En dat was zeker niet een te onderschatten job. Integendeel, dat was echt wel zwoegen en zweten, want je moest heel snel kunnen reageren aan het klavier. Je moest heel snel kunnen switchen van de ene scène naar de andere. Bij de ene scène had je bijvoorbeeld heel droevige muziek. Bij de volgende scène heel opgewekte muziek, heel snelle muziek. Dan weer een dansstuk, om dan weer over te gaan naar romantische melodieën. Ja, je moest heel snel van de ene partituur naar de andere kunnen gaan. En dan meteen ook natuurlijk die handen klaarzetten aan het klavier. En heel snel zicht lezen en die handen als het ware als een speer over dat klavier laten glijden. Allemaal om die beleving van die muziek, van die film beter, des te groter te maken. Dat was het eerste zaadje dat geplant werd in die mooie en lange carrière van Ronald Binch.

Zo begint de kantate Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust van Johann Sebastian Bach, in de opname met contratenor Justin Davis en Arcangelo, het ensemble van Jonathan Cohen. Afgelopen zomer ging ik eens door mijn platenbakken, door mijn platenverzameling, en ik botste, het was al even geleden, op het Scarlatti-album van Jean Rondeau. Dat album, die vinylplaat, heb ik misschien zo'n 10 jaar geleden gekocht alweer ergens in een platenzaak. Toen wist ik nog helemaal niet wie Jean Rondeau was. Het was meer als een soort van kennismaking met die muziek van Scarlatti, een soort van fascinatie voor klassieke muziek, maar echt geen flauw benul wie die man ook was. Ik voelde me vooral aangetrokken tot de platenhoes, want dat was echt wel iets heel bijzonders. Het is een foto van een klein jongetje voor een witte muur. Hij draagt rolschaatsen, heeft een dikke jas aan en hij leunt wat voorovergebogen, alsof hij zijn tenen wil aanraken op die rolschaatsen. En toch lacht hij recht in de camera. Heel bijzondere foto, en later kwam ik te weten dat het om een jeugdfoto zou gaan van die Jean Rondeau, en dat maakt het wel helemaal af. Een geweldig album met geweldige muziek. Jean Rondeau aan het klavecimbal met een sonate van Domenico Scarlatti.

Jean Rondeau aan het klavercimbal met een sonate van Domenico Scarlatti. Zometeen daagt Sylvia Broekaert u uit om instrumenten te tellen. Dat is al een kleine tip naar onze quizvraag van vandaag. Ons dagelijks plezier hier in Iedereen Klassiek. U kan uzelf straks ook uitdagen en gewoon meespelen in de VRT Max-app. U kan daarbij niks verliezen, u kan daarbij niks winnen. Dat is misschien wel het beste gevoel. Gewoon meedoen voor het plezier, daar draait het om. Sylvia Broekaert stelt haar vraag rond 10:30 ongeveer, over een goede 8 minuten. Want we hebben eerst nog deze Gran Partita van Mozart te gaan.

0: Muzikanten uit L'Orchestre des Champs-Élysées onder leiding van Philippe Herwegen, het tweede deel uit de 10e serenade van Mozart, zijn Gran Partita.
1: Iedereen klassiek.
0: Het is ruim 22:30 ondertussen. U mag de volumeknop van uw radio wat naar rechts draaien, want Sylvia Broekaert daagt u en ook mij een beetje uit om een muziekstuk te fileren met onze oren. Ze heeft een luistervraag voor ons vandaag. U moet dus heel goed concentreren. U moet zich heel goed concentreren op de vraag en zeker ook op de muziek. Ze geeft ons zometeen ook drie antwoordmogelijkheden mee: A, B of C. En zo simpel kan het zijn. U moet gewoon straks dat antwoord doorsturen in de VRT Max-app A, B of C. Meer heb ik niet nodig. Opgelet, het muziekfragment duurt maar een paar minuten. We maken het iets moeilijker. Dus wacht zeker niet te lang om dat antwoord door te sturen in de VRT Max-app. Veel luisterplezier en hier komt de vraag van Sylvia Broekaert.
2: Goedemiddag, ik ben Sylvia Broekaert, opera-verslaggever en presentator op Clara.
1: Zalige zondag met Sylvia Broekaert.
2: Wat ik straf vind aan klassieke muzikanten is dat die ongelooflijk goed moeten kunnen tellen. Als ze één keer een maat missen of een zestiende noot fout spelen, draait heel het orkest in de soep. En ook als luisteraar moet u goed uw aandacht erbij houden. Weet u bijvoorbeeld hoeveel verschillende instrumenten er in het nu volgende stukje kamermuziek van Ludwig van Beethoven meespelen? Zijn dat er 5 of is het B, 7 of C, 12? Als u aandachtig luistert, hoort u ze allemaal passeren.

0: een fragment uit een stukje kamermuziek van Ludwig van Beethoven. Ik verklap nog niet de titel van dat stuk, want dat zou ons meteen leiden tot het antwoord van de vraag van vandaag. En die kwam deze keer van lieve collega Sylvia Broekaert. Zij wilde weten hoeveel instrumenten, verschillende instrumenten, meespelen in dat stukje kamermuziek van Ludwig van Beethoven. Ann was er als de kippen bij, de muziek was nog maar net gestart, of zij stuurde het antwoord B door, 7. Je kon ook kiezen tussen A, 5 instrumenten, of C, 12 instrumenten. Maar ik vermoed dat Ann het stuk van Beethoven meteen herkend heeft. Dat is natuurlijk een voordeel bij deze vraag natuurlijk. Maar ik zie toch ook wel een aantal keer het antwoord A verschijnen. 5 instrumenten spelen mee. Mensen herkennen ook een aantal instrumenten, zoals de hoorn in dat stuk van Beethoven. Maar toch ook nog een aantal mensen die het antwoord C hebben doorgestuurd, die er toch iets meer instrumenten aan toevoegen. Het antwoord C, 12. Maar ja, ik zal u uit uw lijden verlossen, want hier is Sylvia Broekaert met het antwoord.
1: Het juiste antwoord is 7. Meer instrumenten heeft Beethoven niet nodig voor een septet. Logisch, natuurlijk.
0: Ja, vandaar dat ik dat ik die titel van dat stuk van Beethoven niet meteen mocht meedelen, want het zat ook wel... Ja, het antwoord zat gewoon in de titel. Septet, 7 instrumenten. We hadden in het vorige uur al het nonet van Louise Fagenk. Dat is dan voor 9 instrumenten bijvoorbeeld. Heel fijn dat u heeft meegespeeld vandaag. Hopelijk bent u er morgen weer bij. En dan is er ook een nieuwe Quizmaster.

Emmanuel Pahu met het tweede scherzando voor fluit en orkest van Joseph Haydn. Vorige week had Olaf Grondelaars nog groot bezoek in Music Matters. Anna Torrels van Dottier kwam langs. Composer in residence is ze dit seizoen bij Bozar. Dat betekent dat ze toch een grote aanwezigheid krijgt in dat programma van de concertzaal met maar liefst 7 concerten. Het eerste concert met Belgian National Orchestra is al voorbij, maar er staan dus nog 6 concerten gepland met haar muziek tot en met juni volgend jaar. Het interview met Olaf Grondelaars kan u herbeluisteren bij de radiofragmenten bij Clara op VRT Max. En dit is koormuziek van Anna Torvalds-Dottier met de King Singers.

0: Dat gracieuze tweede deel uit de zesde symfonie van Peter Tchaikovsky, de Pathetiek, met Brussels Philharmonic onder leiding van Michel Tabachnik. Het nieuws van 11 uur komt eraan, dat is niet zo gek lang meer. Het is nog een kleine 20 seconden ongeveer, een kleine minuut. Maar het wordt wel best spannend na het nieuws, want de messen en zwaarden worden geslepen voor een heuse sabeldans. Die opzwepende muziek van Aram Khachaturian, die krijgt u straks hier in Iedereen Klassiek. Tot zo!
1: Clara Live neemt u mee naar Musica Divina. Op een plek gewijd aan Maria, laat Utopia Mariale Polyfonie van Franco-Vlaamse componisten weer klinken. En vult Psalentes met Gregoriaanse gezangen de Abdij van Tongerlo. In Clara Live met Nicole van Opstal. Morgen vanaf 7:30 op Clara en 14 Max.
2: Goedemorgen, het is 11 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil dat Canada het eerste geassocieerde lid wordt van de Europese Unie. Dat heeft ze aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union in het Europees Parlement. Heidi van Rompuy, jij bent daar. Wat betekent dat concreet?
3: Dat betekent dat ze een speciaal nieuw statuut gaan uitwerken voor Canada. Er bestaat al een handelsverdrag, maar von der Leyen wil nog meer en nauwer gaan samenwerken, onder andere op het vlak van defensie, artificiële intelligentie en kritieke grondstoffen. En de Canadese premier Carney die is er trouwens zelf ook bij hier in Straatsburg. En de timing van dit alles is ook niet toevallig, want Canada zit in een handelsoorlog met de VS en is dus druk op zoek naar nieuwe partners zoals de Europese Unie.
2: Ja, wat zat er verder nog in haar speech?
3: Wel, von der Leyen had het ook nog over de groeiende dreiging uit Rusland en daarom wil ze een soort van eigen Europese Veiligheidsraad opzetten naar het model van de NAVO. En dan ging het natuurlijk verder ook uitgebreid over de hitte van deze zomer. Ook daar wil von der Leyen met een concreet plan komen. En dan was er nog het vooraf druk besproken sociale mediaverbod voor jongeren. Onder de 13 jaar mogen ze niet op sociale media en pas vanaf 15 jaar kunnen ze een volwaardig account maken.
2: Heidi, dankjewel. Aan de KU Leuven wordt het academiejaar vandaag officieel geopend. Vanochtend trok de traditionele stoet van professoren van de universiteitshal naar de Sint-Pieterskerk. Maar net zoals de afgelopen jaren was er bij die stoet ook weer protest. Enkele tientallen actievoerders vinden dat de universiteit de banden met Israëlische instellingen moet verbreken door de aanhoudend geweld van Israël tegenover de Palestijnen. Ook professor Karine de Voort, die aan de KU Leuven werkt, wil de banden verbreken.
4: Ik vind dat ze veel te goedkoop vanaf komen door allerlei voorstellen te steunen waar ze eigenlijk zelf niet in eigen vlees moeten snijden. Maar van zodra dat ze zelf eventueel projecten verliezen of een goede samenwerking met Amerika op het spel zouden kunnen zetten, dan doen ze eigenlijk niks. Natuurlijk is dat niet gemakkelijk, maar op dat aspect van de KU Leuven ben ik niet trots.
2: In Antwerpen begint rond deze tijd het proces van een tandarts uit Wildrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten aangerand zou hebben. Tijdens consultaties werden de vrouwen onderworpen aan zogenaamde keelonderzoeken, waarbij de arts zijn vingers diep in hun keel stak. Tegelijkertijd voerde de man seksuele handelingen uit. De politie ontdekte daar ook beelden van. Advocaat Walter Dame verdedigt een 20-tal slachtoffers.
5: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt en vandaar dat het ook wel interessant is voor al die vrouwen om antwoorden te krijgen. Want ja, goed, als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan. Het is het laatste wat je ontdekt dat uw tandarts zich aan het masturberen is tijdens de behandeling. En dat is voor hun heel bizar en ik hoop ook voor hen dat we dat vandaag dat hoofdstuk kunnen afsluiten.
2: Stookolie wordt morgen duurder en het komt in de buurt van het recordniveau van april van dit jaar. Bij bestellingen van meer dan 2000 liter is de nieuwe prijs dan bijna 1,60 liter of 60 euro per liter. Een stijging met bijna 6 cent is dat. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden flink gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. De ijskappen van Groenland en Antarctica zijn de voorbije 50 jaar 11 biljoen ton ijs verloren. Daardoor is de zeespiegel wereldwijd met meer dan 3 centimeter gestegen. Dat hebben wetenschappers voor het eerst berekend over zo'n lange periode, zegt glacioloog Lander van Tricht van de VUB.
6: Het cijfer is wel verrassend omdat het voor de eerste keer op die manier echt gedocumenteerd wordt. Tot nu toe kregen we vaak individuele studies te zien of data van individuele satellieten. En nu is voor de eerste keer een cijfer van 27 satellietmissies samen gecombineerd om tot dit cijfer te komen. En daardoor is het toch wel een heel belangrijke studie.
2: Wisselend bewolkt vandaag met straks ook wat buien, vooral in het oosten, maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog op een late bui in het westen na. Dan temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Carlos Gillot.

Alle remmen los bij English Chamber Orchestra, maar toch alles netjes in de maat voor deze sabeldans uit Guyane van Aram Khachaturian, zijn balletmuziek. Guyane is meteen ook de naam van het hoofdpersonage. Het ballet neemt ons mee naar een boerengemeenschap in het zuiden van Armenië. Guyane is daar een katoenplukker. Ze is getrouwd met een zekere Giko. Een man van toch ja, enigszins een discutabele reputatie, een dronkenlap, een lafaard. Echt een man waar ze niet gelukkig van wordt. Ze wijst hem af. Maar ja, dat kan die man natuurlijk niet slikken. Dus zet hij de balen katoen maar in vuur en vlam. En hij neemt tegelijkertijd ook nog haar kinderen, of ja, hun kinderen, gegijzeld. Geen fijne afloop ook van dat verhaal. Alhoewel, nadien trouwt Guyane toch wel met iemand helemaal anders op wie ze stapel verliefd is. En dat moet natuurlijk gevierd worden. En dat wordt gevierd met onder meer de sabeldans die we net hebben gehoord. Een goeiemorgen, heel fijn dat u luistert naar Iedereen Klassiek. Het wordt best mooi weer vandaag. Ideaal voor koning Cersei om nog eens lang uit onder een boom te liggen in de schaduw van een boom. Ombra mai fu, dat mag u dit uur verwachten, die muziek van George Frideric Handel. Er is pianomuziek van Erik Satie, maar eerst pianomuziek van Wolfgang Amadeus Mozart.

Ivo Pogorelic met een fantasie van Wolfgang Amadeus Mozart. En op 26 november komt hij naar het Concertgebouw in Brugge voor een recital. Hij speelt dan muziek van de drie grote B's uit de klassieke muziek. Muziek van Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven. En daarbij aansluitend ook nog de Valse Noble et Sentimentale van Maurice Ravel. 26 november in Brugge. Ook Paul Dukas had genoeg fantasie voor een betoverend symfonisch gedicht. Houd uw bezems even achter slot en grendel, want voor je het weet nemen ze gewoon je hele huishouden over.

Ik ben altijd droevig wanneer ik te weten kom dat de tovenaarsleerling van Paul Dukas niet in de Clara Top 100 staat. Ja, kunnen we dit jaar afspreken om dat topstuk toch regelrecht die top 100 in te katapulteren? Dat zou me even gelukkig maken als Mickey Mouse met een tovenaarshoed op. Maar goed, dat valt natuurlijk af te wachten wat u beslist in november. Symphonia of London onder leiding van John Wilson.

Bertrand Chamaillou met de eerste Gnossien van Erik Satie. Mieke zit op hete kolen al een kwartiertje lang. Is razend benieuwd in de VRT Max-app wie zometeen Ombra Mai Fou, die beklijvende aria van George Friedrich Händel. Wel, Mieke, ik zal het zometeen zeggen. Het wordt Andrea Scholl vandaag. En we nemen meteen ook de aanloop naar die aria, want we beginnen bij het prille begin van die opera Circe van Händel. De ouverture, het recitatief en daarna dus Ombra Mai Fou.

Met je beste idee beginnen. Dat moet George Frideric Handel gedacht hebben toen hij zijn opera Circe componeerde. Want meteen aan het begin krijg je die klepper van een aria Ombra Mai Fu. Net gezongen door contratenor Andrea Scholl met Académie für Alte Musik Berlin. Circe is de koning van Perzië. Hij ligt op zijn gemakje onder een boom. Hij ligt uit te rusten in zijn paleistuin. Hij komt helemaal tot rust, ook dankzij die schaduw. En de hele scène straalt gewoon sereniteit uit. We weten ook onder welke boom Circe ligt, want dat vertelde hij nog in het recitatief dat we daarnet ook te horen kregen. En daarin zegt hij del mio platano amato, onder mijn geliefde plataan. Dus ik hoop dat u ook vandaag nog tijd vindt om erop uit te trekken en om misschien wel te genieten van de rust en de pracht van de natuur.

0: Festion Petre van Marais Marais met Philippe Gerlo, Jordi Savall, Pierre Antaïk, Javier Diaz en Pedro Esteban.
1: Iedereen klassiek.

In 1934 deed een journalist van de New York Times verslaggeving over the biggest surprise of the Roman opera season, over de grootste verrassing van het operaseizoen in Rome in dat jaar. Die journalist had net Cecilia bekeken, een opera van Licinio Reficie, van een priester. En die opera veroorzaakte toch wel wat ophef binnen de religieuze kringen. Men ging er niet mee akkoord dat een heilige figuur zoals de heilige Cecilia gerepresenteerd werd op het podium. Men vond dat echt niet kunnen dat een vrouw dan, een sopraan, die rol op zich zou nemen. Maar onze priester, Licinio Reficie, vond dat eigenlijk allemaal maar kwatsch. Hij vond het net belangrijk om religieuze figuren een podium te geven, om ze opnieuw dichter bij het volk te brengen, bij de massa, meer vanuit een educatief standpunt. Licinio Reficie was dan ook een belangrijke stem in de kerkmuziek in de vorige eeuw in Italië. En dat Ombra di Nube blijft toch de grootste hit uit die opera. Net gezongen door tenor Jonas Kaufmann en Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia onder leiding van Antonio Papano.

De finale uit een symfonie van Anton Eberl met Concerto Köln. Volgende week maandag staan Lisa van der A en sopraan Naomi Beeldens op Gent Festival van Vlaanderen. Dan brengen ze hun voorstelling Hunter naar de stad. Een bijzondere voorstelling met muziek die gebaseerd is op Homogenic, het album van de IJslandse Björk. En die muziek vindt zijn weg naar 8 stemmen, naar een mooi koor van 8 stemmen dat samen 1 team vormt. Maar wat heeft dat allemaal te maken met dat basketbalveld waarop die 8 zangers te zullen zien zijn samen met sopraan Naomi Beeldens? Wel, dat komt u straks te weten bij Karen van der Aura in Music Matters. Lisa van der A en Naomi Beeldens komen langs hier in de Clara-studio. Mooie dag!

0: Ga voor magistraal orkestraal. Beleef de kracht van een symfonisch orkest in Concertgebouw Brugge. Zoals Bamberger Symfoniker, Gürzenich Orkester Keulen en Orchestre National de Lille. In werk van onder meer Bruckner, Strauss en Rachmaninoff. Alle info op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
1: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Rons. De Europese Commissie wil verder gaan samenwerken met Canada. Er blijven veel vragen over de afbouw van het aardgasnetwerk in Vlaanderen. En de voormalige president van Kosovo is in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Goedemiddag. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, wil dat Canada het eerste zogenoemde geassocieerde lid wordt van de Europese Unie. Dat heeft ze aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union in het Europees Parlement. Een verslag vanuit Straatsburg van Heidi van Rompuy.
2: De Canadese premier Carney is vandaag de eregast hier en hij is niet voor niets gekomen. De commissievoorzitter biedt Canada een speciaal nieuw statuut aan en wil heel nauw samenwerken, onder andere op defensie en voor kritische grondstoffen.
3: I would like to work with you on opening the door to being the first associate member of the European Union.
2: De timing is niet toevallig, want Canada zit midden in een handelsoorlog met de VS. Verder wil von der Leyen dat de EU vooral meer op eigen benen staat. En ze wil onder andere een eigen Europese Veiligheidsraad.
3: And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
2: En dan was er nog de bloedhete zomer. Binnenkort lanceert de commissie een eigen hitteplan. 100 gebieden zullen als risicogebieden worden aangeduid en extra ondersteund worden.
3: It will identify 100 of the most vulnerable territories in Europe. There can be no repeat of this summer.
2: We moeten ook onze klimaatdoelen halen, zegt von der Leyen, en ook sneller elektrificeren.
1: Er blijven veel vragen over het nieuws dat Vlaanderen de afbouw van het gasnet voorbereidt, waar de Tijd vandaag over bericht. Distributienetbeheerder Fluvius heeft de opdracht gekregen van de Vlaamse regering om tegen 2050 het gebruik van het gasnet uit te faseren. Nina Verhagen, mensen maken zich daar veel zorgen over.
4: Ja, en dat is te begrijpen natuurlijk. 2050 is niet direct morgen, maar is in termen van wonen ook niet meer eindeloos veraf. En wij zijn in dit land niet goed in plannen op lange termijn, ook het beleid niet. Het formele verbod om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op aardgas, dat dateert bijvoorbeeld nog maar van vorig jaar. En meer dan 60% verwarmt nog op aardgas. Onder meer omdat verwarmen op elektriciteit, bijvoorbeeld met een warmtepomp, voor veel mensen nu nog duurder uitkomt.
1: Ja, wat moeten mensen dan doen?
4: Wel, wie op aardgas verwarmt, maar wel al vloerverwarming heeft en een goed geïsoleerd huis, die heeft in principe beperkte kosten om op termijn over te schakelen op een warmtepomp. Voor de anderen blijven er eerlijk gezegd nog veel vragen. De minister voor Energie, De Prater, zegt wel dat 2050 geen harde deadline is en dat het beleid mensen zal steunen om de switch naar elektriciteit te maken.
1: Dankjewel, Nina. Stookolie wordt morgen duurder en komt nu in de buurt van het recordniveau van april van dit jaar. Bij bestellingen van meer dan 2000 liter is de prijs dan bijna 1,60 euro per liter. Een stijging is dat met bijna 6 cent. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden flink verhoogd door de oorlog in het Midden-Oosten. In Antwerpen is het proces gestart van een tandarts uit Wildrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten aangerand zou hebben. Tijdens consultaties werden de vrouwen onderworpen aan keelonderzoeken. Tegelijkertijd voerde de man seksuele handelingen uit. De politie ontdekte daar ook beelden van. Advocaat Walter Dame verdedigt een 20-tal slachtoffers.
5: Je moet u inbeelden dat je gedurende jaren naar uw vest en tandarts is gegaan. Dat je dan eigenlijk ontdekt dat je jaren om een stuk door die keelfetischisme verkracht is geweest. Maar dat je ook ontdekt dat er ook masturbatie heeft plaatsgevonden tijdens uw behandeling. En dat geeft natuurlijk een enorme schok. En dat is voor hun heel bizar. En ik hoop ook voor hen dat we dat vandaag dat hoofdstuk kunnen afsluiten.
1: De tandarts riskeert 10 jaar cel en zou zich dan ook 5 jaar nog ter beschikking moeten houden van het gerecht. Aan de KU Leuven is het academiejaar officieel geopend. Helene van der Beke volgde vanochtend de traditionele stoet van de universiteitszaal naar de Sint-Pieterskerk.
6: In traditionele zwarte gewaden komen de professoren de universiteitshal uitgewandeld. De plechtige stoet lokt enkele toeschouwers, maar ook actievoerders met Palestijnse vlaggen. Ze vinden dat de universiteit het Israëlische regime steunt en dus ook het geweld tegen Palestijnen.
7: Omdat eigenlijk sinds dat die genocide is begonnen er heel weinig is veranderd aan de KU Leuven, jammer genoeg. De KU Leuven had heel wat onderzoeksprojecten lopen met Israëlische universiteiten. Die worden ook nog steeds gestart.
6: In haar welkomstwoord verwijst rector Severien Vermeire wel naar studenten uit Gaza. Ze hebben een studiebeurs, maar mogen toch niet komen van de regering.
8: Samen met mijn collega-rectoren hadden we allemaal gehoopt om deze 13 studenten deze week uit Gaza hier te kunnen verwelkomen. De tijd dringt.
6: En zo is een van de thema's bij de start van dit academiejaar al duidelijk.
1: De ijskappen van Groenland en Antarctica zijn de afgelopen 50 jaar 11 biljoen ton ijs verloren. Dat hebben wetenschappers voor het eerst berekend over zo'n lange periode. Door het smelten van ijs op Groenland en Antarctica is de wereldwijde zeespiegel sinds de jaren 70 al meer dan 3 centimeter gestegen. En de studie geeft ook meer inzicht in hoe de situatie nog verder zal evolueren. Dat zegt glacioloog Lander van Tricht van de VUB.
9: Deze studie toont niet alleen hoeveel de ijskappen samen hebben bijgedragen aan de zeespiegelstijging, maar ze tonen ons ook een cijfer dat we kunnen gebruiken om de ijskapmodellen mee te gaan vergelijken en te gaan kalibreren. En op die manier ook om een inzicht te krijgen in toekomstige zeespiegelstijging als gevolgen van ijssmelt op Groenland en Antarctica.
1: Voor het Kosovo-tribunaal in Den Haag is de voormalige president van Kosovo, Hashim Thaçi, veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden tijdens het conflict in Kosovo eind jaren 90. Katien van der Schoot, je hebt het vonnis gevolgd. Wie is de man?
10: Wel, Thaçi, nu 58, was in de jaren 90 de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger UÇK. Dat vocht tegen het Servische leger en milities. Thaçi wordt verantwoordelijk geacht voor moord, foltering, vredebehandeling en onwettige opsluiting van honderden burgers. Rechter Charles Smith las het vonnis voor.
11: The panel now sentences you to a single sentence of 25 years of imprisonment with credit for time served. Mr. Thaçi, you may be seated.
10: Ook 3 medewerkers van Thaçi zijn veroordeeld. Zelf ontkende Thaçi alles. Hij stapte zelf 7 jaar geleden op als president van Kosovo om zich in Den Haag te gaan verdedigen. Het vonnis is met veel aandacht gevolgd in Kosovo zelf, want daar heeft Thaçi nog zeer veel aanhangers.
1: Katrien, dankjewel. Het weer, we krijgen stilaan meer wolken met in de namiddag een paar buien bij temperaturen tot 20 graden. Morgen start opnieuw droog en zonnig, daarna meer wolken en regen bij 19 graden. Vrijdag start lokaal met wat lichte regen, daarna wordt het droog maar bewolkt en temperaturen tot 20 graden. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat Canada het eerste geassocieerde lid wordt van de Europese Unie. Dat heeft ze aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union in het Europees Parlement. En dat was de opener van het nieuws. Het zou concreet een verregaande samenwerking betekenen. Wat ze nog meer zei in haar speech kan u nalezen op vrtnieuws.be.
12: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Auwera.
13: Ja, sommige meesterwerken beginnen met een boek. Dat bewijst de opera Porgy en Bess. Zonder de roman Porgy en het feit dat componist Gershwin het las, was er waarschijnlijk nooit een opera geweest. Hier gaan we dadelijk over praten met een kenner. Ja, de ene laat zich betoveren door een boek en de andere door fluitkwartetten van Mozart. Goedemiddag.

Ze was amper 15 toen ze de fluitkwartetten van Mozart ontdekte en voor het eerst meenam op tournee. Al die jaren later is die liefde nog altijd hoorbaar, vind ik. Fluitiste Anna Besson. En u vindt ze terug op het nieuwe album van Anocte Temporis. En er is nog meer talent om te ontdekken vanmiddag. Jong talent, want de volgende pianist is nog maar 17. Justus Eichhorn, zo heet hij. Hij verovert stilaan zowel concertzalen als sociale media. En op zijn debuutalbum The Source brengt hij een eerbetoon aan Weimar, de stad waar hij woont. Justus Eichhorn profileert zich als een echte verhalenverteller.

Het sierlijke Heide Roeslein van Schubert. Ja, sommige muzikanten bouwen een hele wereld rond zich. Als je zijn album beluistert, dan merk je dat hij je meeneemt naar zijn geboortestad Weimar en er in gesprek gaat met grote namen als Bach, Liszt, Schubert en Mendelssohn. En hij voegt er ook iets van zichzelf aan toe. Aanstormend talent Justus Eichhorn. Ja, en over verhalen gesproken, als u Porgy en Bess hoort, dan denkt u misschien meteen aan de aria Summertime. Maar achter deze opera schuilt ook een bijzonder verhaal. Gershwin zette echt alles erop in om bijna 90 jaar later een mooie opera nog steeds te laten beroeren en discussies uit te lokken. Waarom is dat eigenlijk? Dat ga ik zo meteen vragen aan basbariton en Gershwin-kenner Wilfried van den Branden. Maar laat ons eerst eens die bekende aria erbij halen, Summertime.

0: Die prachtige aria Summertime uit Porgy and Bess. Ja, is het u ook al overkomen dat u een boek leest en denkt... Wauw, wat een verhaal. Hier wil ik gewoon meer mee doen. Of dat dat verhaal heel lang gaat nazinderen. Dat moet zo ongeveer gegaan zijn met George Gershwin. Want hij las de roman Porgy. Werd enorm overdonderd dat hij besloot om er een opera van te maken. Op dat moment is Gershwin nog maar 27 jaar. Maar wel al een grote naam. Rhapsody in Blue heeft hem beroemd gemaakt. En Broadway ligt op dat moment aan zijn voeten. 9 jaar later gaat zijn Porgy and Bess in première. En 2 jaar daarna overlijdt Gershwin. Hij is dan amper 38 jaar oud. Dus niet zo'n lang leven beschoren, maar de opera die groeit uit tot een van zijn absolute meesterwerken. Morgenavond zal die opera opgevoerd worden in een uitverkochte De Singel in Antwerpen met het Schieneke Orchestra en Cape Town Opera met de zwarte zangers op het podium, precies zoals Gershwin het in zijn tijd gewild had. En dan kom ik bij jou, Wilfried van den Branden. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Karel.
0: Jij bent basbariton, dat hoor ik meteen aan je mooie stem. En je kent ook het werk van Gershwin door en door. Waarom was dat verhaal van Porgy zo belangrijk voor hem? Wat deed dat met hem?
1: Ik denk dat we moeten zoeken in de melting pot die New York was. George Gershwin werd geboren in Brooklyn, zoals je al zei, 1899. Hij wordt al heel snel met verschillende muziekculturen geconfronteerd. Mm-hmm. Dus zwarte muziek, ragtime, blues, jazz is prominent aanwezig in die melting pot. En natuurlijk voor hem ook de Jiddische muziek. Als hij dan dat boek leest, waarom heeft hij het gelezen? Dat is niet duidelijk. Maar hij zei wel onmiddellijk tegen zijn secretaresse Nanette van... hier ga ik een opera over schrijven. Ik denk dat het hetzelfde ongeveer is wat Jerome Kern met Showboat overkwam. Zo een aha-erlevenis. Hier wil ik... dan heeft het toch nog lang geduurd. Omdat hij was toen 26... Hij nam contact met Dubose Hayward, Edwin Dubose Hayward. En Dubose Hayward zei maar, ik ben eigenlijk volop bezig met er een toneelstuk van te maken. Dus dat is eerst op Broadway gegaan. En toen heette het nog Porgy. Ja. Gershwin is daarvan blijven dromen. Hij heeft dat ook zijn tijd gegeven. Ondertussen was er nog even contact met de Metropolitan om van de Dybbuk eventueel een Joods verhaal, een opera te maken. Maar hij is eigenlijk bij Porgy gebleven. En dan heeft hij zelf... de hele boel gefinancierd.
0: Ja. Hij had inderdaad heel veel eisen, hè, voor deze opera. Hij bemoeide zich met de keuze van de dirigent en de regisseur.
1: Het koor.
0: Hij bepaalde waar het werk ook werd opgevoerd. Wat je zegt, investeerde er zelfs geld in. Hij was eigenlijk al zeer succesvol op dat moment. Waarom had hij dat nodig?
1: Een enorme bewijsdrang, denk ik. Leonard Bernstein zei over Gershwin... hij came from the wrong side of the tracks. Met andere woorden, hij had niet op Harvard gestudeerd. En hij was een van die Tin Pan Alley boys. Gershwin heeft zijn leven lang tegen dat soort stigma's moeten... tegen dat soort labels moeten vechten. Hij heeft zich geëmancipeerd op een fenomenale manier. Ik bedoel, de man had uiteindelijk 60 grote kunstwerken in huis... van Chagall, Modigliani, Kandinsky... de absintdrinkster van Picasso. Die... was ook een enorm expansief karakter. We weten allemaal dat Gershwin, als hij op een party kwam, dat George aan de piano ging zitten.
0: Sfeermaker.
1: Een sfeermaker. Maar een man die ook vanuit een lage middenklasse milieu komt. 28 adressen in New York met papa en mama. En dan uiteindelijk breekt hij uit. Hij verlaat vrij vroeg zijn school. Maar wat Bernstein eigenlijk niet wist, is dat... George Gershwin die geweldig gestudeerd heeft en geweldig privépedagogen heeft opgezocht. En een geweldige, uiteindelijk geweldig orkestreerde en toch wel een andere componist was, daar is iedereen het vandaag over eens, een andere componist dan iemand die alleen maar deuntjes aan elkaar rijgde, wat hem eigenlijk wel een beetje verweten werd, ook na de première van Porgy and Bess. En Virgil Thompson bijvoorbeeld zei van, die orkestraties van Gershwin, die klinken als gefilte fish. Dat stevige. Er was bij hem een bewijsdrang. En dan ook, denk ik, Gershwin zei, ik wil mijn tijd in gedachten vatten, in gedanken vassen. Ik wil uitdrukking geven aan het levensgevoel van vandaag. En dat zit natuurlijk in de zwarte muziek, dat zit in de jazz, dat zit in die syncopated music. En vandaar, denk ik, die enorme visie van, ja, wat is de geschiedenis, wat gaat de geschiedenis van de 20e eeuwse muziek worden, die wordt zwart.
0: Ja, absoluut. En want dat hij... was ook een van zijn opvallendste voorwaarden natuurlijk, dat alle rollen in Porgy & Bess door zwarte artiesten vertolkt werden.
1: Exact.
0: Hoe uitzonderlijk was dat in het Amerika van 1935?
1: We spreken natuurlijk over de Jim Crow-wet en we spreken over een compleet gesegregeerde samenleving. We spreken, en de Broadway-componist Irving Berlin heeft dat ook gedaan, heeft ook zwarte performers naar Broadway gehaald. Broadway is daar als model van emancipatie geweldig geweest. En Gershwin zag ook van, ja, die mensen krijgen ook geen kans. Dorothy Dandridge, die bijvoorbeeld die in de film met Sidney Poitier de rol van Bess zal vertolken, was iemand met een geweldige carrière, Oscar genomineerd, maar dat was iemand die alleen maar langs de dienstingangen binnen mocht. Mm-hmm. Die mensen, we realiseren ons dat te weinig vandaag, maar daar kreeg men echt geen kansen. Men ging niet langs de hoofdingang naar binnen. En ook Gershwin heeft daar, hij heeft zelf dus inderdaad volledig de cast met behulp van vrienden ook, die mee gingen scouten. Alexander Smalls, de dirigent ook van de première, die was daar ook bij. Men ging zangers scouten. En zo heeft George Gershwin Todd Duncan, de eerste Porgy, overtuigd. Die eerst dacht van, ja, een witte man die zwarte muziek gaat schrijven. Tot hij uiteindelijk de muziek hoorde en de tranen over zijn wangen rolden. Op dezelfde manier is het Anne Brown zelf, de eerste Bess, die als 20-jarig meisje, zwarte dochter van een welgestelde familie, papa was dokter, dus zij mocht als zwarte, ik denk een van de eerste, aan Juilliard studeren. En zij solliciteert bij Gershwin en heeft dan Gershwin eigenlijk gedurende weken heeft eigenlijk mee aan die opera gewerkt. Gershwin vond het heel prettig om die mooie Anne Brown allerlei arias te laten zingen. En uiteindelijk is hij zo ver gegaan, want Summertime is eigenlijk oorspronkelijk voor Clara geschreven in het begin van de opera. En pas verder in de opera zal Bess Summertime ook mogen zingen. En uiteindelijk is de opera die aanvankelijk Porgy ging heten, Porgy en Bess geworden. En Brown zegt dat het een beetje ook aan haar te wijten is. De Boos Hayward zegt dat hij er ook wel op gewogen heeft. Omdat natuurlijk een titel Porgy en Bess even mooi klinkt als Sanson et Dalila of Tristan und Isolde natuurlijk.
0: Ja, en hoe keken dan die zwarte zangers met wie hij samenwerkte naar zijn aanpak? Hoe was dat voor hen?
1: Ik denk dat ze, als we de verhalen, of als we de bronnen mogen geloven, dat ze ontzettend blij waren met George Gershwin. Geen hiërarchie. George speelde zelf ook piano bij de repetitie. Was niet te beroerd om zelf repetent te zijn. Niemand kon piano spelen zoals George Gershwin. Laten we daar ook duidelijk over zijn. Er was een fantastische sfeer. Als de opera op tour gaat en in Washington landt, dan zegt Todd Duncan, ik speel niet in Washington als mijn familie, vader, moeder, vrienden, als die niet ook gewoon in de zaal mogen. We willen dan wel aparte matinees organiseren voor zwart publiek. Dan gaat de show niet door. George Gershwin stond daar pal achter. En als je ook de getuigenissen, ze zijn, je kan ze op YouTube vinden van Anne Brown, van Todd Duncan. Als je de liefde hoort waarmee die mensen over Gershwin spreken. Anne Brown is lyrisch over die samenwerking. En George was ook colorblind. Ik bedoel, er was kwaliteit of er was geen kwaliteit. Het gaat niet om een kleur. En dat hebben de mensen, Harold Arlen, George Gershwin, Irving Berlin, Cole Porter zelfs, dat hebben mensen van die generatie allemaal gemeen. En dus er was een enorme. Nu moet ik wel zeggen, er zijn kritische stemmen geweest. Duke Ellington was aanvankelijk een beetje kritisch. Hij zei van, hebben wij een witte man nodig om onze wereld te verklanken? Duke Ellington schreef natuurlijk ook, wilde zelf ook symfonische zwarte muziek schrijven. Symfonische muziek schrijven met een zwarte touch. Dus er is wel wat. En dan geleidelijk aan, als natuurlijk het verhaal van culturele toe-eigening sterker en sterker wordt, is er wel zoiets geweest van, ja, maar kan dit eigenlijk wel? Maar ik denk dat we vooral moeten kijken naar het idee van emancipatie. George Gershwin emancipeert zichzelf. En eigenlijk door die muziek te schrijven, die toch, het is makkelijk, het is te makkelijk om te zeggen, ja, dat zijn toch stereotype karakters en dergelijke, want dat werd hem dan ook door sommige mensen verweten. Porgy en Bess is een geweldig complex, gelaagd werk. Absoluut favoriete werk van de grote Stephen Sondheim, de lyricist van West Side Story en de componist van Sweeney Todd en zoveel andere prachtwerken. Er is één werk, zei Sondheim, dat het belangrijkste is van alle Broadway-werken en dat is Porgy en Bess.
0: Voilà, daar zijn we. Het was een opera die duidelijk grenzen verlegde en bijna 90 jaar later nog altijd mensen raakt en beroert. Wilfried van den Branden, hartelijk dank om ons mee te nemen achter de schermen van dit bijzondere meesterwerk. Dit is nog muziek uit Porgy en Bess. Het zal wel zijn.

Catfish Row uit de opera Porgy and Bess van Gershwin. Het Chineke Orchestra en Cape Town Opera staan er morgenavond mee in de Singel. En helaas, pindakaas, is het helemaal uitverkocht. Clara, blijf verwonderd.

Hij is met de jaren alleen maar expressiever geworden, deze saxofonist Andy Shepherd. Op zijn jongste album Salt Catchers lijkt alles gewoon vanzelf te stromen. Helemaal geen spierballige rol, maar wel melodieën die rustig hun weg zoeken en onderweg toch iets bij je losmaken. En van de sax van Andy Shepherd naar die warme stem van Liana Flores. Ook zij neemt de tijd om alles wat de voorbije jaren op haar afkwam een plaats te geven, zoals de reizen die ze gemaakt heeft, verhuizen, nieuwe indrukken, allemaal vervat in warme, dromerige liedjes.

Pianist Stefano Bolani met zijn eigen muziek Ravascia uit een eerder album. Als u van muziek en sport houdt, meer bepaald van basketbal, dan zit u goed bij ons, want dadelijk na het nieuws van 1 gaan we beide werelden combineren.

0: Museum Voorlinden bestaat 10 jaar en viert feest. Kom naar de tentoonstelling Celebrating the Icons of Art. Vol meesterwerken van iconen als Miró, Monet, Liechtenstein, Bourgeois en Kusama. Vanaf zaterdag 12 september. Alle info op voorlinden.nl. Samen met Clara.
1: Het is 1 uur. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Europese Commissie wil de samenwerking met Canada fors uitbreiden. Er blijven veel vragen over de geleidelijke afbouw van het aardgasnetwerk in Vlaanderen. En de voormalige president van Kosovo is in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel. Europees Commissievoorzitter von der Leyen wil dat Canada het eerste zogenoemde geassocieerde lid wordt van de Europese Unie. Dat heeft ze aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union in het Europees Parlement. Een verslag van Heidi van Rompuy vanuit Straatsburg.
2: De Canadese premier Carney is vandaag de eregastheer en hij is niet voor niets gekomen. De commissievoorzitter biedt Canada een nieuw statuut aan. Ze wil heel nauw samenwerken, onder andere op het vlak van defensie, technologie en het verzamelen van kritische grondstoffen.
3: I would like to work with you on opening the door to being the first associate member of the European Union.
2: De timing is niet toevallig, want Canada zit midden in een handelsoorlog met de VS. Verder was er bij von der Leyen ook veel aandacht voor de bloedhete zomer. We moeten blijven focussen op onze klimaatdoelen, maar er komt ook een hitteplan. 100 risicogebieden krijgen extra ondersteuning.
3: 100 of the most vulnerable territories in Europe. There can be no repeat of this summit.
2: En dan ging het ook over migratie. Er komt een nieuw instrument dat de EU kan inroepen als het nog eens uit de hand loopt, zoals in Ceuta. Asielprocedures kunnen dan tijdelijk worden opgeschort.
3: The message from Europe is clear. We will never compromise on protecting our borders.
2: Von der Leyen wil ook dat er een eigen speciale Europese veiligheidsraad komt. De EU moet op alle vlakken meer op eigen benen staan.
3: Long live Europe. Vielen Dank. Thank you very much.
1: Er blijven veel vragen over het nieuws dat Vlaanderen de afbouw van het gasnet voorbereidt. Distributienetbeheerder Fluvius heeft de opdracht gekregen van de Vlaamse regering om tegen 2050 het gebruik van het gasnet uit te faseren. Nina Verhagen, mensen maken zich veel zorgen hierover, hè?
4: Ja, uiteraard zou ik zeggen. 2050 is niet direct morgen, maar in termen van wonen is dat ook niet meer eindeloos veraf. En wij zijn in dit land niet goed in plannen op lange termijn, ook het beleid niet. Bijvoorbeeld het formele verbod om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op aardgas, dat dateert nog maar van vorig jaar. En meer dan 60% van de mensen verwarmt nog op aardgas. Onder meer omdat verwarmen op elektriciteit, bijvoorbeeld met een warmtepomp, voor veel mensen nu nog duurder uitkomt.
1: Ja, hoe moeten we dat dan aanpakken? Wat moeten mensen doen?
4: Wel, wie op gas verwarmt, maar wel al vloerverwarming heeft en een goed geïsoleerd huis, die heeft in principe maar beperkte kosten om op termijn over te schakelen op een warmtepomp. Voor de anderen heeft Vlaams minister van Energie Melissa de Pratere deze raad.
5: Natuurlijk is het wel belangrijk dat mensen gewoon die switch doorheen de jaren kunnen maken. Als zij daar zelf de ruimte voor hebben, we gaan hen daarbij helpen. Het is geen harde deadline op vandaag, maar weet natuurlijk wel dat Europa steeds meer inzet op die shift.
4: De Pratere zegt ook dat gas door de internationale conflicten zeer duur kan worden. Dus daarvan afstappen is ook goed voor het budget van de betrokkenen.
1: Dankjewel, Nina. Stookolie wordt morgen duurder en komt in de buurt van het recordniveau van april van dit jaar. Bij bestellingen van meer dan 2000 liter is de prijs dan bijna €1,60 per liter. Een stijging met bijna 6 cent is dat. De brandstofprijzen zijn de laatste maanden flink gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Zo'n 750 scholieren en studenten protesteren op dit moment in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Minister van Onderwijs, Glatigny, wil onder meer het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs verhogen om zo de komende jaren 300 miljoen te besparen. Vorige week protesteerden nog 6000 studenten in Luik. Vandaag willen de jongeren opnieuw hun stem laten horen in Brussel.
6: We zijn studenten van een conservatoire. Onze studies worden ook duurder, dat is 100% meer eigenlijk. We zijn echt ongerust of we zullen kunnen werken als leerkracht.
7: La manifestation, c'est aussi de montrer à tous les étudiants et à tout le monde qu'on est encore là, quoi. Des gens qui vont pas se résigner à ces réformes-là et qui ont envie de se battre pour que ça change.
8: Zoals je ziet, hier is een heel jong doelpubliek die hier aanwezig is. Veel studenten die voor de eerste keer op straat komen. Dus het is heel belangrijk dat we blijven doorgaan om duidelijk te maken dat dit niet kan.
1: Aan de Katholieke Universiteit Leuven is het academiejaar officieel geopend. Helene van der Beke volgde vanochtend de traditionele stoet van de universiteitshal naar de Sint-Pieterskerk in Leuven.
9: In traditionele zwarte gewaden komen de professoren de universiteitshal uitgewandeld. De plechtige stoet lokt enkele toeschouwers, maar ook actievoerders met Palestijnse vlaggen. Ze vinden dat de universiteit het Israëlische regime steunt en dus ook het geweld tegen Palestijnen.
10: Omdat eigenlijk sinds dat die genocide is begonnen er heel weinig is veranderd aan de KU Leuven, jammer genoeg. De KU Leuven had heel wat onderzoeksprojecten lopen met Israëlische universiteiten. Die worden ook nog steeds gestart.
9: In haar welkomstwoord verwijst rector Severien Vermeire wel naar studenten uit Gaza. Ze hebben een studiebeurs, maar mogen toch niet komen van de regering.
11: Samen met mijn collega-rectoren hadden we allemaal gehoopt om deze 13 studenten deze week uit Gaza hier te kunnen verwelkomen. De tijd dringt.
9: En zo is een van de thema's bij de start van dit academiejaar al duidelijk.
1: De ijskappen van Groenland en Antarctica zijn de voorbije 50 jaar 11 biljoen ton of 11.000 miljard ton ijs verloren. Daardoor is de zeespiegel wereldwijd meer dan 3 centimeter gestegen. Dat hebben wetenschappers voor het eerst berekend over zo'n lange periode. Dat zegt glacioloog Lander van Tricht van de VUB.
12: Het cijfer is wel verrassend omdat het voor de eerste keer op die manier echt gedocumenteerd wordt. Tot nu toe kregen we vaak individuele studies te zien of data van individuele satellieten. En nu is voor de eerste keer een cijfer van 27 satellietmissies samen gecombineerd om tot dit cijfer te komen. En daardoor is het toch wel een heel belangrijke studie.
1: Voor het Kosovo-tribunaal in Den Haag is de voormalige president van Kosovo, Hashim Thaçi, veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden tijdens het conflict in Kosovo eind jaren 90. Het proces heeft 5 jaar geduurd. Katrien van der Schoot.
4: Albanese en Kosovaarse vlaggen voor het gerechtsgebouw, waar aanhangers van Thaçi en 3 andere topfiguren hopen op vrijspraak. Thaçi was de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger UÇK, dat Kosovo wou loswringen van de Servische staat. Het streefdoel was misschien onschuldig, maar de middelen niet, zegt de hoofdrechter.
13: It is not the goals that the accused sought to achieve that rendered their acts criminal. It is the means by which they sought to achieve them that did. The systematic arrest, detention, mistreatment and killing.
4: Thaçi en de anderen worden verantwoordelijk geacht voor foltering, vredebehandeling, onwettige opsluiting en moord op honderden burgers. Thaçi krijgt daar 25 jaar cel voor.
13: The panel now sentences you to a single sentence of 25 years of imprisonment with credit for time served.
4: In Kosovo zelf kijken duizenden mee op een groot scherm. Daar is de ontgoocheling en de woede groot.
1: We krijgen stilaan meer wolken met in de namiddag enkele buien bij temperaturen tot 20 graden. Morgen start bewolkt en droog, daarna zwaar bewolkt met regen en tot 18 graden. Europees Commissievoorzitter von der Leyen wil dat Canada het eerste geassocieerde lid wordt van de Europese Unie. Dat heeft ze aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union in het Europees Parlement. Dat zou betekenen dat de EU en Canada intensief gaan samenwerken. En ook de andere plannen van Europa kan u nalezen op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Auwera.
2: En de zon schijnt hier mooi binnen. Buenos dias.

Een zonnig begin met El Arancue. Vader en grootvader waren muzikanten en die traditie zet dit trio, twee broers en een zus, verder. Hermanos Güeres heette ze. Heel fijn dat u luistert. Ik hoop dat u ook van basketbal houdt, want Hunter speelt zich af op een basketbalveld. Dat is de nieuwe voorstelling van Lisa van der A, volgende week te zien tijdens Gent Festival. En samen met sopraan Naomi Beeldes en het Berlijnse vocale ensemble Bodies laat Lisa van der A zich inspireren door Homogenic, het legendarische album van Björk van 30 jaar geleden. Nu, voor Lisa vertelt hoe ze die ballen met Björk gaat combineren, gaan we eerst eens luisteren naar een nummer van Björk, maar dan in een ander jasje. Misschien kent u het origineel wel. All is Full of Love heet het.

Maybe not true.

All is Full of Love van artieste Björk, maar dan in een versie voor sopraan en orkest met de enige echte René Fleming. Zal ik even die stem van Björk er zelf bij halen?

0: Tot daar mag ze vandaag zingen, Bjark, met een van haar bekendste hits. En met haar belanden we op een plek vanmiddag waar je Bjark misschien niet zo snel verwacht. En dat is een basketbalveld, want maandag staat op Gent Festival Hunter. Dat is een nieuwe voorstelling van Lisa van der A en Naomi Beeldes. Coach en scheids, zeggen ze in basketbaltermen, denk ik. Dus dag Lisa en Naomi.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Lisa, ik begin...

0: popmuziek gezien. Of zo.
1: En ook dat wezentje dat Björk was toen, hè? De uitstraling die ze had.
0: Het is een beetje een persoon van een andere wereld. En ja, dat is wel heel intrigerend. Ook iets fearless of zo. Echt heel getalenteerd. Super traject en fantastische muzikanten. Producer ook.
1: Ja.
0: Dus ja, veel... Dat is echt een soort icoon wel voor mij.
1: Ja, ja, fascinerend wat ze allemaal deed en nog doet. Naomi, jij zingt en bent ook de dramaturge. Mm-hmm. Wat gebeurt er dan met die popmuziek van Björk tijdens de voorstelling?
2: Dat is een zeer goede vraag. In hoeverre dat die nog herkenbaar is.
1: Gaan we Björk niet meer herkennen?
2: We gaan Björk absoluut wel nog herkennen, maar ze zit eerst verstopt in de structuur van het basketbalspel. Ik denk dat Lisa ook goed kan uitleggen eigenlijk hoe ze daarmee aan de slag is gegaan, beter dan ik eigenlijk.
0: We zijn sowieso een aantal covers van de plaat die je er echt herkenbaar gemaakt door het vocale ensemble Bodies en ook Naomi, die meezing. Dus vijfstemmig, eigenlijk voor a cappella koor gemaakt. Maar de muziek van Björk zelf heb ik een beetje geïnterpreteerd door verschillende stukken vanuit de plaat ook te bewerken voor een vijfstemmig zangensemble. Maar ik heb die eigenlijk zo wat verkapt in een soort van samplestructuur om daar dan een nieuwe compositie mee te maken of zo. Dus eigenlijk heb ik herkenbare akkoorden of akkoordenprogressies in stukken gekapt of opnieuw eigenlijk gecomponeerd door bij wijze van spreken een grote trommel gegooid en dan opnieuw geherstructureerd eigenlijk voor de compositie die er nu
2: is. En hetzelfde met de tekst ook. Je herkent de tekst van de nummers, maar die zit verstopt tussen eigenlijk basketballingo. Dus je krijgt een soort boeiende mix tussen de taal van het basketbalspel en de lyrics van Björk. Het is heel leuk ook om, vond ik als speler ook, om die dan opnieuw te zoeken en te herkennen. Van, ah ja, wacht, dit komt uit dat nummer, dat komt daaruit. Dus het is leuk ook om als je het werk van Björk kent, om die Easter eggs eigenlijk te gaan zoeken.
1: Ja, want van alle plekken nu waar Björk haar muziek te horen is, waarom dan een basketbalveld? Hoe is dat ontstaan?
0: Je lacht, Lisa. Ik denk, het zijn een aantal redenen. Ik denk om te beginnen, als ik ging zoeken naar waar gaat de plaat over voor mij, want dat was eigenlijk wel de zoektocht van... Als je een plaat of een popplaat op de scène moet brengen, want dat is een vraag van de Neuköllner Opera uit Berlijn, ga ik vooral op zoek naar hoe die inhoudelijk eigenlijk in elkaar zit. En daar kwam ik al snel tot de conclusie dat die plaat gaat over een soort van duw- en trekspel tussen mensen. Eigenlijk een liefdesverhaal, een vriendschapsverhaal, een soort breuk. Het is een soort van liefdesverklaring, die plaat, maar ook een break-up plaat. Dus ik dacht push and pull, een soort gevecht van wat is waar, wat is niet waar, wie heeft er gelijk, waar gaat dit over? Worden er afmetingen gemaakt? Dan gaat mijn fantasie naar er is een soort optelling, het is een spel, het is een soort jacht, het is een... Stel dat dit een soort roleplay zou zijn voor een relatie, dan kan je wel eens belanden in een basketbalspel, dacht ik. Zo ging mijn fantasie te werk.
1: Want ballen kan je niet breken natuurlijk, een servies wel. Maar neem ons dan eens mee de zaal binnen. Hoe gaat die rolverdeling? Wie speelt welke rol?
2: Ik sta op het veld als de coach. Dan heb je Bodies die het team zijn, zich splitsen in meerdere teams. Dus zij zijn de spelers. En Lisa die als een soort dirigent, scheidsrechter... Ja. Probeert de orde te handhaven.
0: Ik speel dirigent.
2: Ja.
1: Oké, en hoe streng ben je dan als dirigent of als coach?
2: Wel, wat ik boeiend vind, ik ga het overnemen van Lisa, is dat de regels van het spel zijn streng. Dus Lisa als scheidsrechter is niet noodzakelijk een streng figuur, maar de regels zijn streng. En dat vind ik ook net het leuke aan het feit dat dit een basketbalspel is dat je door de keuze van die context zit je met een spel dat eigenlijk al een vorm heeft. Dus wat Lisa daarnet zei, van het gaat over duwen en trekken tussen mensen, maar dat krijgt een vorm doordat het in die basketbalstructuur zich afspeelt.
1: Het is ook in een soort van partituur gegoten, dus dat is ook een kader waar je binnen blijft, denk ik.
0: Ja, alles is eigenlijk uitgeschreven. En, want er zit ook heel veel tekst in, de voorst-

0: voorstelling, maar elke zin is ritmisch uitgedacht, uitgeschreven. Echt gemaakt voor eigenlijk zangers en mensen die partituur... Ja, we staan echt voor een heel dik boek partituur. Dat eigenlijk, want ik zeg spelend dirigent, iedereen speelt eigenlijk een soort van karakter of personage, maar eigenlijk staan we daar echt wel als muzikant. Eigenlijk is het voor mij ook een soort van concert of zo. Dus het is echt wel een page-turner van een partituur.
1: Ja, dus het gaat niet zozeer om de sport, maar over hoe die mensen met elkaar omgaan.
0: Ik denk...
1: Met intriges en...
0: Ja. Het begint met een heel herkenbare methodiek, denk ik. Er zitten veel herhalingen in, gelijk in een spel, gelijk in het basketbalspel. Dan zijn er breaks waarin de coach pep talk geeft. Maar die gesprekken ontaarden. Die partituur wordt eclectischer, valt ook uit elkaar. En het wordt een neerval eigenlijk, ja, van ieder zijn functie. Of,
2: de vorm is streng, maar wat dan ook het leuke is dat je je tegen de vorm kan verzetten. En dat gebeurt heel erg in deze voorstelling. Wat ook heel leuk is, vind ik, is dat je hebt die verhoudingen die je ook verwacht van de coach tot ten opzichte van het team, ten opzichte van de scheidsrechter, maar die beginnen ook te draaien. En zo gaat het eigenlijk over al die verhoudingen, maar ook hoe die veranderen en hoe dat eigenlijk begint te stromen tussen al die spelers op dat veld. Dat vind ik er heel intrigerend.
0: Er sluipt twijfel in het geheel. Iedereen begint eigenlijk ineens wat te twijfelen. Van wat sta ik hier eigenlijk...
2: Wel, het aanvankelijk heel erg duidelijk was.
0: Ja, het was heel duidelijk in het begin.
1: Ah ja, oké. Okay. Dus een beetje onrust zaaien. En dat hoor je ook in de muziek. Die wordt dan heviger of spannender.
0: Ja. Ja, ook wel vanuit het standpunt van hoe dat plaat van Björk ooit gemaakt is, was ik ook wel wat verliefd op beats. Zij heeft dat eigenlijk ook echt gehanteerd op die platen. Dus eigenlijk is het een muzikale combinatie van meerstemmigheid en van een ensemble, van enkel zangeressen eigenlijk, zangers. Die eigenlijk inderdaad, zoals zij zegt, kan eigenlijk doorgroeien naar elektronische... hitsigheid of zo. Eclectiek daar. Dus inderdaad, het wordt eigenlijk een... Het wordt bijna soms een dansclub misschien uiteindelijk. Maar de vraag is of nog iemand danst op dat moment.
1: Dat is een goede cliffhanger. Dus muziek, Björk en spelregels lopen allemaal door of achter elkaar in Hunter. Zolang dat ze niet botsen, is het goed, denk ik. Hè? En maandag is het te zien, de Belgische première dan van Hunter op Gent Festival. Ik wens jullie heel veel succes daarmee en heel veel plezier. Lisa van der A en Naomi Beeldes.
0: Dankjewel.
1: En van het basketbalveld gaan we nog even terug naar Lisa, haar eigen muziek, want dit is Feeling.

Feeling van en met Lisa van der A. Als u nog geen plannen hebt voor volgende week, dan geef ik graag nog eens mee dat u nu maandag in Gent naar de Belgische première van Hunter kan gaan kijken. Een muziektheaterproductie van en met Lisa van der A. En na voorstellingen in Berlijn en ook nog elders in Duitsland is het nu de beurt aan Vlaanderen. Want Hunter trekt ook nog naar Antwerpen en Kortrijk. En wie vanavond al op festivalpad wil, kan terecht in de Gentse Schouwburg voor een samenwerking tussen Collegium Vocale Gent, Ictus en de Amerikaanse artiesten Moor Mother en Philip Glass zijn opera Einstein on the Beach. Luister maar.

boyfriends, wives of the desperate.

Twee boswandelingen van Robert Schumann uit zijn Waldszene uit het jongste album van het Kamerorkest van Litouwen. En ook onze eigen klarinetist Roeland Hendricks werd uitgenodigd om mee te spelen op het album. En Bluven Duo, dat zijn twee gitaristen afkomstig uit China en Canada die elkaar leerden kennen aan het conservatorium van San Francisco en vandaag samen in Genève wonen en ook musiceren. En op hun jongste album laten ze Schubert zijn melodieën zingen alsof ze altijd al voor twee gitaren zijn geschreven. Dit is het Bluven Duo.

0: Schubert zijn pianosonate in A groot in een bewerking voor twee gitaren door het Bluffen Duo. En misschien kent u dat gevoel wel dat een stem u vanaf de eerste noot mee in een verhaal trekt. Dat overkomt vandaag heel wat opera-liefhebbers, want mezzo-sopraan Aygül Aşkmecina is enorm aan het doorbreken. Ze groeide op in een afgelegen dorp in Rusland, staat intussen op de grootste operapodia ter wereld en haar grote doorbraak kwam er met Carmen. Een rol die haar leven veranderde, want ze werd de jongste zangeres ooit die partij vertolkte in de Royal Opera House in Londen. En dit fragment komt uit haar tweede en jongste album. En dat helpt natuurlijk als er iemand groot achter jou staat die rotsvast in je gelooft. Aan de piano zit Antonio Papano.
1: Liebe, l'amour, любовь, محبت.

Ja, als we dat eens zouden weten. Op haar jongste album Mujer Fatal verkent ze de vele gezichten van de femme fatale. Een reis langs muziek van Bizet, Tchaikovsky, Gershwin en deze Benjamin Britten. Begeleid door niemand minder dan Antonio Pappano aan de piano. Ik heb het over de stem van Aygül Akmecina. En sopraan Fatma Said komt binnenkort naar België. Eens het zover is, proberen wij haar te strikken hier in Music Matters. Maar ondertussen leert u Said al een beetje beter kennen via Mark in Maestro. Ik wens u heel veel plezier. Maak er samen een mooie middag van.

0: De VRT Nieuwspodcast De Verrekijkers.
1: De wereld in één uur.
2: Honger, tarieven.
1: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
2: Europa in woelig water.
1: Helder.
2: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
1: Voorbij de waan van de dag.
2: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
0: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
1: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Begge de Meijer. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil de samenwerking met Canada fors uitbreiden. Dat heeft ze gezegd in haar jaarlijkse State of the Union in het Europees Parlement. Von der Leyen wil dat Canada het eerste zogenoemde geassocieerde lid wordt van de Europese Unie. Heidi van Rompuy vanuit Straatsburg.
5: Von der Leyen wil dat de EU samen met Canada haar defensieindustrie uitbouwt, dat er meer energie en kritische grondstoffen worden uitgewisseld. En ze wil ook samen concrete projecten opzetten, bijvoorbeeld rond de veiligheid in het Noordpoolgebied en rond Groenland en rond de fabricatie van batterijen. De timing van deze aankondiging is ook niet toevallig, want Canada zit midden in een handelsoorlog met de VS en is dus op zoek naar nieuwe partners zoals de EU. De Canadese premier Carney is trouwens zelf ook hier in Straatsburg en dat is toch een belangrijk signaal.
4: Er blijven veel vragen over het nieuws dat Vlaanderen de afbouw van het gasnet voorbereidt. Distributienetbeheerder Fluvius heeft de opdracht gekregen van de Vlaamse regering om tegen 2050 het gebruik van het gasnet uit te faseren. Wie op gas verwarmt, maar wel al vloerverwarming heeft bijvoorbeeld en een goed geïsoleerd huis, heeft in principe maar beperkte kosten om op termijn over te schakelen op een warmtepomp. Voor de anderen heeft Vlaams minister van Energie Melissa de Prater deze raad.
6: Natuurlijk is het wel belangrijk dat mensen gewoon die switch doorheen de jaren kunnen maken. Als zij daar zelf de ruimte voor hebben, we gaan hen daarbij helpen. Het is geen harde deadline op vandaag, maar weet natuurlijk wel dat Europa steeds meer inzet op die shift.
4: Minister De Prateren zegt ook dat gas door de internationale conflicten zeer duur kan worden. Dus daarvan afstappen is ook goed voor het budget van de betrokkenen. Al zeker 22 vluchten van de Ierse lage kostenmaatschappij Ryanair op de luchthaven van Charleroi zijn vanavond en morgen vroeg geschrapt. Dat komt door een staking bij luchtverkeersleider Skies, die vanavond om 10:00 start. De luchtverkeersleiders gaan elke avond van 10:00 s'avonds tot 8:00 s'morgens staken door een conflict met de directie over nachtpremies. En dat nog tot 10 oktober. In totaal zullen meer dan 800 vluchten hinder ondervinden. In Eeklo in Oost-Vlaanderen is een verdachte aangehouden na een steekincident in een woning zondagnacht. Buren hadden de politie gebeld voor een ruzie op straat. Even later trof de politie daar in een woning een zwaargewonde man aan. Die werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn meerdere verdachten geïdentificeerd, dat zegt Lisa De Wilde van het parket.
7: In totaal werden 4 verdachten gearresteerd. Het parket heeft nu ook een onderzoeksrechter gevorderd voor inbreuken op de wapenwetgeving, gewelddaden en bedreigingen met aanslagen op personen of eigendommen. 1 verdachte werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter die besliste om de man aan te houden. En verder onderzoek moet nu duidelijkheid brengen over de omstandigheden van het steekincident.
4: We krijgen stilaan meer wolken met in de namiddag kans op enkele buien bij temperaturen tot 20 graden. Morgen start bewolkt en droog, daarna zwaar bewolkt met regen en tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd.
9: Opera Ballet Vlaanderen stelt 3 mijlpalen voor uit het oeuvre van Anne-Theresa de Keersmaker met live muziek. Girl Power op ritmes van Bartók. Spelen met zwaartekracht op Beethovens Grote Fuge. En een romantisch einde met Schönbergs Verklärte Nacht. Vanaf 25 september in Gent en daarna in Antwerpen. Samen met Clara.
8: Maestro. Met Mark Janssens.
10: Van harte welkom op deze woensdagnamiddag. Muziekwedstrijden, er bestaan heel wat meningen over. En het is soms verrassend om vast te stellen welke weg laureaten opgaan. Sommigen kiezen een ander pad, of focussen zich op kamermuziek met vrienden in plaats van een solo carrière. En er zijn in de geschiedenis van bijvoorbeeld de Elisabethwedstrijd ook laureaten die niet eens vooraan eindigen, maar toch op eigen kracht de hoogste trede halen. Zo iemand is violiste Bomsori Kim, laureate in 2015, niet bij de eerste zes, maar wel opgemerkt. En nu speelt ze in heel wat grote zalen met schitterende orkesten. Bomsori Kim en Camille Saint-Saëns.

De stem moesten we missen in deze aria, maar de violisten niet. Mon cœur s'ouvre à ta voix uit Sanson et Dalila van Camille Saint-Saëns met Bomsori Kim, hier de violisten, en het filmorkest van Wroclaw onder leiding van Giancarlo Guerrero. Violiste Bomsori Kim, haar naam betekent eigenlijk klank van de lente. Ze wou zangeres worden als jong meisje, balletdansen heeft ze ook gedaan, maar toen ontdekte ze de viool. Ze hoorde Kyung Wa Chung, de grote violiste, en ze dacht, dat wil ik ook kunnen. En ze is erin geslaagd. Bomsori Kim. Het hele jaar door zijn er op twee plaatsen in Oostenrijk Schubertiades, middagen en avond waarop de muziek van Schubert gecombineerd wordt met die van andere romantische componisten. Naar Hohenems gaan we over een paar weken, dat is een van die plekken van de Schubertiades. Vandaag en morgen zijn we nog in het andere. Bij de andere, dat is het de Schubertiade van Schwarzenberg. Niet zo ver van Hohenems eigenlijk. Je kan best de twee gaan meemaken, de twee Schubertiades. Op het festival daar in Schwarzenberg zingt bariton Constantin Krimmel nu twee liederen van Schubert. Sommerabend en Eerst der Zwerg. Over een koningin, een dwerg en het noodlot.

Gisteravond hadden we nog zo'n eentje, een zomeravond. Hier een lied van Frans Schubert met daarvoor Der Zwerg, dat andere mooie angstaanjagende lied. Met Constantin Krimbel, de bariton, en Amiel Bouchakiewicz aan de piano. Op de Schubertiade in Schwarzenberg in de zomer van dit jaar. Ja, dat lied Der Zwerg van Frans Schubert is toch wel bijzonder. Het is een lied dat begint in het midden van de nacht. We zijn op zee. Het is bijna helemaal donker. De bergen verdwijnen eigenlijk, gaan op in het donker. En dan zien we een boot met daarin de koningin en haar dwerg. Zij kijkt nog naar de laatste stukjes blauwe lucht voor de nacht valt. Ze kijkt ook naar de sterren en ze aanvaardt haar lot. Haar lot namelijk dat haar dood vlakbij is, want wat gebeurt er? De dwerg neemt een rode koord en bindt die rond haar nek. Hij doodt de koningin omdat hij haar in de steek gelaten heeft voor de koning. En hij denkt bij zichzelf, de dwerg, het enige dat mij echt nog vreugde en plezier kan brengen, is haar dood. Ja, het is een luguber lied van Frans Schubert, Der Zwerg. Constantin Krimmel hoorde hier, de bariton, en pianist Amiel Bouchakiewicz, een man die ook heel veel met liedzangers werkt. Hij is opgegroeid in Zuid-Afrika, studeerde in Leipzig, in Parijs, bij Graham Johnson onder andere, natuurlijk de grote liedpianist, en heeft ook nog in de laatste jaren van het leven van Dietrich Fischer-Dieskau bij die grote bariton gestudeerd. We horen hem, de pianist Amiel Bouchakiewicz, binnenkort terug in Maestro, in concert met een andere liedzanger, Samuel Hasselhorn. Nog op de Schubertiade in Schwarzenberg, de Britse pianist Paul Lewis. Hij speelt de 14e sonate van Mozart.

0: De Schubertiade in Schwarzenberg speelde de Britse pianist Paul Lewis de 14e sonate van Mozart met, tenminste bij Mozart, een vrouw in gedachten, Theresia von Trattner, een van zijn pianostudenten, zijn tweede echtgenote van een belangrijke uitgever toen, Thomas von Trattner, was trouwens ook de huiseigenaar op een bepaald moment van Mozart. Er zijn wel een aantal zaken die onze wenkbrauwen vandaag doen fronsen, namelijk hij, meneer Thomas von Trattner, was weduwenaar van 59 en hij trouwde met Theresia toen ze 18 was. Ze hadden 10 kinderen, waarvan er maar eentje volwassen zou worden. En op het moment dat ze 23 jaar wordt, Theresia, komt Mozart aan in Wenen en dan begint zij pianoles te krijgen van hem. Trouwens, ze was belangrijk voor Mozart in die dagen, want ze steunde hem ook financieel. Het was niet evident. Mozart kwam uit Salzburg en die eerste maanden in Wenen waren best wel moeilijk. Hij had zelfs op een bepaald moment het idee van ik ga teruggaan naar Salzburg, naar mijn vader. Maar Theresia was een van de figuren in zijn omgeving die hem ook bleef steunen. Niet alleen morele steun, zeg maar ook financiële steun. En dat hielp hem natuurlijk om overeind te blijven in Wenen. Over een half uur, dan keren we terug naar Schwarzenberg, waar Paul Lewis opnieuw aan de piano zit. En dan speelt hij een sonate van Schubert.
1: Maestro, met Mark Janssens.
0: Het is net voorbij, 3:15 op deze woensdag namiddag. We gaan naar het jaar 1908. Meer bepaald, 16 februari 1908, New York. Gustav Mahler is getuige van een begrafenis van een brandweerman. Hij kijkt vanop zijn appartement in New York, de 11e verdieping, en hij hoort een trommel heel de tijd, tromgeroffel op die begrafenis. Maar het maakt zo'n indruk op hem dat tromgeroffel zal binnensluipen in een symfonie waar hij met moeite aan het werken is. De 10e symfonie, die trouwens onafgewerkt zal blijven. Blijft een mysterie wat, mocht hij nog langer geleefd hebben, Mahler van die 10e symfonie zou gemaakt hebben. Na de dood van Mahler was er trouwens ook niet meteen veel animo om die symfonie af te werken. Je hebt dat vaak. We gaan die symfonie compleet maken op basis van misschien nog hier en daar een schets. Arnold Schoenberg bijvoorbeeld, die zei van tiende symfonieën die zijn behekst. Je kan die best niet componeren. En op een bepaald moment is er ook echt een soort van verhaal, maar het blijkt niet helemaal waar te zijn. Een verhaal doet de ronde dat Mahler zou gesuggereerd hebben dat het manuscript van die 10e symfonie, van dat eerste deel eigenlijk, dat het na zijn dood verbrand moest worden. Wat we wel weten is dat het pas in de jaren 20 is van de vorige eeuw dat weduwe Alma Mahler aan componist Ernst Krenek vraagt om echt wel een goede kopie te maken van wat Mahler op papier heeft neergeschreven, wat natuurlijk niet evident is, want het blijkt nogal chaotisch te zijn, wat gekribbel zou je kunnen zeggen. En het is dus niet evident om te spreken van een 10e symfonie van Mahler. Maar dan zijn er het werk van Derek Cook bijvoorbeeld, een Brit die toch veel gedaan heeft om toch een deel van die 10e symfonie van Mahler aan het publiek voor te stellen. Onder voorbehoud natuurlijk, want het is niet Mahler 100% zoals een andere symfonie. Het is gebaseerd op schetsen die we hebben, op een aantal dingen die wel af waren. Maar we weten van Mahler ook dat hij vaak bleef herwerken aan zijn symfonieën, dus ik weet niet of hij hier meteen helemaal tevreden zou mee geweest zijn. In 1992, in de Philharmonie van Berlijn, probeert Bernard Haitink met de Berliner Philharmoniker toch ons een beeld te geven van wat die 10e symfonie van Mahler moet geweest zijn. En dan is er dit prachtige adagio.

Gustav Mahler, het Adagio uit zijn 10e symfonie, de Berliner Philharmoniker onder leiding van Bernhard Haitink. Het enige deel dat de Adagio, want we weten dat het bijna zonder enige twijfel compleet door Mahler is gecomponeerd. Veel dirigenten stoppen daar dan ook en willen niet die reconstructie van de volledige 10e van Mahler dirigeren. Dat heeft onder andere iemand als Boulez of Bernstein, Abbado hebben dat ook zo beslist, dat ze gewoon het Adagio spelen. Georg Scholti bijvoorbeeld heeft daar anders over beslist, de dirigent. Die heeft de reconstructie helemaal gedirigeerd. En hier houdt Haitink het ook bij het Adagio uit die 10e, want dat echt vintage Gustav Mahler is. Het is een mooie verzameling uitgekomen, 31 cd's Haitink. Het zal binnenkort 5 jaar geleden zijn dat hij overleden is. En er zijn al mooie verzamelingen uitgekomen rond zijn fantastische jaren bij het Concertgebouworkest in Amsterdam. Daarna de Londense opname en nu dus de opnames die hij gemaakt heeft met de orkesten in Boston. In Berlijn, de Berliner Philharmoniker die we net hoorden en de Wiener Philharmoniker. Trouwens, hij werd op een bepaald moment in 2004 in Berlijn bij de Berliner Philharmoniker. En daardoor was hij zichtbaar ontroerd, werd hij een soort van eredirigent bij het orkest. Trouwens niet het enige orkest waar Bernhard Haitink de hoogste onderscheiding kreeg. Maestro. Heel fijn dat u luistert naar Maestro. We gaan naar Oostenrijk op de Schubertiade in Schwarzenberg. Een beetje bekomen van de emotionele Mahler met deze 4e sonate van Franz Schubert. De pianist is Paul Lewis.

Frans Schubert op de Schubertiade in Schwarzenberg. Paul Lewis, de pianist, speelde de vierde sonate van Frans Schubert. Van Schubert weten we dat hij een goede, maar geen uitzonderlijke pianist was. Niet te vergelijken met Mozart en Beethoven. Een van zijn vrienden, van de vrienden van Schubert, schreef dat eigenlijk ook. Hè. Hij was heel goed als de emotionele karakter van de muziek te spelen. Maar technisch gesproken was hij geen gigantisch goede pianist. Dus Mozart en Beethoven waren dat natuurlijk wel, Schubert niet. Maar hij had wel de bedoeling om de amateurmarkt aan te spreken met zijn pianosonates. Dat lukte maar half, want uitgevers wilden vooral zijn liederen en zijn piano dansen. Maar als Schubert naar een uitgever ging met een bundel van nieuwe sonates, hadden ze niet meteen veel enthousiasme ervoor over. Ze hadden liever liederen en piano dansen, want die verkochten echt wel op de amateurmarkt. En die konden mensen thuis spelen. En zingen natuurlijk ook, hè, want er waren niet alleen de Schubertiades door Schubert zelf georganiseerd, maar je kon dat eigenlijk zelf thuis doen, ook met een pianist en een paar amateurzangers. Waarom niet? Morgen Schwarzenberg, daar die Schubertiade, dan het eerste pianotrio van Schubert met Renaud Capuçon, Julia Hagen en Guillaume Bellom. Dat is de kamermuziek van Schubert voor morgen. En deze sopraan komt eind volgende week naar Antwerpen, Fatma Said.

Da unten im Tale, een Duits volkslied van Brahms. En daarvoor nog zo'n mooi lied van hem. Wie melodieën ziet es mir. Sopraan Fatma Said en Anleen Leenaerts op harp. Volgende week zaterdag zingt Fatma Said op het gala van Antwerp Symphony Orchestra in de Elisabethzaal. Benny Goodman, de jazzklarinetist, die had een vraag voor Aaron Copland. Een smeekbede bijna. Componeer een werk voor mij. Een klarinetconcerto. En hij deed dat, Aaron Copland, en het was een schot in de roos. Het begint heel lyrisch, melodieus. Daarna heb je een deel dat compleet jazzy is. En daartussen de solist zelf, hier Martin Frust, die ja, Copland echt wel mooi laat klinken. Het is een heel gevarieerd concert, zult het horen. Aaron Copland met Martin Frust.

en Copland met een cadeau voor Benny Goodman. Dit concert over klarinet en strijkers met harp en piano erbij, hier met klarinetiste Martin Frust. Alexis Weissenberg aan de piano, dat is meteen na 4 uur met het eerste concerto van Ludwig van Beethoven. En hopelijk ook met u erbij.

0: Clara Live neemt u mee naar Musica Divina. Op een plek gewijd aan Maria laat Utopia mariale polyfonie van Franco-Vlaamse componisten weer klinken. En vult Psalentes met Gregoriaanse gezangen de abdij van Tongerlo. In Clara Live met Nicole van Opstal. Morgen vanaf 19:30 op Clara en VRT Max.
1: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In het Europees Parlement is er enthousiast gereageerd over het voorstel van commissievoorzitter von der Leyen om Canada een speciaal statuut te geven als geassocieerd lid van de Europese Unie. Daarvoor gaan ze een soort van lidmaatschap light uitwerken. Von der Leyen wil zo nauwer gaan samenwerken met Canada op het vlak van defensie, technologie en economie. Europarlementslid voor CD&V Wouter Beke wil op termijn ook graag de hand reiken naar andere landen.
2: Ik denk dat wij met Canada heel veel zaken gemeen hebben. Dezelfde manier waarop we kijken naar economische zaken, de inrichting van onze democratie. En zo zijn er nog wel een aantal landen. Denk aan het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zwitserland of Japan, Zuid-Korea.
1: Morgen geeft de Canadese premier Carney zelf ook een toespraak in het Europees Parlement. Bij brouwerij Palm in Steenuffel in Vlaams-Brabant dreigen 33 van de 147 jobs te verdwijnen door een herstructurering. De brouwerij wil de afvulactiviteiten voor flessen en vaten verhuizen naar andere sites binnen de groep. Palm doet dat ook voor andere brouwers. Volgens het bedrijf zijn de ingrepen nodig omdat er minder bier wordt gedronken. Woordvoerder Peter Bules.
3: Onze brouwerijsector wordt eigenlijk geconfronteerd met een dalend bierverbruik en veranderende consumptievoorkeuren. En dat leidt tot overcapaciteit in West-Europa, ook in België. En ook in Steenuffel worden we daarmee geconfronteerd, omdat toch een aantal opdrachten voor derden aanzienlijk zijn verminderd.
1: Palm blijft wel bier brouwen in Steenuffel. De Iraanse overheid heeft misdaden tegen de mensheid gepleegd tijdens betogingen na de dood van Mahsa Amini. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Mahsa Amini kwam vandaag exact 4 jaar geleden om het leven na een confrontatie met de politie, omdat ze haar hoofddoek niet droeg volgens de Iraanse regels. Na haar dood brak een protestgolf uit die door de Iraanse veiligheidsdiensten bloedig werd neergeslagen. Wies de Grave, directeur van Amnesty International in België.
4: We hebben heel gedetailleerd gedocumenteerd hoe burgers na de moord op Mahsa Amini in 2022 het slachtoffer werden van vreselijke mensenrechten schendingen, moorden, foltering, verkrachting, gedwongen verdwijning. En we tonen aan dat dit geen geïsoleerde incidenten waren, maar deel van een systematische aanval op burgers, geleid en gestuurd door het staatsapparaat in Iran. En zo komen we tot de conclusie dat de autoriteiten in Iran misdaden tegen de mensheid hebben gepleegd tegen hun eigen bevolking.
1: Amnesty heeft ook 87 mensen aangeduid binnen de Iraanse overheid die verantwoordelijk zijn voor de misdaden en eist dat die berecht worden. We krijgen stilaan meer wolken op de meeste plaatsen met kans op enkele buien, vooral in het noorden en het noordoosten, bij temperaturen tot 20 graden. Morgen start bewolkt en droog, daarna zwaar bewolkt met regen en tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Maestro. Met Mark Janssens.
6: Ik wens u een mooie namiddag. Antwerpenaren, ze scheppen graag op over, ja, zowat alles, maar zeker over de Schelde. In Berlijn zingen ze over de Luft en de Wieners vinden van zichzelf dat er iets bijzonders in hun bloed zit. Allemaal met een korrel zout te nemen, maar het levert wel heupwiegende muziek op.

Wienerblut van Johan Strauss met Fatma Said, die eind volgende week naar de Elisabethzaal in Antwerpen komt voor het gala van Antwerp Symphony Orchestra. U kan er zeker nog bij. Moet u maar eens gaan kijken op de site daar. Ja, Wienerblut ging pas in première na de dood van Johan Strauss, 4 maanden na zijn overlijden. Het idee voor die operette was eigenlijk om een aantal minder bekende stukken van Johann Strauss bij het publiek te brengen. En Wienerblut, de titel, die klonk natuurlijk wel bekend, want dat is een van zijn populaire walsen. Vanaf 1928 begon Wienerblut te lopen aan de Volksoper in Wenen en kan daar nog altijd bekeken en beluisterd worden. En ook Beethoven zit in Wenen. Hij komt daar aan in Wenen en hij denkt een beetje low profile eerst, maar wat compositieles volgen bij Haydn bijvoorbeeld. Maar al snel voelt Beethoven dat hij zich toch moet lanceren in Wenen als pianist-componist, die combinatie. En dat kan het best met zijn eigen muziek, onder andere dit eerste pianoconcerto. Alexis Weissenberg aan de piano in het eerste concerto van Beethoven. En de Berliner Philharmoniker wordt gedirigeerd door Herbert von Karajan.

het eerste pianoconcerto van Ludwig van Beethoven. De Berliner Philharmoniker Herbert von Karajan dirigeerde de Berliner met Alexis Weissenberg aan de piano. Concerto dat Beethoven opdroeg aan prinses Babette, een vroegere studenten van hem die een maand voordat het concerto werd gepubliceerd trouwde. En het wordt dan een beetje gezien als een cadeau van Beethoven, een soort huwelijkscadeau aan zijn vroegere studenten. Alexis Weissenberg, die hier aan de piano zat, geboren in 1929 en getraumatiseerd door de jaren 30 en de jaren 40, de Tweede Wereldoorlog, geboren in een Joodse familie, zich zeer goed bewust als kind ook van de gevaren voor zijn Joodse familie en medebroeders en zusters in het oosten van Europa. Op een bepaald moment gaat hij weg uit Bulgarije, vluchten ze naar Turkije en toch worden ze gevangen genomen in een kamp, maar daar heeft Alexis Weissenberg tussen aanhalingstekens het geluk van een muziekminnende Duitse officier te ontmoeten die hem Schubert laat spelen, elke namiddag. En dat is de redding geweest van Alexis Weissenberg. Daarna gaat hij studeren aan de Academie van Jeruzalem. En zal hij uitgroeien tot een van de grote pianisten. Maar Alexis Weissenberg, laten we eerlijk zijn, was ook een pianist die vaak onder vuur lag. Men hield van hem of men hield niet van hem. Nu ja, dat was bij velen natuurlijk zo. Er is nu een mooie collectie uitgebracht. Alle Warner Classics opnames van Alexis Weissenberg, 37 cd's. En morgen horen we daar nog iets uit. Morgen speelt hij hier Brahms, Alexis Weissenberg. We hadden net Beethoven, zijn eerste pianoconcerto. Dit is Beethoven en het lied, een kort lied, maar heel mooi, met Olaf Beer.

evenwaardigheid in de liefde. Ich liebe dich, so wie du mich. Een van die mooie liederen van Ludwig van Beethoven. Hij heeft er niet zoveel gecomponeerd, toch niet echt heel mooi. Hij heeft ook een aantal volksliederen gecomponeerd. Die vind ik wat minder, maar deze zijn echt wel heel mooi. Zeker gezongen door, oh, waar is de tijd, Olaf Baer. Wat een prachtige liedzanger was dat, met Jeffrey Parsons aan de piano. Ik ben benieuwd, volgend jaar is het Beethovenjaar, wat er gaat gebeuren met de liederen van Beethoven en wie die gaat zingen. Jozef Misniewicz, dit is een quintet van hem voor blazers.

Het Orfeo Blazers Ensemble speelde dit quintet van Jozef Misliwicek morgen in Maestro. Onder andere de nieuwste opname van een van de violistes van de toekomst, daar ben ik zeker van. Maria Dueñas heeft onder andere de Symphonie Espagnole van Lalo opgenomen met Gustavo Dudamel en het Simon Bolivar Orkest, morgen integraal bij ons te horen. En dit is nog de finale van Le Matin, een symfonie van Joseph Haydn met La Petite Bande en Sigismond. Kijk, en het is bijna le soir, maar eerst nog tijd voor Pompidou met Chantal Patin. Ik wens u een mooie avond.

0: Ga voor magistraal orkestraal. Beleef de kracht van een symfonisch orkest in Concertgebouw Brugge. Zoals Bamberger Symfoniker, Gürzenich Orkester Keulen en Orchestre National de Lille. In werk van onder meer Bruckner, Strauss en Rachmaninoff. Alle info op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
1: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De voormalige tandarts die verdacht wordt van aanranding van tientallen patiënten riskeert 5 jaar cel. En in het Europees Parlement wordt enthousiast gereageerd op het voorstel van voorzitter von der Leyen om nauwer samen te werken met Canada. Het parket vraagt 5 jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel, voor een voormalige tandarts uit Wilrijk die jarenlang tientallen patiënten aangerand zou hebben. Meer dan 20 vrouwelijke patiënten stelden zich burgerlijke partij op het proces vandaag in Antwerpen. En Maite Piese volgde de zitting.
2: Ik was uw prooi, u een seksueel roofdier. Dat zei een slachtoffer hier vandaag zelf recht in het gezicht van haar voormalige tandarts. De man voerde volgens meer dan 70 patiënten en het parket jarenlang verzonnen behandelingen uit, die hij zelf keelontsmettingen noemde. Daarbij stak hij zijn vingers diep in de keel van zijn patiëntes in de tandartsstoel. Op beelden die nadien in het onderzoek op zijn computers gevonden zijn, bleek dat hij ondertussen zichzelf ongemerkt bevredigde. Advocate Sanne de Klerk vertegenwoordigt één van de slachtoffers.
3: Dat die slachtoffers pas vandaag zien dat het een veel groter geheel is, dat ze niet alleen zijn. Veel van hen hebben zich ook lang alleen gevoeld. Want het is een zware dag voor hen. Ze moeten vandaag die feiten ook voor een stuk herbeleven. Dus dat is wel een dag die er zwaar zal inhakken bij de slachtoffers.
2: Volgens het parket is de tandarts een keelfetischist en is er sprake van verkrachting, het ongewild binnendringen van een lichaam. Het vraagt 5 jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel. De uitspraak volgt over enkele weken.
1: Bij brouwerij Palm in Steenuffel in Vlaams-Brabant dreigen 33 van de 147 jobs te verdwijnen door een herstructurering. De brouwerij wil het vullen van flessen en vaten verhuizen naar andere sites binnen de groep. Volgens het bedrijf is dat nodig omdat er minder bier wordt gedronken. De brouwactiviteiten blijven wel behouden in Steenuffel, zegt woordvoerder Peter Bules.
4: Brouwen van bier van onze Belgische bieren blijft in België in Steenuffel. We hebben hier een rijke traditie in het brouwen van speciaal bier. Dus dat blijft sowieso in België, in Steenuffel. En ook ons distributiecentrum en de blikkenlijn blijft ook in Steenuffel.
1: Op dit moment zit de kern van de Vlaamse regering opnieuw samen over de begroting. De komende weken moeten de Vlaamse ministers het eens geraken over besparingen en nieuwe inkomsten, net als de federale regering. Om hoeveel miljard het precies gaat, ligt nog niet vast. Minister van Begroting Ben Weitz wil alleszins niet enkel de begroting van volgend jaar, maar ook die van jaren daarna al vastleggen.
5: Ik denk dat het voor ons belangrijk is dat we zorgen dat de rekeningen op orde zijn. Niet alleen volgend jaar, in 2027, maar ook in 2028, 2029, 2030. En dat maakt de oefening zo mogelijk nog moeilijker. Er zijn zoveel moeilijke discussies die we nog zullen moeten uitklaren in de volgende weken. En ik denk dat je moeilijk kan spreken in termen van veto's, deadlines, rode lijnen. Dan raak je niet verder.
1: Defensie heeft geen strafbare feiten gepleegd toen het anti-droneapparatuur aankocht eind vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het parket, meldt de RTBF. De aankoop van de anti-droneapparatuur gebeurde in de nasleep van enkele incidenten waarbij drones werden gespot bij luchthavens en kazernes. Defensie argumenteerde dat de aankoop snel moest gebeuren en daarom was er geen openbare aanbesteding. Volgens het parket is dat niet strafbaar. Het onderzoek van het parket kwam er na een uitzending van Pano. De Iraanse overheid heeft misdaden tegen de mensheid begaan tegen zijn eigen burgers tijdens betogingen na de dood van Mahsa Amini. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Amini kwam vandaag exact 4 jaar geleden om het leven na een confrontatie met de politie, omdat ze haar hoofddoek niet juist zou gedragen hebben volgens de Iraanse regels. Daarop volgde een enorme protestgolf die bloedig werd neergeslagen. Amnesty heeft nu 87 mensen aangeduid binnen de Iraanse overheid, zegt Wies de Grave, directeur van Amnesty International België.
6: Dat zijn mensen die echt mee de bevelen gegeven hebben voor die repressie tegen demonstranten in Iran. En we noemen hen met naam en toenaam en we dringen erop aan dat zij gerechtelijk vervolgd worden. Want we zien nu dat de mensen die verantwoordelijk waren voor die misdaden in 2022 niet alleen nog steeds die functies bekleden of zelfs opgeklommen zijn in de hiërarchie en dus beloond zijn voor hun misdaden.
1: In het Europees Parlement is er enthousiasme over het voorstel van commissievoorzitter von der Leyen om Canada een geassocieerd lid te maken van de EU. Ze heeft daarvoor gepleit in haar State of the Union. Het idee is dat Canada en de EU meer gaan samenwerken op economisch, defensief en technologisch vlak. Een verslag van Heidi van Rompuy in Straatsburg.
7: Een lidmaatschap light, dat is wat von der Leyen voorstelt aan Canada. Een volledig nieuw statuut om zo samen een vuist te maken tegen de VS en China. En dat is een goede zaak, zegt Bruno Tobak van Vooruit.
8: Al de bedreigingen die op ons afkomen, die kan je alleen maar aanpakken als je voldoende grote schaal hebt. Ik denk dat dat een stap vooruit is.
7: Wouter Beke van CD&V pleit zelfs voor een samenwerking met nog meer landen.
9: Denk aan het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zwitserland of Japan, Zuid-Korea. Daarom dat ik al eerder een pleidooi gehouden heb om samen het voortouw te nemen van de nieuwe D9. Zodat we niet meer in situaties komen waarin dat we geplet worden.
7: Verder ging de State of the Union van von der Leyen vooral over hoe de EU meer op eigen benen kan staan. En ze komt binnenkort ook met een plan om de EU beter te beschermen tegen hittegolven. Maar voor Sarah Mathieu van Groen was dat onvoldoende.
10: Het is heel goed dat ze zegt we moeten elektrificeren. Alleen de concrete stappen om daar naartoe te gaan, die ontbreken voor mij nog.
7: Ook Johan van Overtveld van N-VA is kritisch.
11: Wat mij vooral opvalt, dat is dat er focus ontbreekt. Dat we geen enkele van die echt op een serieuze manier gaan kunnen aanpakken als we niet meer economische groei krijgen.
7: Morgen is het hier in Straatsburg nog uitkijken naar de speech van de Canadese premier Mark Carney.
1: Hashim Thaçi, de voormalige Kosovaarse leider, gaat in beroep tegen zijn veroordeling door het Kosovo-tribunaal in Den Haag. Thaçi werd vandaag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden tijdens de oorlog tegen Servië eind jaren 90. Hij was de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger dat streed voor onafhankelijkheid van Servië. Na de uitspraak in Den Haag waren er korte opstootjes tussen de politie en aanhangers van de voormalige president. En in Pristina, de hoofdstad van Kosovo, hebben betogers met stenen gegooid naar kantoren van de Europese Unie. De aanklagers van de rechtbank kunnen ook nog in beroep gaan. Zij hadden eigenlijk 45 jaar cel gevraagd in plaats van 25. Vanavond en vannacht nog kans op enkele buien. In de loop van de nacht wordt het droog, bij minima rond 12 graden. Morgen eerst droog, met af en toe een straaltje zon en vooral veel wolken. In de loop van de dag gaat het regenen, maar in het oosten blijft het bijna de hele dag droog en het wordt niet warmer dan 18 graden. Het parket vraagt 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor een voormalige tandarts uit Wilrijk in Antwerpen, die jarenlang tientallen patiënten aangerand zou hebben. De uitspraak wordt verwacht over enkele weken. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Clara, blijf verwonderd. 100 jaar John Coltrane. Dat vieren ze bij Bozar met een reeks concerten als eerbetoon aan de iconische jazzsaxofonist. Met onder andere Flat Earth Society, Joe Lovano en Aaron Parks. En op 11 november een lezing en een film. Alle info via bozar.be. Samen met Clara.
13: I don't care about the word art because it's been so discredited.
12: Pompidou. Met Chantal Patin.
14: Een heel goedemiddag en welkom in Pompidou. Christophe Vekeman. Zonder hoofddeksel vandaag, dat zeg ik er gewoon even bij. Nee. Je hebt een boek bij, een beetje Sad Story. Ja. Gaat dat precies over?
15: Sad Story in the South. Je kent Parijs natuurlijk, Chantal. Je kent ook dankzij Wim Wenders Paris, Texas. Ik heb nu een boek bij dat begint zich af te spelen in Paris, Tennessee. Eerste keer dat ik dat stadje tegenkom in een boek. En wel in de nieuwe roman van Sebastian Barry. De Nieuwere Wereld heet die.
14: Oké. Okay. Willemijn van der Zwaan, aangename kennismaking.
16: Aangenaam zelf.
14: Ja, welkom in Pompidou. Ik was in Den Haag, dat was vorige week vrijdag. En ik heb daar een hele mooie tentoonstelling gezien in het Fotomuseum, waar jij curator bent, van Eva Bijsneu. Kan je al
16: even toelichten wie zij is? Want ik kende haar niet tot ik een paar maanden geleden dat hele dikke boek heb gelezen over de Nederlandse kunstenaar, de schilder Charlie, dochter van Jan Toorop. En er is een connectie met die Eva Besnier.
17: Zeker, want zij is haar schoondochter geweest een tijdje. Van haar eerste man van Eva Besnier. Maar voor Nederland is Eva Besnier een van de belangrijkste fotografen van de 20e eeuw. En desal meer de reden om daar een hele grote tentoonstelling over te maken. Naast dat, dat wij de allergrootste Eva Besnier collectie ter wereld hebben.
16: Ja, ik heb hele mooie foto's gezien. Ik vond het echt wonderlijk. Ondertussen loopt hier een nieuws binnen van allerlei sites in Oostenrijk. Want Peter Galluwe, vroeger de directeur van de Munt, die zou de job hebben gekregen als intendant van de Salzburger Festspielen. We proberen hem te bereiken. Hij geeft voorlopig niet thuis. Misschien een glas champagne aan het drinken, dat kan ook natuurlijk. Maar Peter, als je dit hoort, neem je telefoon op. Anders bellen we je morgenochtend. Hans op de Beek. Hallo.
18: Hallo.
16: Dag Hans. Dat was op de koppen lopen vorige week bij jou in de galerie Almin Resch, waar jij een solo-tentoonstelling had. Ik ben terug moeten gaan en ik kon niet naar de werken kijken, omdat er te veel mensen voor stonden, Hans. Dat was vorige week donderdagavond. Ben je al een beetje bekomen van dat feestweekend in het kader van Rendezvous Brussels Art Week?
18: Ja, het was druk, maar het is ook een tentoonstelling die je best in al rust bekijkt.
16: Ja.
18: Want ik hoop toch een zekere sereniteit en kalmte op te roepen. Er is ook uitdrukkelijk de uitnodiging om te gaan zitten in de tentoonstelling, dus ik heb bankjes gemaakt.
16: Ja, ik durfde eerst niet, dus ik heb het even gevraagd aan iemand van de galerie van, dient dit om op te zitten? Want ik wou natuurlijk niks kapot maken.
18: Ja, het is omdat ik veel met scenografie bezig ben, dan wil ik het consequent hebben. En ik dacht, als ik nu ready-made bankjes plaats in een tentoonstellingsruimte waar alles craft is, of met de hand gemaakt is, dan klopt dat niet of zo.
16: Ja.
18: Ze hebben bankjes gemaakt, maar inderdaad ook de twijfel gezaaid of je daar wel mag gaan zitten of niet.
16: Ik heb het uiteindelijk gedaan en het was heel aangenaam. Zaterdag terug geweest, het was nog altijd op de koppen lopen. Dus ik daag iedereen uit om de komende weken eens in alle rust te gaan kijken naar Vanishing Point. Want dat is de titel van die tentoonstelling in een Brusselse galerie. Dat is wel nieuw. Hans op de Beek, jij die altijd in het buitenland opereert. Ik moet eigenlijk naar Parijs als ik jouw tentoonstelling wil zien. Of naar Amsterdam, daar heb je ook een galerie. Of andere buitenlanden. Maar hoe kom je plots in Brussel terecht?
18: Ja, het is in de beeldende kunst, anders dan in de performing arts, zitten we een beetje in een afwachtende houding naar mogelijke samenwerkingen of zo. Dus we hebben geen voorstelling die verkocht moet worden door agencies of zo. En ik wachtte al een poosje op terug een mogelijke samenwerking met een galerie in België. Tot ik spontaan gecontacteerd werd door Almin Resch. Dat is ook een internationale galerij.
16: Ja, die hebben heel veel dependances.
18: In New York.
16: In New York en Parijs.
18: Ja.
16: Dat is natuurlijk heel tof. Hebben ze dat dan gedaan na die onwaarschijnlijk succesvolle tentoonstelling in het KMSKA, waar 250.000 mensen naartoe zijn geweest?
18: Het was nog voor de tentoonstelling.
16: Dat is pas strategisch.
18: En ik was blij dat ik dan de nieuwe galerie meteen een fijne tentoonstelling kon tonen, die gewaardeerd werd. Ja.
16: Vanishing Point, laten we het daar even over hebben. Je toont een film, dat is geen nieuwe film, hè, Hans?
18: Ja, klopt, ja.
16: Ja, die is van 2023. Ik dacht van, ik heb die ook eens op je site bekeken. Ik dacht van, die bestaat eigenlijk al, die film. Maar vandaar ben je weer rond gaan cirkelen. Maar probeer even die film te beschrijven voor ik dat probeer te doen. Doe jij het maar, want het is iets heel geks.
18: Ja, het is een animatiefilm op basis van grote zwart-wit aquarellen. En het is echt een soort van een trip. Een heel rustige, kabbelende film met overgangen van fictieve interieurs naar landschappen, naar personages. Heel erg op de vrije associatie gemaakt. En vanishing point is dat prachtige woord, of de prachtige term in het Engels. Wij zeggen vluchtpunt. Dat vind ik dan gelijk weer wat minder. Of point de fuite in het Frans.
16: Verdwijnpunt kan je ook zeggen.
18: Verdwijnpunt is eigenlijk een heel mooi woord voor. Dat is, als je een perspectieftekening maakt, dan leg je twee vluchtpunten doorgaans op de horizonlijn, waar dan alle lijnen naartoe gaan. En dat is het punt waarop parallele lijnen lijken samen te komen en waar je perceptie van diepte of driedimensionaliteit verdwijnt. Een verdwijnpunt vond ik een heel mooi idee. Omdat het voor mij aansluit bij dat gevoel wanneer je je identiteit loslaat en ergens zit te wezen, om het zo te zeggen. Verwijlen, het loslaten van een alert besef van je identiteit of je subpersoonlijkheden en dat je gewoon bent met de wereld en de dingen. En misschien zijn we op dat moment wel in contact met iets heel wezenlijks of iets heel essentieels. En ik probeer in de tentoonstelling een soort van scenografie aan te bieden die uitnodigt om even te verwijlen en dingen los te laten.
16: Ja, nu heb je al heel veel verteld. Terwijl ik eigenlijk vroeg, wat gebeurt er allemaal in die film? Maar dan is de conclusie ook, je kijkt naar die film. Ja. En achteraf kan je, want ik heb hem nu 3 keer bekeken. Je kan dus niet vertellen wat er eigenlijk is gebeurd. Er is namelijk niets gebeurd.
18: Nee, dat klopt.
16: Ja, dus je kan het niet. Het is gek wat je doet eigenlijk ook met de hersenen. Want normaal, als je naar een soort van narratief verhaal gaat kijken. Want je hebt ook opvolgingen van scènes, inderdaad, binnen, buiten enzovoort. Maar dan besef je echt dat je op een mentale trip hebt gezeten?
18: Ja. Het is iets waar ik wel heel erg rekening mee houd. Ik heb tot dusver ongeveer een 25-tal films gemaakt. Zeer uiteenlopend. Zoals je weet, bijvoorbeeld voor het Red Star Line Museum heb ik een film gemaakt met 800 figuranten. Dus dat is weer iets helemaal anders.
16: Dat was heel gek, Hans.
18: Ja, dus ik heb dat filmmedium heel erg onderzocht. Wat kan je doen met time-based media? En in deze film was ik er mij heel goed van bewust. Het wordt getoond in een beeldende kunstomgeving waar je ook niet per se een chronologisch verloop hebt of een begin, een midden en een slot. En daar moet je, denk ik, rekening mee houden. Waar wordt die film getoond? Hoe wordt die getoond? En het is een beetje als een soort van geanimeerde schilderijen tentoonstelling die aan jou passeert, aan jou voorbij trekt. Een karavaan van beelden. En dat idee vindt... Daarbij vind ik ook dat je als toeschouwer niet de druk op je schouders krijgt, dat je het ding helemaal moet uitzitten vooraleer je er wat aan hebt. Dus ik vind het belangrijk als je een film...
16: Dat kan je nu toch wel, hè? Het duurt een kwartier.
18: Ja, maar...
16: Mensen kunnen toch nog wel even een kwartier gaan zitten, zeker Hans?
18: Ja, dat hoop ik natuurlijk. Maar ik heb een aantal films gemaakt, ook Staging Silence is ook zo een triptiek eigenlijk van 3 films waarin je 2 paar anonieme handen fictieve interieurs en landschappen ziet op- en afbouwen. En wat mijn wens is dan, is dat je, ook al bekijk je hem voor een minuut, dat je er al iets van kan meepikken. En natuurlijk, idealiter, bekijk je hem helemaal.
16: Hans, je had het over die houding die je prefereert van mensen die dan op jouw meubilair, jouw mooie bankjes gaan zitten en verwijlen. Maar ook als ik naar de personages kijk in jouw film, want je ziet dan ook personages terugkomen als sculptuur in de tentoonstelling, die doen eigenlijk hetzelfde. Dat zijn personages die ofwel bevroren zijn in een handeling. Ik weet het niet, maar iedereen lijkt in een soort van off-modus. Ja. Waardoor als je de tentoonstelling bezoekt, je eigenlijk automatisch een beetje rustiger gaat ademen.
18: Mm-hmm. Ja, zoals in een roman, de potentiële identificatie met een personage maakt dat je je getroost kan voelen of dat je mee bent. Hoop ik ook dat zeker de levensgrote figuren die ik presenteer in aquarellen of beelden, dat die eenzelfde impact hebben, dat je daarmee kan identificeren, dat je voelt van zo ben ik ook, zo zit ik soms ook, of dat je aansluit bij dat gevoel, omdat het voor mij eigenlijk nooit echt gaat over de kwaliteit van de mimesis, van de nabootsing, maar meer over het onderliggende gevoel dat je je daarbij kan aansluiten als bezoeker. Mm. En dat je mee vertoeft in dat verwijlen of dat moment. En van daaruit kan je dan allerlei dingen aanreiken, allerlei associaties inhouden die dan niet door je strot geramd worden, maar die heel rustig als mogelijkheden worden gepresenteerd.
16: Ja. Waarom ben jij zo'n vriendelijke kunstenaar? Naar het publiek toe.
18: geen idee. Er is ergens de wens om, dat wordt vaak gezegd vandaag en zeer terecht in deze alweer zeer penibele tijden, dat verbinding zo belangrijk is. En ik denk dat we in de kunsten nog steeds dat platform hebben waarin we elkaar kunnen vinden. En dat stel ik echt wel voorop. Zonder dat dat zou betekenen dat ik dan sterk vereenvoudigend wil of één op één wil werken of zo. Dus ik hoop dat er voldoende raffinement en complexiteit blijft in wat ik bedrijf in de kunsten. om ook meerdere lagen of meerdere betekenissen te genereren.
16: Je moet dat wel eens in de verdediging schieten, viel me ook op. Ik las in een luxueuze bijlage van een kwaliteitskrant afgelopen weekend, waar jij in stond, omdat je ook een collab had, hè, zo heet dat dan tegenwoordig, met, ik zal het merk maar noemen, met Delvaux.
18: Ja.
16: Dat is de handtassenfabrikant. Ik dacht, waarom verdedigt Hans zich van, ik maak geen hyperrealistische sculpturen? Ja, natuurlijk niet, want ze zien allemaal grijs.
18: Ja, ja. Ja, ik krijg regelmatig bepaalde visies op mij geprojecteerd. En ja, het zijn natuurlijk je kinderen ook, hè, je werk. Dus je wordt dan een beetje in de verdediging geduwd of zo van... Terwijl ik vind dat kunst absoluut geen legitimatie nodig heeft. Daarom is het ook kunst. Maar ja, dat voel ik soms. Dat er bepaalde vooroordelen zijn. Of zoals in het KMSK, als je dan heel veel bezoekers hebt. Dat dat ook per definitie wat verdacht is.

0: Maar voor alles bestaat een oplossing als er toewijding bestaat en, of toewijding aanwezig is. Dus alles kan. Ja, het is een beetje... ik ben ook iemand die niet hiërarchisch denkt in de kunsten. Ik vind dat de ambachtslieden en kunstenaars, dat daar geen hiërarchie tussen bestaat. Mm. Ik moet altijd een beetje lachen om de kunstenaar als tiener of als bijzondere persoon. Ik denk dat in het leven staan met toewijding, wat je dan ook doet, of je verhalen maakt of in de verpleging staat of bloemen schikt, die toewijding is eigenlijk de kern van wat mensen samenbrengt. En dat gaat niet over. Dus ik vind het ook helemaal geen probleem dat, dat je van, laten we zeggen, een ambacht naar de vrije kunsten gaat of dan naar het podium.
1: Maar ik heb eens vragen, zo'n handtas, dat is dan te koop ook?
0: Ja.
1: En wat kost dat dan?
0: Ja, het werd me daar straks
1: gevraagd. Heb je dat
2: geld bij? We hebben dat zitten zoeken daarnet.
3: Ja, ik heb op aanvraag.
0: Ik heb eerlijk gezegd geen idee.
2: Ja. Okay. Nee. Het zal niet voor niets zijn. Maar misschien kan je jouw mooie tasje ruilen tegen eentje van Hans.
1: We zullen na de uitzending verder praten.
2: Ja.
1: Of laten beschikken.
2: Ja. Zeg, en nu al die winkels gaan er dan Hans op de Beek uitzien. Want Yayoi Kusama deed zoiets ook voor Louis Vuitton. En heel de wereld leerde Yayoi Kusama kennen via de handtassen van Vuitton.
0: Ja, dat klopt. In een twintigtal shopwindows wereldwijd zal er een soort van een toets op de Beektoets te vinden zijn.
2: Ja, goed. Genoeg handtassen voor vandaag. Ja. Hans, laten we nog even kijken naar het werk zelf. Ik was een beetje verbaasd, maar plotseling zie ik werk van jou in het lichtroze en in het lichtblauw. En ik dacht van, wat doet die nu?
0: Ja, ik heb vroeger heel veel sculpturen en installaties gemaakt met 2, 3, 4 kleuren.
2: Ja, ja.
0: Altijd wel een interpretatie, nooit zomaar recht toe recht aan de wereld zoals we hem kennen. Maar dat is een tijd weg geweest en ik dacht, verdorie, ik ga niet eindigen als de kunstenaar die alles in het grijs maakt. En ja, ik was al een tijdje bezig ook met, laten we zeggen, de modernistische erfenis in de kunsten. Ja. De abstractie. Ik ben ook even assistent geweest van Weilen Philippe van Snik. Een prachtige kunstenaar bij wie zijn en kunst zo harmonieus samenvielen. Ik mocht werk voor hem uitvoeren destijds. En toen ik terug kleur begon te gebruiken, dacht ik meteen aan hem. Ik heb ook 2 werken in de tentoonstelling aan hem opgedragen, waar ik plots een soort van geometrische abstractie gebruik en kleurvlakken. En ik heb ook kinetisch werk en tekstwerk voor het eerst in de tentoonstelling zitten. Ik probeer terug mijn ruimtelijk palet te verbreden. En
2: hoe reageren mensen dan op die werken? Want het is heel, het is heel verbazend om werken te zien. Van, ook als je dan, ik stel voor dat heel veel mensen Philippe van Snik dan niet kennen, denk je van, wat is Hans hier aan het doen?
0: Ja, dat vind ik wel fijn, die reactie. Zo terug dingen op losse schroeven zetten en uit de comfortzone gaan is iets, ook de eerste keer toen ik scenografie deed voor theater of een theaterstuk schreef of in de opera aan de slag ging als scenograaf. Ik mag binnenkort terug samenwerken met Sidi Larbi-Cherkaoui voor Stravinsky in Berlijn als scenograaf. Dat is ook uit de comfortzone, dat is ook in kleur, dat is een heel andere aanpak. En hier dacht ik van, de tijd is weer rijp om dat te doen. En ook, ik heb bijvoorbeeld ook een sculptuur gemaakt van een soort van pompeuze verjaardagstaart die aan het nasmeulen is.
2: Ja, ik kreeg even schrik van, de galerie staat in brand, maar het betroffen kunstwerken. Waarom deed je dat, Hans?
0: Ja, ik vind het hele donkere tijden. En dat is oud nieuws natuurlijk, maar ik voelde me ook zo betrokken, ik word daar ook op aangesproken, omdat ik een beetje vocaal ben over de genocide in Gaza en zo verder. Ik wilde iets maken dat een soort van feestelijk object, iets dat het midden houdt tussen een bruiloftstaart en een verjaardagstaart, heel groot, terrasvormig, met kaarsjes op, maar die koolzwart is en waar die van binnenuit aan het wegteren is in het vuur. En tegelijkertijd zie je dan ook het beeld van Cécile. Dat is een jonge dame in een soort van 50er jaren outfit, 1-op-1, die op een chaiselong zit en haar hand rust op een jong damhertje. Zij zit daar in de ruimte, in alle rust. En in haar blik zie je dat haar gedachten aan het wegdrijven zijn, maar achter haar staat die taart te smeulen. En ik vond dat een mooi beeld. Ik heb recent ook, mijn moeder is overleden, ik ben mijn zus verloren. Denk dan aan rituelen.

0: als crematie en dingen die tot as worden herleid, mm-hmm. maar tegelijkertijd ook het nieuwe begin, het rituele aspect en zo verder. Dus ik wilde iets heel donkers en smeulends in de tentoonstelling plaatsen. Dat ook een soort van, ja, een catharsis of een soort van loutering zou kunnen teweegbrengen.
1: Mm. Nog even over jouw steun aan Palestina en Gaza. Dat is iets wat kunstwereld ongelooflijk verdeelt. Dat heb jij ook al, bij wijze van spreken, aan een lijve kunnen ondervinden, Hans?
0: Oh, absoluut. Ik heb echt hele vreemde dingen meegemaakt, omdat ik daar wat vocaal over ben. En natuurlijk heeft het absoluut niks te maken met antisemitisme. Dat is zo'n laf argument. Als je ziet dat 20.000, 25.000 kinderen vermoord zijn en even zoveel geamputeerd worden zonder verdoving, ledematen verliezen, beide ouders kwijt zijn. Hoe kan je die gruwel goed praten? En ik ben niet iemand die in zijn kunst heel activistisch is, maar ik probeer die dingen wel aan de orde te stellen op een stille manier en een reflectieve mm-hmm. manier. Ja.
1: Ja. Ben je dan voor een culturele boycott?
0: Ik geloof wel dat je op een punt kan komen dat nodig is. Ja. En dat is moeilijk. Want ja, als ik tentoonstel in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, ja, kijk naar wat de CIA allemaal gedaan heeft met die regime change operations en alles wat daar gebeurt aan het omverwerpen van. Of bijvoorbeeld, ik heb een jaar in New York gewoond, hè, toen ze Irak binnenvielen. Ja. Ongeveer 1 miljoen onschuldige burgerslachtoffers in Irak. Daar wordt heel lichtzinnig over gesproken. Ik vind dat allemaal gruwelijk en dat snijdt in mijn hart. En dan denk ik van ja, als je als kunstenaar probeert te verbinden, kan je ook niet zwijgen over al die dingen. Op een of andere manier. En als privépersoon, dus niet letterlijk in mijn werk, wil ik daar toch.
1: Ja, want in je werk zwijg je wel. Het is net zo versteend, verstild.
0: Ja.
1: Daar hoort ook de muziek bij van Sam Vloemans. Zullen we die al een beetje laten horen?
0: Ja, Sam Vloemans heeft prachtige muziek gecomponeerd voor Vanishing Point. Met het Hermès Ensemble opgenomen. En zeer meditatief en meeslepend op een discrete manier.
1: Ja, maar we praten even, sorry Sam, over de muziek heen. Heb jij die verstilde kunst ook nodig om zelf rustig te worden, Hans? En om met de complexiteit van de wereld om te gaan?
0: Absoluut. Ik denk dat die helende kant of die verzachtende kant of die troost die uit kunst kan spreken, onvoorstelbaar belangrijk is, ja.
1: Oké, ik kijk even naar Willemijn. Heeft kunst ook die functie bij jou?
2: Ja, ik denk wel inderdaad in die verstilling, in die verstening, dat biedt wel ruimte tot reflectie. En je kan natuurlijk uit iets wat zo verstild is als het werk van Hans, daar kan je natuurlijk zelf ook heel veel op projecteren in die zin. En ik heb wel, als ik naar zijn werk kijk, dat ik daar juist wel in die verstilling, dus wel de dingen die je nu aanhaalt, over die je bezighoudt. Ik voel dat dus wel als ik er naar kijk. Dus dat is ook maar net van de eye of the beholder die het werk tot zich neemt, denk ik ook wel.
1: Ik denk dat die projectie inderdaad wel heel belangrijk is. Dat iedereen naar de tentoonstelling komt en naar dingen kijkt. En denkt van, ja, ik heb hier mijn gevoelens bij. Letterlijk projecteren?
0: Ja, zeker. Ik probeer dat ook zo breed mogelijk te houden. Mijn werk is vaak ook tragicomisch of licht. Het balanceert tussen beide extremen, zou ik zeggen.
1: Ja. Ik ga nog even naar Christophe. Hoe zit dat bij jou? Je kent ook het werk van Hans, hè?
3: Ja, wel, het hangt natuurlijk af in de eerste plaats van de kunst en van het werk waar je mee te maken hebt. Maar het heeft heel veel te maken ook met je eigen stemming, je humeur en het moment waarop je dat werk gaat ervaren. Mijn ervaring persoonlijk is dat soms meditatieve kunst, zoals we het nu op de achtergrond horen, best enerverend kan overkomen. Weet
1: het afzetten.
3: Nee, dat bedoel ik niet. En ik heb het niet nu over dit of deze muziek specifiek. Maar je weet wat ik bedoel, toch? Op een bepaald moment kan het een averechts effect hebben.
1: Ja. Oké. Okay,
3: dus ik bedoel, maar het hangt heel sterk af. Ik sluit mij aan bij Willemijn van die eye of the beholder. Of het moment waarop die beholder vatbaar is voor te maken krijgt met het werk.
1: In ieder geval, gaan we kijken bij Almin Resch. De galerie van Hans Op de Beek, in de Bovenstad is dat, in Brussel. Dat ligt daar langs de Louisa-laan. En de titel is Vanishing Point. En dat is ook de titel van dit stuk muziek, geschreven voor de film van Hans door Sam Vlom.

0: Een heel zeldzaam, heel zacht momentje in Pompidou. Dankzij Hans Op de Beek met deze muziek van Sam Vloemans en het Hermes Ensemble. Vanishing Point. Ja, we moeten naar Nederland. Naar het fotomuseum in Den Haag met Willemijn van der Zwaan. Een van de twee curatoren van de tentoonstelling rond Eva Besnieu.
1: Ja.
0: Dat schrijf je B-E-S-N... Griekse ei en dan O met een trema op. De bevrijde camera. Zij kwam uit Hongarije. Er is een reden waarom jullie die tentoonstelling organiseren. Je haalde het al even aan bij het begin van Pompidou. Maar voor mensen die het gemist hebben.
1: Ja, wij hebben een aantal jaar geleden, volgens mij nu 2 of 3 jaar geleden, hebben wij van de dochter van Eva, van Yara Brussen, hebben wij een hele grote selectie van haar werken aangekocht. Die heeft ze zelf nog bij leven samengesteld. Dat is best wel bijzonder voor een kunstenaar of fotograaf, dat je zelf al je ultieme selectie werken maakt.
0: Hoe lang is ze nu overleden?
1: Ze is in 2003 overleden, dus toch wel een tijd geleden. En er zijn meerdere redenen voor waarom het nog niet ergens een plek had gevonden. Maar het kwam via werd het ons aangeboden. En ik werd meteen heel enthousiast, want
0: kwaliteit is zo bijzonder.
1: Ja, het is echt heel bijzonder. En nou, voor ons museum specifiek hebben wij een hele grote Interbellum collectie. En zij is zo'n belangrijke sleutelfiguur eigenlijk, zowel voor Nederland als internationaal, dat er ook gewoon heel veel dingen samenkomen in de collectie, doordat zij er nu bij zit eigenlijk.
0: Mm-hmm. Ze is in 1910 in Budapest geboren. Hoe kwam zij als meisje ook in aanraking met de fotografie?
1: Nou, ze kwam uit een vrij gegoed middenklasse Joods gezin. En waar heel veel nadruk lag op goed onderwijs en echt wel een vak leren. Dus had best wel een vooruitstrevende, doch strenge vader. Een wat afwezige moeder, als je dan haar biografie een beetje leest.
0: Hangt een foto van die moeder op de tentoonstelling?
1: Ja, het ligt mooi in de vitrine ligt ze dan. Ze werd dan gezien als de mooiste vrouw van Budapest een tijd lang.
0: Klinkt mij wel een ijskoude vrouw.
1: Ja, dus ik vond ze komt niet per se als een heel warme moeder over. Maar er werd heel gestimuleerd om door te leren. Maar school lag haar niet zo. Maar ze kreeg wel een Kodak Brownie als tiener. En een Kodak Brownie, dat was echt een heel erg baanbrekende camera. Want voor het eerst kon een groot publiek dus fotograferen. Want ervoor was het ook moeilijk met de statief, met platen. En nu werd het een vrij eenvoudige camera om mee te werken.
0: Je ziet ook op de tentoonstelling, ze had heel veel talent. Maar die begint ook meteen te experimenteren.
1: Ja, ja, dat is ook zo bijzonder. Want ze krijgt ze vindt fotografie interessant. Krijgt ze dus ook een heel bekend fotoboek van Albert Renger-Patsch, een Duitse modernistische fotograaf, krijgt ze. En het wordt echt haar fotobijbel. En dat boek, dat wordt ook wel, dat is Die Welt is Schön, ook als bijnaam Die Dingen, omdat die hele gewone dingen op een bijzondere manier fotografeerde. En als je dat dan in je achterhoofd hebt, dat zij dat boek dan had. En dat ze dan door Budapest heen gaan lopen en dan gewoon 2 stenen in een rivier of een mandje met tomaten. Dat vind ik dan heel dichtbij iemand die zo net iets heeft leren kennen eigenlijk.
0: Ja, ja, maar die tomaten zijn echt zo indrukwekkend.
1: Ja, ja. Ja. Dat is een prachtige afdruk.
0: Nee, ik is ongelooflijk. Van wie kreeg zij dan les in die tijd?
1: Nou, ze werd ze moest toch wel echt een vak leren. Dus ze werd dus naar Jozef Peetsy, een bekende reclamefotograaf, gestuurd. En die leerde haar een beetje van afdrukken in een donkere kamer, compositie. Dus eigenlijk gewoon de fijne kneepjes van het vak. En ook architectuurfotografie. En dat is voor haar latere carrière heel erg belangrijk gebleken, dat ze heel erg goed werd in die architectuurfotografie ook.
0: Er is ook een reden waarom er zoveel stoelen van Gerrit Rietveld bij jullie op de tentoonstellingen staan, Willemijn. Ze had een buurjongen in Budapest die later ook een heel belangrijke fotograaf zou worden. Dit is echt ongelooflijk. Zoveel talent in één straat. Ja. Wie was hij, Willemijn?
1: Dat was Robert Kappa, maar toen heette hij nog Endre Friedman. En dankzij Eva Besnieu is Robert Kappa gaan fotograferen. Dat is toch wel echt bizar. En überhaupt dat hij ook in Berlijn is terechtgekomen, dat was omdat Eva Besnieu daar zat. Dus zonder Eva Besnieu was er geen Robert Kappa geweest.
0: Mm-hmm. Waarom trok zij naar Berlijn? Het had Parijs kunnen zijn.
1: Ja, haar vader zat er erg op te dwingen van, want ze wilde doorgaan in die kunsten. En toen was het dan de logische keuze om naar Parijs te gaan. Maar dat werd toen ook al wel gezien als een beetje een belegen, een beetje klassieke keuze. En zij wilde gaan naar waar het echt gebeurde. En bij Jozef Beetje had ze ook Georgi Kepes ontmoet, ook een fotograaf. En die had tegen haar gezegd, je moet naar Berlijn, want daar gebeurt het. Mm-hmm. En Berlijn was ook wel echt de culturele hotspot van Europa op dat moment. Het was echt een politiek gezien erg ingewikkelde stad om te zijn. Maar het lijkt wel juist zo dat het zo'n soort snelkookpan was, dat daar ook cultureel zoveel gebeurde.
0: Ja, ze belandt daar ook meteen in de avant-garde, alsof dat allemaal zo simpel was in die tijd.
1: Ja.
0: Ja. Maar er is een hele grappige uitspraak van Kappa. En die zei ooit, it's not enough to have talent, you also have to be Hungarian.
1: Ja.
0: Als fotograaf. Het is eigenlijk wel ongelooflijk hoeveel fantastische fotografen dat land heeft afgeleverd.
1: Het is echt bizar. En dat is ook de reden dat ik dacht, ik moet daar iets over schrijven. Van hoe kan het nou dat er zoveel Hongaren, ook allemaal een beetje uit dezelfde periode, dus allemaal die groot zijn geworden, zeg maar, in de jaren 20, jaren 30. En eigenlijk allemaal voornamelijk buiten Hongarije heel bekend zijn geworden. Dus ik denk, dus dat was anderzijds, was Boedapest tot aan de Eerste Wereldoorlog eigenlijk een hele rijke stad. Snelst groeiende stad van Europa. Dat was de eerste stad met een ondergrondse metro op het vasteland. Dat wist ik eigenlijk ook allemaal niet. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk met al dat.
0: Natuurlijk politiek niet meer zo evident.
1: Nee. Maar na de Eerste Wereldoorlog werd Hongarije het eerste fascistische land van Europa. En veel van de kunstenaars die bekend worden, hadden Joodse afkomst. Dus die konden zich niet meer ten volle ontplooien in Hongarije zelf. En moesten dus naar andere plekken toe.
0: Mm-hmm. Eva is dan uitgeweken naar Nederland, maar dan moet je toch nog eens iets vertellen hoe ze de J van Jodin van haar paspoort heeft gekregen. Dat is wel een beetje een heldenverhaal.
1: Ja, dus echt, daar zou je nog een hele aparte tentoonstelling aan kunnen besteden eigenlijk. En het is ook wel bijzonder, want het verhaal dan is, nou, zij is dan een Joodse afkomst. In het begin kan ze nog wel een beetje rond, maar op een gegeven moment moet ze een Jodenster gaan dragen, moet ze ook onderduiken. Maar er gaat dan een verhaal rond dat er een dokter Kalmeier is, een Duitse officier, die dan alle aanvragen moet bekijken van mensen die zeggen, ja, maar ik ben helemaal niet Joods of ik heb een gemengde afkomst. En mensen komen dan met een verhaal, dat dienen ze dan in bij die dokter Kalmeier. En hij gaat dan beoordelen of het inderdaad waarschijnlijk is dat iemand van een gemengde toch wel geen Joodse afkomst is. En samen met haar moeder verzinnen ze dan een verhaal dat die moeder dan een affaire gehad zou hebben. En dat Eva daar het resultaat van is, met neppe brieven van de man met wie ze dan een affaire gehad zou hebben, die moeder.
0: Er zit een operaverhaal in.
1: Ja, het is
0: waanzinnig. Jammer dat we Peter de Kaluwe niet aan de lijn krijgen. Een bijzonder spijt.
1: Tinkende pitchen dit.
0: Ja. Maar even die foto's die ze ook neemt in Berlijn, Willemijn, die zijn gewoon verpletterend. Je ziet, ze omarmt die nieuwe zakelijkheid. Hè?
1: Enorm, ja. En om te bedenken dat ze er dan maar 2 jaar zat en dat ze zo jong was. Ze was 20 toen ze naar Berlijn ging.
0: En bloedmooi.
1: Een bloedmooi vrouw. Ja, echt bloedmooi.
0: Die zelfportretten, oh my god.
1: En zelf zegt ze dat ze dat niet door had van hoe mooi en indrukwekkend was. En ja. Maar je ziet gewoon dat ze echt die stad in zich opneemt. Helemaal zo ziet van wat er mogelijk is met een camera. Ze ziet er ook Russisch constructivistische films. Dus dan leert ze nog meer van die ongewone standpunten en experimenteren. En ze heeft ook de vrijheid van een toelage van haar ouders, plus een beetje werk. Dus ze heeft ook geld en tijd om de straat op te gaan en te experimenteren.
0: Ja, ze belandt in Nederland, want ze trouwt dus. Trouwen of had ze een relatie?
1: Ze had een relatie.
0: Johnny Fernhout, jonge cameraman. Die werkte ook met Joris Evans. Mm-hmm. Dat was dan weer een van de zonen van Charlie Thorop. Ja. Dat klikte wel tussen een beetje veel eisende en gekke Charlie Thorop.
1: Ja.
0: En Eva Besnier.
1: Ja, Charlie is eigenlijk een heel groot voorbeeld voor Eva gebleken. Maar anderzijds zag Charlie ook dat Eva heel getalenteerd was. Want zij regelt dat ze dus een tentoonstelling ook krijgt. Die meteen even haar naam neerzet in Nederland. En dat zou Charlie toch niet doen als iemand niet iets kon. Mm-hmm. Aan de andere kant ziet Eva dus heel erg in Charlie een voorbeeld van iemand die toch ook het moederschap met kunstenaarschap moet combineren. Daar was ze niet heel erg goed in, Charlie Thorop. Maar toch, ze deed het wel. Maar ook vooral dat ze een professional was in de kunst en haar brood daarmee verdiende.
0: Dat wou Eva ook. Ja. Goed, Johnny verdwijnt van het toneel. Ja. Komt een andere man in de plek. Ze krijgt daar 2 kinderen bij en dan begint de miserie, want ja, wat doe je dan als kunstenaar en als vrouw? Dat is voor de kinderen zorgen, was Eva niet blij mee.
1: Nee, zeker niet. Je ziet ook, dat is allemaal in de periode, zeg maar, na de Tweede Wereldoorlog. Ze heeft ook nog wel ligt een oorlogstrauma wat ze bij zich meedraagt. Maar vooral dat ze schetst ook zo van, ik wilde of een goede moeder zijn of een goede kunstenaar. En ik kon het beide niet goed met elkaar combineren. Dus als ik aan het fotograferen ben, dat is dat waarmee ik bezig ben. En dan kan ik niet voor die kinderen zorgen. Dus, dus daardoor gaat haar fotografie er wel inderdaad wat onder lijden. Dus, ja.
0: Er is ook een film bij jullie te zien in de tentoonstelling met onder meer de dochter van Eva Besnieu. Mm-hmm. Die best op hoge leeftijd nog een beetje boos is op haar moeder. Want die bleef maar in de doka zitten. Ja. Zei altijd, ja, over 10 minuten... En dan kwam ze niet over 5 minuten. Mama, je bent er nog niet.
1: Ja,
0: moeilijk.
1: Ja, erg moeilijk. Ja. En het zijn ook dingen die haar ook later in haar leven, ook naar de tweede feministische golf van de jaren 70. Toen was ze al achter in de 50. Maar dat zij dus herkende waar deze vrouw voor wilde strijden, dat was haar strijd van een aantal jaar geleden, van gewoon een kinderopvang. Gewoon dat zorggelijk verdeeld is tussen mannen en vrouwen, dat ging haar echt aan het hart. Mm-hmm. En ik denk wel dat ze heel sterk het gevoel heeft gehad dat het haar toch heeft belemmerd in haar kunstenaarschap.
0: Ja. En toen ging ze al die betogingen van de Dolomina's fotograferen, terwijl ze daar zelf ook weer in een film bij jullie eerlijk over is en zegt van, ik was daar eigenlijk niet de geschikte fotograaf voor. Het is geen persfotograaf, het is iemand die constructies maakt.
1: Ja, ze moest dus heel snel fotograferen, waar ze toch altijd zei, ik fotografeer heel langzaam en bedacht en ik neem tijd voor de compositie. En dan moet je inderdaad opeens een reportage doen. En misschien is het inderdaad op esthetisch niveau minder interessant dan bijvoorbeeld iets wat ze in Berlijn maakt. Maar het is nog steeds een super waardevol historisch document. En wel gemaakt met het oog van iemand die wel weet hoe je een goede foto moet maken. Dus ik denk toch dat je toch, als je het toch los van elkaar ziet, maar het is wel een reden waarom we er maar zo weinig van in de tentoonstelling hebben. Omdat ze toch in die selectie die ze zelf heeft gemaakt van de werk, er maar 3 Dolomina-foto's bij heeft gedaan.
0: Ja, ze wist dat ze beter werk had gemaakt. Dat kunnen we nu ontdekken in het Fotomuseum in Den Haag. Dat kan nog tot de 31 januari. Als je dan toch in de buurt bent, moet je ook even naar Voorlinden natuurlijk. In Wassenaar, dat is 10 minuten rijden. Kan je daar ook naar de verjaardagstentoonstelling gaan kijken. Willemijn, dankjewel om het allemaal toe te lichten. Ik zeg er nog even bij, internationaal heeft het geschopt als fotografe bij die fantastische tentoonstelling, The Family of Man, dat was van Edward Steichen. Daar zat ze bij, dat is toch wel straf.
1: Ja, dat is echt eigenlijk heel bijzonder dat ze daar inderdaad bij zat. We hebben ook de foto die er hing, hangt ook op zaal. Dus dat is wel ook bijzonder, ja.
0: Allen naar Den Haag en dat voor Eva Besnieu. En met deze muziek gaan we even richting Verenigde Staten. Voor jou, Christophe.

0: Ja, ik zie Christophe en ik denk, ik moet dat draaien. A man of constant sorrow. Nee, ik ben...
1: Dat ben ik. Ik zei het deze week nog tegen mijn therapeut. Ik heb een denkbeeldige therapeut.
2: Ja, een AI-agent.
1: Ik heb soms het idee dat ik me zorgen maak uit verveling gewoon.
0: Ja, nee, ik heb deze muziek gedraaid omdat die fantastisch is. Uit de film van de Coen Brothers. Ja. Oh, Brother, Where Art Thou? Want we moeten in het diepe zuiden geraken van de States. En dat voor een boek van Sebastian Barry. Die man komt uit Dublin, dacht
1: ja,
0: ik.
1: Ja, die niet uit Amerika afkomstig is. In 1955 is in Dublin geboren. En dat was iemand die heel lang vooral te boek stond als een dichter, een toneelschrijver, maar die dan in 2005 met zijn roman A Long, Long Way echt potten brak, de Man Booker Prize won en dan is dat oeuvre toch veranderd. Long, Long Way, dat speelde zich af in de Eerste Wereldoorlog, maar dan kwamen er toch een aantal boeken ook die even goed als historische fictie konden worden geëtiketteerd, maar zich dan gingen afspelen. Niet alleen in Amerika, maar dus in het 19e eeuwse Amerika. Had te maken met het feit dat Barry een verre voorvader heeft. Die in zijn tienerjaren...
0: Ieren en Amerika, voilà. Dat is nu natuurlijk niet zo gek, hè?
1: Wel, ja. het is een hele afstand, maar toch een kleine stap voor mensen die op zoek waren en zijn naar een betere wereld of een beter leven in elk geval. En Sebastian Barry die heeft nu, kan je zeggen, het derde deel van een drieluik geschreven. Derde deel dat zich even goed dus afspeelt in de South in de 19e eeuw. De verteller is de hoofdfiguur, dat is Tennyson Bookeroo. En die vertelt ons of die spreekt ons toe vanuit het jaar 1900, maar begint zijn verhaal 60 jaar eerder, in 1840, met zijn vader. Chess heette die man, was een zwarte slaaf die op zeker ogenblik wordt vrijgelaten door zijn eigenaar of zijn meester, hoe moet ik het noemen, tevens zijn officieuze vader. Ja.
0: Complex.
1: Ja, dat is complex, maar dat gebeurde vaker natuurlijk. Hè, dat slaveneigenaren kinderen verwekten bij hun slavinnen, om het zo te zeggen. Goed, wat gebeurt er vervolgens? Die Chess, die is een beetje overmoedig. Die zegt, ja kijk, ik word nu vrijgelaten. Heel fijn, joepie. Mag ik ook trouwen met een van uw huisslavinnen? Want daar ben ik verliefd op. Ja, zegt die man, ja. Dat mag, dat kost wel $1000.
0: Of een handtas van Delvaux.
1: Wel, nee, $1000, dat kwam overeen met 7 jaar loon.
0: Nee.
1: Dus wat doet Chess? Wat wij allemaal zouden doen natuurlijk in zijn geval, een bank overvallen. Waarop hij opgeknoopt wordt en die huisslavin is ondertussen zwanger van hem. Zwanger van, wil dat zeggen, Tennyson en zijn tweelingzus. Die gaat na de bevalling even goed omkomen in een sfeer van doodslag, geweld. Enfin, om een lang verhaal kort te maken.
0: Wat miserie.
1: Ja, het is heel veel miserie. Ja. Die man en zijn zus zijn niet, zacht gezegd, onder een goed gesternte ter wereld gekomen. En dat zegt hij ook zelf met heel veel nadruk. Hij zegt, ik ga je niet de schone schijn ophouden. Wat ik wel ga doen, is niet zomaar een mooi verhaal vertellen. Ik citeer even. Ik zal je de echte feiten geven. Ik wil je graag laten weten hoe het voor mij was en voor allen die dicht bij me stonden in het verre verleden van de wereld.
0: Maar dan moeten we nog een sprong in de tijd maken, denk ik.
1: Ja, wel, het begint in 1840, zeg ik, maar hij neemt ons bijvoorbeeld ook mee naar het begin van de Amerikaanse burgeroorlog, 1861. Wij maken het dan mee dat die zus van hem door zuidelijke soldaten wordt aangerand. We maken het mee, of we komen erachter beter, dat na de vrijlating door Abraham Lincoln van de slaven in de South, die nog lang niet alles koek en ei was voor die mensen, Tennyson die zegt, ja, er is een heel groot verschil tussen vrijgelaten zijn en vrij zijn. Gelukkig af en toe komen we ook in rooskleuriger vaarwater terecht en merken we dat Tennyson de kans krijgt om te gaan studeren in Nashville. Hij sluit zich aan als goede zanger bij een koor, komt in Engeland terecht, et cetera. Je merkt het, er gebeurt heel wat, er gebeurt heel veel.
0: Maar is het dan ook fijn om te lezen? Kan je dan je hoofd nog bijhouden?
1: Wel, ja, zo ingewikkeld is het allemaal niet. Maar ondanks alle vele gebeurtenissen, moet ik zeggen, is het niet echt een heel spannend of door mij als meeslepend ervaren verhaal. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het een achterafvertelling betreft. Hè? Mm-hmm. Ook de verteller gaat ons dingen mededelen die jaren, soms tientallen jaren geleden zijn gebeurd. Dus dat schept toch een zekere afstand, ook als lezer, ten aanzien van wat je te lezen of te horen krijgt. Wat is het dan wel wanneer het geen spannend boek is? Ja, het is een antislavernijroman, maar goed, er zijn er natuurlijk wel meer. Wat misschien spannender is, is om te zeggen dat het misschien in zekere zin ook een anti-woke boek is. Ik bedoel daarmee, we hebben hier te maken met een Ierse oude, witte man, Sebastian Barry, die het zich toch maar permitteert als romancier om een kleine 300 pagina's lang in de anders gekleurde huid van zijn hoofdpersonage te kruipen. Niet iedereen zal daar vandaag de dag even gelukkig om zijn.
0: Maar is dat gebleken uit recensies dan?
1: Dat weet ik niet. Dat was eigenlijk... de recensies maken er eigenlijk geen gewag van, degene die ik heb gelezen. Nee, corrigeer mij. Maar het viel mij wel op. Nu goed, dat zijn voor mijn part randbemerkingen.
0: Maar is het een goed boek, Christophe?
1: Wel, kijk, het is een boek, voor mijn part, waarin Sebastian Barry de taal en de poëzie gebruikt om een leven in kaart te brengen dat dankzij die taal, dankzij die poëzie, boven zichzelf uitstijgt en zelfs iets heroïs krijgt. Die kleine mislukking van Tennyson wordt een grootse tragedie in dit boek van Sebastian Barry. En daarmee is dit boek met al zijn verwijzingen bovendien naar de Bijbel, naar Homerus, naar de andere wereldliteratuur, een ode aan de literatuur, kan je zeggen. Mm. Iets negatiever gezegd, Chantal. Ja. Soms gaf het mij ook de indruk dit boek een ode te zijn aan de schrijfstijl en het stilistische vermogen van Sebastian Barry zelf. Dus ik laat het een beetje aan de afzonderlijke lezer
0: van, zie je,
1: over.
0: Zie je zo goed ik dit kan?
1: Ja, ja.
0: Maar ik heb toch wel zin om het te lezen. Een hoop,
1: ik zou het zeker aanraden om het te proberen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Altijd fijn als die geschiedenissen weer worden opgediept, want...
1: Het is heel geloofwaardig, hoor.
0: Ons die dingen blijven herinneren.
1: Wel, ja, je kan zeggen, kijk, is het hem gepermitteerd? Wat mij betreft is duidelijk heel zeker, maar bovenal, hij brengt het er uitstekend van af. Mm-hmm. Het is geloofwaardig.
0: Oké, deze Sebastian Barry met het boek De Nieuwe Wereld. Dankjewel,
1: Christophe.
0: Nieuwere wereld. En volgende week?
1: Dan is dat mij.
0: Het is juist.
1: Ja, en dan kom ik over mezelf. Ik heb een nieuw boek en daar ga ik volgende week over komen vertellen.
0: Ja, dat gebeurt allemaal bij Nikki.
1: Het gebeurt elke dag eigenlijk, om de titel al vast te nemen.
0: Ja. Dankjewel, Christophe Fekeman. Dankjewel ook, Willemijn van der Zwaan, om te praten over Eva Besnieu, te zien in het Fotomuseum in Den Haag en Hans Op de Beek. Over jouw tentoonstelling bij Almin Resch hier in Brussel. Mooie avond ook aan iedereen die heeft geluisterd. Geniet nog van Clara. En morgen zit hier Nikki Aerts. Heel fijne avond. Bye bye. We eindigen met John Coltrane. Binnenkort een feestje trouwens. Net zoals Miles. Zou die eigenlijk ook 100 geworden zijn? We zitten in Ancien Belgique op 23 september. Wou ik er toch nog even bij vertellen. Met Lies Steppen natuurlijk. Bye bye.

0: Het is 6 uur. Een goeie avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De voormalige tandarts die verdacht wordt van aanranding van tientallen patiënten riskeert 5 jaar cel. En in het Europees Parlement wordt enthousiast gereageerd op het voorstel van voorzitter von der Leyen om nauwer samen te werken met Canada. Het parket vraagt 2,5 jaar effectieve gevangenisstraf voor een ex-tandarts uit Wilrijk. Hij zou jarenlang tientallen patiënten aangerand hebben. De man stond vandaag terecht en erkende zijn schuld. Maite Piese volgde het proces.
1: Ik denk dat die slachtoffers pas vandaag zien dat het een veel groter geheel is, dat ze niet alleen zijn. Vele van hen hebben zich ook lang alleen gevoeld. Het is een zware dag voor hen. Ze moeten vandaag die feiten ook voor een stuk herbeleven.
2: Sanne de Klerk, advocaat van een van de meer dan 70 slachtoffers die de ex-tandarts uit Wilrijk jarenlang maakte. De wansmakelijke feiten werden vandaag uitvoerig uit de doeken gedaan op het proces. Tijdens zogezegde keelontsmettingen, een verzonnen behandeling, drong de tandarts met zijn vingers diep in de keel van patiëntes, terwijl hij zichzelf ondertussen ongemerkt bevredigde. Een stoornis, zegt hij nu ook zelf. En daar laat hij zich sinds de zaak aan het licht kwam voor behandelen. Hij zat ook al 4 maanden in de cel in voorhechtenis. Dus een advocaat vraagt hem niet meer naar de gevangenis te sturen. John Maas.
3: Ik heb ook gepleit dat het volgens mij niets bijbrengt om deze man opnieuw van zijn vrijheid te beroven. Om hem dan opnieuw te laten starten met een therapie die hij van in de gevangenis al gestart is. En die tot op vandaag wekelijks blijft lopen. Hem terugsturen naar de gevangenis is volgens mij voor niemand goed.
2: De uitspraak volgt eind oktober.
0: Bij brouwerij Palm in Steenuffel in Vlaams-Brabant dreigen 33 van de 147 jobs te verdwijnen door een herstructurering. De brouwerij wil het vullen van flessen en vaten verhuizen naar andere sites binnen de groep. Volgens het bedrijf is dat nodig omdat er minder bier wordt gedronken. De brouwactiviteiten blijven wel behouden in Steenuffel, dat zegt woordvoerder Pieter Bulles.
4: Brouwen van bier van onze Belgische bieren blijft in België in Steenuffel. We hebben hier een rijke traditie in het brouwen van speciaal bier. Dus dat blijft sowieso in België, in Steenuffel. En ook ons distributiecentrum en de blikkenlijn blijft ook in Steenuffel.
0: De kern van de Vlaamse regering zit opnieuw samen over de begroting. De komende weken moeten de Vlaamse ministers het eens geraken over besparingen en nieuwe inkomsten, net als de federale regering. Naar hoeveel miljard euro ze precies op zoek moeten, dat ligt nog niet vast. Vice-minister-president voor Vooruit, Melissa de Prateren.
5: Het exacte cijfer ligt nog niet vast, omdat we natuurlijk nog een aantal technische zaken moeten uitklaren. We wachten ook nog op een aantal definitieve cijfers vanuit federaal om te zien van ja, hoe groot is de inspanning die geleverd moet worden. Maar ik denk dat het wel duidelijk is dat het toch wel een grote inspanning wordt en dat dat toch wel een ernstige oefening zal zijn.
0: Defensie heeft geen strafbare feiten gepleegd toen het antidroneapparatuur kocht eind vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het parket. De aankoop van de antidroneapparatuur gebeurde in de nasleep van enkele incidenten waarbij drones werden gespot bij luchthavens en kazernes. Defensie argumenteerde dat de aankoop snel moest gebeuren en daarom was er geen openbare aanbesteding. Volgens het parket is dat niet strafbaar. Het onderzoek van het parket kwam er na een uitzending van Pano op VRT1. De Iraanse overheid heeft misdaden tegen de mensheid begaan tegen zijn eigen burgers in het optreden tegen betogingen na de dood van Mahsa Amini. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een rapport van meer dan 1000 pagina's. Amini kwam vandaag exact 4 jaar geleden om het leven. Dat gebeurde na een confrontatie met de politie, omdat ze haar hoofddoek niet zou gedragen hebben volgens de regels in Iran. Na haar dood brak een protestgolf uit die door de Iraanse veiligheidsdiensten bloedig werd neergeslagen. Amnesty eist dat de mensen die verantwoordelijk zijn in de Iraanse regering berecht worden. Dat zegt Wies de Grave, directeur van Amnesty International in ons land.
6: We vragen dat de VN-veiligheidsraad de situatie in Iran zou doorverwijzen naar het internationaal strafhof, zodanig dat mensen daar vervolgd kunnen worden. Maar we begrijpen dat veto's zullen uitgesproken worden. En daarom roepen we de algemene vergadering van de Verenigde Naties op, dus alle landen ter wereld, om de krachten te bundelen en een internationaal mechanisme op te richten. Dat kan bijvoorbeeld een speciaal tribunaal zijn. En we roepen ook alle individuele landen op, inclusief België, om gerechtelijke onderzoeken te starten naar de verantwoordelijken van die misdaden.
0: In het Europees Parlement is er enthousiasme over het voorstel van commissievoorzitter von der Leyen om Canada een geassocieerd lid te maken van de EU. Ze heeft daarvoor gepleit in haar State of the Union. Het idee is dat Canada en de EU meer gaan samenwerken op economie, defensie en technologische ontwikkeling. Een verslag van Heidi van Rompuy vanuit Straatsburg.
7: Een lidmaatschap light, dat is wat von der Leyen voorstelt aan Canada. Een volledig nieuw statuut om samen een vuist te maken tegen de VS en China. En dat is een belangrijk signaal, zeggen veel Europarlementsleden, zo ook Kathleen van Bremt van Vooruit.
8: De politieke boodschap is heel duidelijk, hè. Canada is niet zomaar gewoon een partner, is een hele nauwe vriend en we gaan samen de toekomst vormgeven in de internationale politiek.
7: Ook Hilde Voutmans van Anders ziet mogelijkheden.
9: Vergis u niet, in Canada willen ze heel erg inzetten op die drone-strategie en daar zie ik enorme kansen ook voor Vlaanderen.
7: Verder wil von der Leyen de EU de komende jaren ook beter voorbereiden op de hittegolven en bosbranden. Maar Sarah Mathieu van Groen mist daarnaast nieuwe klimaatmaatregelen.
10: Het is heel goed dat ze zegt dat we het eerste elektrische continent willen worden. Alleen de concrete stappen om daar naartoe te gaan, die ontbreken voor mij nog.
7: En Chris van Dijk van N-VA die wilde meer focus op economische groei.
11: We hebben een State of the Union gehad van 70 minuten met een brede waaier. Maar de echte focus, daar ben ik een beetje in ontgoocheld.
7: Morgen is het hier in Straatsburg nog uitkijken naar de speech van de Canadese premier Carney.
0: Oekraïne heeft een Russische generaal gedood in Donetsk in het oosten van Oekraïne. Dat heeft een Oekraïnse drone-eenheid gemeld. Rusland bevestigt het bericht niet. Het Oekraïnse leger heeft tijdens de oorlog al meerdere hooggeplaatste Russische militairen omgebracht in Oekraïne en ook in Rusland zelf. De generaal had 2 weken geleden nog een belangrijke onderscheiding gekregen van de Russische president Poetin, omdat hij de troepen had geleid die volgens Rusland een belangrijke stad in het oosten van Oekraïne hadden ingenomen. Het Oekraïnse leger zegt dat zij die stad nog altijd in handen hebben. En vorig jaar waren bijna 1,5 miljoen Vlamingen aangesloten bij een sportclub. Dat is voor het 4e jaar op rij een record. Meer dan 1 op de 5 Vlamingen zijn nu lid van een sportclub. En deze maand organiseren veel clubs evenementen om nieuwe leden aan te trekken. Padel is de sport met het grootste aantal nieuwe leden. En deze kinderen spelen padel in Gentbrugge.
12: Ik ben ermee begonnen omdat mijn mama, papa, ik en zus is 1 keer zijn gaan padellen. Ja, ik vond het eigenlijk heel leuk. En toen hebben mijn mama en papa mij daarvoor ingeschreven. En ik ben eigenlijk gewoon blijven doen.
13: En een club spelen is leuk omdat je dan verbonden bent met elkaar. En niet te veel achter je scherm of zo zit. Dan kan je rustig met andere mensen in contact komen.
14: Het is een teamsport en je kan samen spelen. Zo als je een match wint, is het leuk om met 2 in een team te winnen.
0: Vanavond en vannacht nog kans op enkele buien. In de loop van de nacht wordt het droog, bij minima rond 12 graden. Morgen eerst droog, met af en toe zon en veel wolken. In de loop van de dag gaat het regenen. In het oosten blijft het bijna de hele dag droog. En het wordt niet warmer dan 18 graden. Het parket vraagt 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor een voormalige tandarts uit Wilrijk in Antwerpen, die jarenlang tientallen patiënten aangerand zou hebben. De uitspraak wordt verwacht over enkele weken. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Clara, blijf verwonderd. Django. Met Tine de Donder.
16: Een goeie avond. Vandaag gaan wij weer beginnen met muziek uit de late middeleeuwen. De periode vlak voor de Renaissance losbrak. Welkom bij Django.

Eugénie de Meij met Lieselotte Wilde, Tristan Driessens met het ensemble Illuminans Tenebras in muziek van Hildegard von Bingen. Wij blijven dan in de middeleeuwen met het nieuwste album van het Solazzo-ensemble, Music of the Flamboyant Era, uit de flamboyante gotiek. Daaruit horen we eerst een anoniem lied en daarna Amis tous douces van Pierre Desmoulins.

Solazzo Ensemble onder leiding van Anna Danilevskaya in muziek van hun meest recente album Flamboyance, opgenomen in de Sint-Augustinuskerk in Antwerpen. Oosterse muziek dan, van Bejan Kemirani. Hij speelt hier santoer. Benjamin Mousset zit aan de piano, de Japanse Evelyn op viool en Kevin Kemirani, broer van Bejan, speelt saas en nog andere percussie-instrumenten. Het is Kevin die met het idee kwam voor dat nieuwe album. Dat heet Tales of Nar. En Nar staat voor New Ancient Rhythms. Oeroude Iraanse en Indische ritmes doorspekt met nieuwe elementen. En dat klinkt dan zo.

Dar e Marmous, dat is Persisch voor de mysterieuze poort van de met Beijing Kim Irani en zijn broer Kevan. Die speelde Saas, snaarinstrument. Van Iran gaan wij dan naar Tunesië voor de oetklanken van François Couturier. Hij speelt piano natuurlijk, maar Anouar Brahim, hij is de man op oet. Dit is iets van zijn trio, dat heeft een heel bijzondere combinatie. Piano, oet en accordeon. Ze spelen de titeltrack van hun album, Le Pain du Chat Noir.

Anouar Brahim op oets, François Couturier aan de piano en Jean-Louis Martinier op accordeon in Le Pas du Chat Noir. En na Jean-Louis Martinier is dit Pierre Cussac die accordeon speelt. Hij begeleidt de Franse sopraan Agathe Perrin in een Iers lied, een heel bekend lied, Danny Boy, dat vaak gezongen wordt op begrafenissen, bijvoorbeeld die van Elvis Presley of Lady Di. Het is een lied dat gaat over liefde en verlies en ook vooral over op een dag weer samenkomen. Danny Boy moet in militaire dienst en misschien gaat hij nooit meer levend terugkeren. Oh Danny Boy, the pipes are calling.

Agathe Perra met Pierre Cussac op accordeon in Danny Boy. En dan de Finse strijkers van het Tempera strijkkwartet. Zij spelen het levendige vierde deel van een strijkkwartet van hun landgenoot, Jean Sibelius.

Tempera Strijkkwartet speelde Jean Sibelius. De Amerikaanse componist William Grant Still heeft in zijn leven 4 grote symfonieën geschreven. Allemaal met heel veel liefde voor zijn land en zijn roots. Wij gaan vandaag eens luisteren naar een deel uit zijn laatste, dat is de Autochthonous Symfonie.

Reginald Mobley en Baptiste Trottignon aan de piano in de traditional I Got a Rope. En dan een melancholische jazzklassieker, Once Upon a Time. Gekend van Miles Davis en Astrud Gilberto, maar dit is een versie met Enrico Pieranunzi aan de piano en Bebo Ferra op gitaar.

Enrico Pieranunzi en Bebo Ferra in Once Upon a Summertime van Michel Legrand. En dan, jammer genoeg, nog maar een kort stukje van een geweldig duo nochtans. Joe Pijs en Zoet Sims. Tot 7 uur.

0: Clara Live neemt u mee naar Musica Divina. Op een plek gewijd aan Maria laat Utopia mariale polyfonie van Franco-Vlaamse componisten weer klinken. En vult Psalentes met Gregoriaanse gezangen de abdij van Tongerlo. In Clara Live met Nicole van Opstal. Morgen vanaf 19:30 op Clara en VRT Max.
1: Het is 7:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het parket vraagt 2,5 jaar effectieve celstraf voor een ex-tandarts uit Wilrijk. Hij zou jarenlang tientallen patiënten aangerand hebben. De man stond vandaag terecht en erkende zijn schuld. En Maite Piesse volgt het proces.
2: Ik denk dat die slachtoffers pas vandaag zien dat het een veel groter geheel is, dat ze niet alleen zijn. Veel van hen hebben zich ook lang alleen gevoeld. Het is een zware dag voor hen. Ze moeten vandaag die feiten ook voor een stuk herbeleven.
3: Sanne de Klerk, advocaten van een van de meer dan 70 slachtoffers die de ex-tandarts uit Wilrijk jarenlang maakte. De wansmakelijke feiten werden vandaag uitvoerig uit de doeken gedaan op het proces. Tijdens zogezegde keelontsmettingen, een verzonnen behandeling, drong de tandarts met zijn vingers diep in de keel van patiëntes, terwijl hij zichzelf ondertussen ongemerkt bevredigde. Een stoornis, zegt hij nu ook zelf. En daar laat hij zich sinds de zaak aan het licht kwam voor behandelen. Hij zat ook al 4 maanden in de cel in voorhechtenis. Dus een advocaat vraagt hem niet meer naar de gevangenis te sturen. John Maas.
4: Ik heb ook gepleit dat het volgens mij niets bijbrengt om deze man opnieuw van zijn vrijheid te beroven. Om hem dan opnieuw te laten starten met een therapie die hij van in de gevangenis al gestart is. En die tot op vandaag wekelijks blijft lopen. Hem terugsturen naar de gevangenis is volgens mij voor niemand goed.
3: De uitspraak volgt eind oktober.
1: De nieuwe voorzitter van de Vlaamse scholierenkoepel is Bas van Hullebus uit Wingenen in West-Vlaanderen. Ruim 1300 scholieren hebben gestemd. De scholierenkoepel verdedigt de belangen van de leerlingen van het secundair onderwijs in Vlaanderen en in Brussel. Bart van Hullebus wil als voorzitter vooral werk maken van mentaal welzijn op school, zegt hij.
5: Ik denk dat we op dit moment een probleem hebben, dat leerlingen niet graag naar school gaan, schoolmoeheid, etc. En ik zou dat graag willen aanpakken, want op zich vind ik school wel een leuke plek. En ik zou eigenlijk graag hebben dat leerlingen de school als een tweede thuis aanvoelen. En ik denk dat dat kan door dat mentaal welzijn te verbeteren, maar ook door de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Want als je betere punten scoort, kom je logischerwijze liever naar school.
1: Mathieu van der Poel heeft de eerste rit in de ronde van Luxemburg gewonnen. Van der Poel was duidelijk de sterkste in een sprint bergop. Onze landgenoot Jasper Stuyven werd vijfde. Mathieu van der Poel bereidt in Luxemburg het WK wielrennen van eind deze maand in Canada voor. En Axel Witsel stopt bij de Rode Duivels. Witsel is 37 en heeft zijn afscheid aangekondigd op sociale media. Hij speelde in totaal 140 matchen voor de Rode Duivels. Na het WK van 2022 in Qatar nam Witsel al eens afscheid van de Rode Duivels. Maar het afgelopen WK viel Witsel nog 2 keer in. Nu zou zijn afscheid wel definitief zijn. Vanavond en vannacht nog kans op enkele buien. In de loop van de nacht wordt het droog, bij minima rond 12 graden. Morgen eerst droog, met af en toe zon en veel wolken. In de loop van de dag gaat het regenen. In het oosten blijft het bijna de hele dag droog. En het wordt niet warmer dan 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.

Astrud Gilberto, de Braziliaanse zangeres met Stay. En wij blijven dan in Brazilië met een choro-klassieker. Deixa o breque pra mim, dat betekent give me a break, laat mij een beetje pauze nemen.

De Nederlandse choro-ambassadeurs Remco Landmeter op fluit, Kees Gelderblom op gitaar en Marijn van der Linden op cavaquinho. Wij gaan door met Luciano Biondini op accordeon bij Gabriele Mirabassi. Die speelt een stuk van zijn album Uno a Cero, 1-0 betekent dat. En dat gaat over een beroemde goal van Pelé, die hij maakte tijdens de wereldbekerfinale van 1970 tegen Italië. Toen Brazilië won met 1-0. Ze hebben een heel album gemaakt met Braziliaanse muziek. En daarop spelen ze deze hit van Pixinguinha uit 1928, Vo Vivendo, Ik Leef.

Gabriele Mirabassi op klarinet, Luciano Biondini op accordeon, Patrick Vaillant op mandoline en Michel Godard op tuba. En dan een eeuwenoud Frans liefdeslied, Plaisir d'amour. En hoe dat soms maar één moment duurt, terwijl chagrin d'amour, liefdesverdriet, een leven lang kan duren.

Sopraan Claire Le Filiatre met Arthur Schoendrewoord op pianoforte in Plaisir d'amour. We gaan verder met Robert Levin op pianoforte. Samen met het Orchestre Révolutionnaire Romantique onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Zij spelen een deel van een pianoconcerto, het vierde van Ludwig van Beethoven.

Robert Levin op pianoforte met het Orchestre Révolutionnaire et Romantique onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. En ze speelden het sprankelende derde deel uit het vierde pianoconcerto van Ludwig van Beethoven. En van Beethoven dan naar een componist die veel minder bekend is, Zdeněk Fibich. We zijn dan ruim 70 jaar later, eind 19e eeuw, volop in de Tsjechische romantiek.

Het Koshan Quartet in het Allegro uit een strijkkwartet van Zdenek Fibig. Een nieuw album dan van de Noorse jazztrompetist Niels Petter Molvaar. Hij is op reis gegaan door heel Europa voor 9 intieme en volledig geïmproviseerde ontmoetingen met andere muzikanten. Hij ging onder andere naar München, daar woont celliste Anja Lechner. En hij vroeg haar om iets te spelen rond het thema Be Quiet. Toen deed Anja Lechner dit met haar cello.

De Noorse trompetist Niels-Petter Molvaar met Anja Lichner op cello in het nummer München, vernoemd naar de stad van Anja Lichner. En dan nog een trompetist, de meest lieflijke ter wereld, Chet Baker.

Oscar Peterson speelde That Old Black Magic van Harold Arlen. In Clara in Concert krijgt je vanavond een avondje Syrische muziek. Door heel wat solisten uit Syrië, aangevuld met het Nederlandse koor Capella Amsterdam. Die zingen straks dus Oosterse muziek. En hier in Django brengen ze alles wat Westerse. Twee liederen van Johannes Brahms. En ze beginnen met zijn avondlied.

Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Royce in Zeenzucht van Johannes Brahms. Straks nog veel meer van dit koor bij Lennart Jolijn in Clara in Concert. Fijn dat u erbij was vanavond. Heel graag tot morgen voor nieuwe Django om 6 uur. Bye bye.

0: is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op de luchthaven van Charleroi is vanmiddag een drone onderschept. De drone vloog in het verlengde van de startbaan en werd gespot door de systemen van luchtverkeersleider Skies. Het vliegverkeer is een half uur lang stilgelegd. Het ging om een particuliere drone en de politie heeft de dronepiloot gevat. Vanavond begint trouwens een staking op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders van Skies leggen het werk neer. Er is een sociaal conflict over de nachtpremies. 28 vluchten zijn getroffen vanavond. Komende ochtend zijn dat er 16. De nieuwe voorzitter van de Vlaamse scholierenkoepel is Bas van Hullebus uit Wingenen in West-Vlaanderen. Ruim 1300 scholieren hebben gestemd en dat is een recordaantal. De scholierenkoepel verdedigt de belangen van de leerlingen van het secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Bas van Hullebus wil er als voorzitter vooral werk van maken dat leerlingen graag naar school gaan, zegt hij.
1: Ik denk dat als we kijken naar mentaal welzijn en kwalitatief onderwijs, dat als we die twee combineren, dat we daardoor dat kunnen bereiken. Dus dat die scholieren graag naar school gaan. En ik denk dat we op dit moment een probleem hebben, dat leerlingen niet graag naar school gaan, schoolmoeheid, et cetera. En ik zou dat graag willen aanpakken, want op zich vind ik school wel een leuke plek. En ik zou eigenlijk graag hebben dat leerlingen de school als een tweede thuis aanvoelen.
0: In Brussel heeft dierenrechtenorganisatie Gaia opvallend grote affiches opgehangen op het Muntplein en het Brocaireplein in het centrum. Op die affiches staat een schaap met een traan van bloed. Het is een nieuwe campagne om het onverdoofd slachten van dieren opnieuw op de agenda te plaatsen. Want in Brussel is dat nog altijd toegelaten, zegt Michel van den Bos van Gaia.
2: In Brussel blijven dus potdoof en blijven naar vinden dat allemaal geen kwaad kan. Elke dag worden er dieren gekeeld. Maar daar zijn die Brusselse parlementsleden en die regering, moet ik toch ook zeggen, kennelijk potdoof voor. En dat moet maar stoppen. Dus ik hoop echt dat de Brusselaars dat ook duidelijk zullen maken aan de parlementsleden.
0: En Axel Witsel stopt definitief bij de Rode Duivels. Dat heeft hij vanavond aangekondigd op sociale media. Witsel is 37 en speelde 140 wedstrijden voor België. Hij schrijft dat hij met trots 18 jaar lang alles heeft gegeven en dat het nu aan een nieuwe generatie is. Witsel nam na het WK 2022 in Qatar alles afscheid van de Rode Duivels. Dat bleek toen tijdelijk. Hij keerde terug. En op het afgelopen WK deze zomer viel Witsel nog 2 keer in. De kwartfinale tegen Spanje bleek zijn allerlaatste match. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui en tot 14 graden. Morgen is het eerst droog met zon en wolken. In de loop van de dag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. In het oosten blijft het mogelijk droog. Temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Lennart Jolijn.
4: Een heel goeie avond. Proficiat, net op tijd voor de vlucht. Doe je gordel om, maak het u gezellig, want de komende 2 uur maken we een fantastische reis samen door Arabische muziek. Welkom bij Clara in concert.

0: Crossing Borders. Muziek van de Egyptische Abdallah Abouzekri over letterlijk grenzen oversteken, maar dan ook op alle vlak, geografisch, cultureel en emotioneel. Abouzekri speelde hier met zijn drie medemuzikanten. Het staat op hun debuutalbum van 4 jaar terug, Cairo Jazz Station. En dit heeft al meteen de toon gezet voor het thema van vanavond in Clara in Concert, de Arabische wereld. En dan specifiek over de stad van 1001 geuren, dat is Aleppo. Aleppo wordt gezien als de hoofdstad van de Arabische muziek, waar vooral de Soefi-traditie, dat is vocale muziek op gedichten, goed heeft kunnen gedijen over de tijd heen. We gaan nog eens terug naar een concert in de Bijloken van april 2024... Daar stond het vocaal kamerkoor Capella Amsterdam op de planken, dirigent Leonard Evers en een aantal Syrische solisten. Samen met hen en zanger en spreker Wassim Arslan als gids zoeken we de smalle steegjes op van Aleppo, die eeuwen geschiedenis, cultuur en muziek uitademen.
1: If you find no remedy for my pain, give me breath of Aleppo's wind. It's a line from a poem about the city, written 1,000 years ago. Aleppo has always been generous. It has given everything to those who needed it. It shared its wealth of beauty, food, warmth, poetry, and music. Over centuries, it welcomed migrants from Iraq, Spain, Turkey, and many other countries. They all lived side by side until many of them were forced to leave, like me. I am Wassim Arslan, and my family has lived in Aleppo for 950 years. And today, I want to tell you about our dear home, our dear city, Halab. The city is built around a hill with a medieval castle, the citadel. And my family used to live in the neighborhood close to the citadel. Opposite of it is the souk. And my father used to take me with him to this old market. And he taught me all the tricks to negotiate the best deals. And I love this magical world of business. Soon enough, I start my own trade. I bought stuff to sell it to my school friends. Accessories, hats, but also everything to get yourself in trouble with. About 13 kilometers of shops, khans, warehouses, workshops, bathhouses, mosques, full of merchants and customers, boys on heavy laden donkeys, goods and spices from the Silk Road collected from all over the world to be sold to everyone interested in it. The souk became the front line during the civil war, and it was virtually destroyed.

Eeuwenoude tradities van Joodse, christelijke en islamitische liederen maakten van Aleppo een multiculturele mozaïek, waar ook al die religies altijd relatief goed samen konden leven. Na de burgeroorlog van 2011 werd die muzikale traditie erfgoed van de VN om toch maar te redden wat er te redden viel. En dat gaf de aanzet voor Leonard Evers voor dit project Aleppo. Hij bracht ervoor zijn eigen vocaalensemble Capella Amsterdam samen met de Syrische artiesten om deze betoverende muzikale reconstructie te maken van de stad. En die artiesten, dat waren Wassim Arslan. Hij vertelde die mooie verhalen over Aleppo daarnet en zong. Ook nog een andere stem hoorden we, die van Yawa Manla. Zij speelde ook op oud, Suzanne Eskandar op viool, Shaza Manla op kanoen en Modar Salama op percussie. Het was een live concert in de bijloken van 25 april 2024. En deze man bracht ook twee ensembles samen, niet per se om Arabische muziek in de kijker te zetten, maar om een brug te bouwen eerder tussen die traditie en de klankenwereld van het Westen. Driss El Maloumi.

The Trees Commandments van de Marokkaanse oudspeler Driss El Maloumi. We hoorden hem hier met zijn trio, ook nog samen met het Ouattara String Quintet. Het is in een track van op zijn album Détail van 2024. Een dialoog tussen de westerse en de Arabische muziekwereld. Elk land heeft zo wel een beetje zijn nationale trots. In Armenië is dat, op vlak van muziek althans, de doudouk. Dat is een blaasinstrument gemaakt uit abrikozenhout en heeft een heel, heel warm en nostalgisch timbre. En als ze dan nog met meer dan één zijn, is het nog allemaal net dat ietsje sterker.

prachtig, de klank van die doedoek in een van de oudste Armeense volksmelodieën, Krunk, hier met het The National Doedoek Ensemble of Armenia. Stel je voor dat je van de ene dag op de andere je huis moet verlaten, weg moet vluchten en elders in de wereld terug van nul moet beginnen. Ik kan het me eerlijk gezegd niet voorstellen, maar elke muzikant hier in dit ensemble heeft het meegemaakt.

Perahan, traditionele muziek uit het Midden-Oosten, hier met 10 professionele muzikanten uit 5 verschillende regio's. Allemaal zijn ze gevlucht uit hun thuisland en hier in België terechtgekomen, hebben muzikaal onderdak kunnen vinden in het topensemble Refugees for Refugees. En met een laatste dans rond de Zwarte Zee komen we ook zachtjes thuis van onze reis vandaag in Clara in Concert. Het Esther Steenbergen trio nog in Black Sea Dance tot aan het nieuws van 10 uur. Veel luisterplezier ook nog zometeen met de playlist van de Greet van het Veld in Undercover. En ik wens je nog een heel mooie woensdagavond.

0: luchthaven van Charleroi is vanmiddag een drone onderschept. Die vloog in het verlengde van de startbaan en werd gespot door de systemen van luchtverkeersleider Skies. Het ging om een particuliere drone en de politie heeft de dronepiloot kunnen vatten. En zo'n drone veroorzaakt heel wat hinder voor de luchthaven, vertelt Kurt Verwilge van Skies.
1: Het gebeurt wel vaker dat we drones opmerken met onze systemen. Dat is niet altijd een probleem. Maar als dat in de onmiddellijke omgeving van een startbaan is, dan moeten we ingrijpen. Vliegveiligheid is daarbij de absolute prioriteit. En dan leggen we noodgedwongen het verkeer stil.
0: En één toestel moest in de lucht blijven. Bij een ander vliegtuig moest iedereen van boord gaan. Vanavond begint net een staking op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders van Skies leggen het werk neer. Er is een sociaal conflict over de nachtpremies. 28 vluchten zijn getroffen vanavond. Komende ochtend zijn dat er 16. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente verhoogd. En dat is voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de VS te drukken, want die blijft te hoog. De beslissing is wel dik tegen de zin van president Trump. Dat zegt correspondent Thomas de Graven.
2: De oorlog in Iran en de olieprijzen die daar door de hoogte zijn ingeschoten zorgen voor een hoog inflatiecijfer. Het leven blijft hier maar duurder worden in de VS en dat wil de centrale bank onder controle krijgen. De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen of wagens. Maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen. Hij ging daarover lang tekeer tegen de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, die altijd weigerde om dat te doen. Trump heeft toen de huidige voorzitter, Kevin Warsh, zelf uitgepikt in de hoop dat hij die rente wel naar beneden zou halen. Maar nu oordeelt ook hij dat die inflatie gewoonweg te hoog is en hij verhoogt de rente met 25 basispunten.
0: Sport in de Europa League voetbal ontvangt Anderlecht Olympique Lyon, de Franse club van onder meer Loïs Openda. Belsterk, zij vochten. De eerste helft zit erop. Hoe doet Anderlecht het?
3: Niet best, want 0-2 achter tegen Olympique Lyon met 2 doelpunten al vroeg in de eerste helft. Met eerst een doelpunt na een minuut 8 na dribbles van Boudas kon Narti afmaken. Colin Kozemans was kansloos en een minuut of 15 later al de 0-2 een afgeweken schot van Nakamura. Maar vooral in dat eerste kwartier, 20 minuten, kwam Anderlecht nauwelijks bij de bal. Waren ze die voortdurend weer snel kwijt en liepen ze ook voortdurend achter de feiten aan. Pas daarna kwamen er wat betere kansen met vooral een uitgespeelde kans voor Svetkovic die op de doelman trapte van Lyon. En dat is Remy de Caen. We zijn zo net begonnen aan de tweede helft. De fans hopen op beterschap, want 0-2 achter tegen Lyon.
0: Dank je, Bert. Axel Witsel stopt definitief bij de Rode Duivels. Dat heeft hij vanavond aangekondigd op sociale media. Witsel is 37 en speelde 140 wedstrijden voor België. Hij schrijft dat hij met trots 18 jaar lang alles heeft gegeven en dat het nu aan een nieuwe generatie is. Witsel nam na het WK 2022 in Qatar alles afscheid van de Rode Duivels. Dat bleek toen tijdelijk. Hij keerde terug en op het afgelopen WK viel Witsel nog 2 keer in. De kwartfinale tegen Spanje bleek zijn laatste match voor België. Hij blijft wel actief bij zijn Franse club Nice. En in Westende in Middelkerken was er rond 7 uur vanavond een indrukwekkende waterhoos te zien boven de Noordzee. Dat is een kleinere versie van een windhoos. Het is een typisch fenomeen voor deze tijd van het jaar, vertelt weerman Geert Nasus.
4: Het ontstaat eigenlijk onder grote stapelwolken of buienwolken die zich vormen boven het warme Noordzeewater. Dus je moet je voorstellen, de bovenluchten zijn koud, de zee heeft heel warm. Dat werkt eigenlijk een beetje als een pot kokend water. Dus dat borrelt eigenlijk en dan krijg je warmere luchtmassa's die opstijgen, die afkoelen. Dan krijg je die vorming van stapelwolken. En daarin kan zich dan een draaiende luchtbeweging vormen, een klein windgoosje dat eigenlijk uit die wolk naar omlaag komt. Zodra dat windgoosje het wateroppervlak raakt, dan zuigt het ook water naar omhoog en dan krijg je die spectaculair mooie foto's.
0: Ja, en we hebben de beelden te zien in de app van VRT Nieuws. Vannacht kans op een bui in het noorden en noordwesten tot 14 graden. Morgen is het eerst droog met zon en wolken. Vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen bij temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Blijf verwonderd. Undercover. van het veld.
6: Ask me how do I feel, ask me now that we're cozy and clinging. Well, sir, all I can say is if I were a bell, I'd be ringing. From the moment we kissed goodnight, that's the way I just gotta behave. Boy, if I were a lamp, I'd light. And if I were a banner, I'd wave. Ask me how do I feel, little me, with my quiet upbringing. Well, sir, all I can say is if I were a gate, I'd be swinging. And if

0: Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws, Mensenbrecht Schaaprechts. De tweetaligheid van de Brusselse politie gaat erop achteruit, met nog 45% van de agenten die zich zowel in het Frans als in het Nederlands kunnen uitdrukken. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Quentin van MR op een vraag van Barbara Pas van Vlaams Belang. 5 jaar geleden was dat nog 51%. Van de ruim 6600 agenten in Brussel zijn er zowat 3000 tweetalig. Het verschil in talenkennis is opmerkelijk. Met 98% van de agenten kan Frans en 47% Nederlands. Volgens Vlaams Belang is er een duidelijk probleem met de aanwervingen. De luchthaven van Charleroi is vanmiddag een drone onderschept. De drone vloog in het verlengde van de startbaan en werd gespot door de systemen van luchtverkeersleider Skies. Het ging om een drone van een particulier en de piloot is gevat door de politie. Vliegverkeer is een 30 minuten lang stilgelegd en dat is ook de procedure, zegt Kurt Verwillige van Skies.
1: Onmiddellijk is ook de rogue drone procedure van start gegaan. Dat is een procedure die eigenlijk 30 minuten duurt, waarbij er wordt gewacht tot elke drone uit de onmiddellijke omgeving van een vliegveld weg is. Dan is er ook geen vliegverkeer mogelijk in die periode. We willen er toch wel op wijzen dat vliegen in de buurt van een luchthaven niet zonder risico is. Je brengt er onnodig heel veel passagiers mee in gevaar.
0: Maar één vliegtuig moest in de lucht blijven en bij een ander toestel moesten de passagiers van boord gaan. De Italiaanse regering schrapt de verkeersbelasting voor volgend jaar voor zowat 14 miljoen voertuigen. Dat is een compensatie, zegt de regering, voor de hoge prijzen van benzine en diesel. De maatregel geldt voor kleinere wagens tot 80 kilowatt en ook voor motoren en scooters. Het zal de Italiaanse schatkist 2,3 miljard euro kosten, toch zegt premier Meloni dat ze eraan denkt om de verkeersbelasting helemaal af te schaffen. Zij noemt het een van de meest gehate belastingen in Italië. Critici zien het als een poging om zieltjes te winnen. Volgend jaar zijn er verkiezingen. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren. Het verloor van Olympique Lyon met 1-2. Bert Sterks, dat is een valse start in de groepsfase voor Anderlecht.
2: Klopt, en dat kwam vooral door een zwak eerste half uur van Anderlecht toen Lyon echt wel beter was op alle vlakken in balbezit, maar ook in de duels. Anderlecht was te voorzichtig en toonde te veel respect en daar profiteerde Lyon gretig van. Nardi maakte na 8 minuten al de 0-1 na zwak verdedigen bij Anderlecht en met wat geluk kon Nakamura in de 22e minuut al de 0-2 maken, een afgeweken bal via de rug van Lanzana. Anderlecht krabbelde wel recht, Svetkovic mist eerst een kans in de eerste helft, in de tweede werkte hij dan beter af met het hoofd, de aansluitingstreffer 1-2 en Anderlecht zette door, kreeg nog wel wat kansen om Obamidele met een gevaarlijke kopbal en een plaatsbal van Bentayeb, maar al bij al was dat allemaal een beetje te weinig om Lyon echt aan het wankelen te brengen. En dus eindstand 1-2 voor Lyon.
0: Dank je, Bert. Het weer, vannacht kans op een bui in het noorden en noordwesten en tot 14 graden. Morgen eerst droog met zon en wolken. Vanaf de middag zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De tweetaligheid van de Brusselse politie gaat erop achteruit met nog 45% van de agenten die zich zowel in het Frans als in het Nederlands kunnen uitdrukken. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Quentin van MR op een vraag van Barbara Pas van Vlaams Belang. 5 jaar geleden was dat nog 51%. Van de ruim 6600 agenten in Brussel zijn er zowat 3000 tweetalig. Het verschil in talenkennis is opmerkelijk. 98% van de agenten kan Frans. 47% Nederlands. Volgens Vlaams Belang is er een duidelijk probleem met de aanwervingen. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente verhoogd en dat is voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de VS te drukken, want die blijft te hoog. En die beslissing is dik tegen de zin van president Donald Trump, zegt correspondent Thomas de Grave in Washington.
1: De oorlog in Iran en de olieprijzen die daardoor de hoogte zijn ingeschoten zorgen voor een hoog inflatiecijfer. Het leven blijft hier maar duurder worden in de VS en dat wil de centrale bank onder controle krijgen. De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen of wagens, maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen. Hij ging daarover lang tekeer tegen de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, die altijd weigerde om dat te doen. Trump heeft toen de huidige voorzitter, Kevin Warsh, zelf uitgepikt in de hoop dat hij die rente wel naar beneden zou halen. Maar nu oordeelt ook hij dat die inflatie gewoonweg te hoog is en hij verhoogt de rente met 25 basispunten.
0: De Italiaanse regering schrapt de verkeersbelasting voor volgend jaar voor zowat 14 miljoen voertuigen. Het is een compensatie, zegt de regering, voor de hoge prijzen van benzine en diesel. De maatregel geldt voor kleinere wagens tot 80 kilowatt en ook voor motoren en scooters. Het zal de Italiaanse schatkist 2,3 miljard euro kosten. Toch zegt premier Meloni dat ze eraan denkt om de belasting helemaal af te schaffen. Zij noemt het een van de meest gehate belastingen bij de Italianen. Critici zien het als een poging om zieltjes te winnen. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Italië. Sport in de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Olympique Lyon kwam winnen met 1-2. Het verslag is van Bert Sterks.
2: Een zwakke eerste helft brak Anderlecht zuur op. Zeker in het eerste halfuur schoot de thuisploeg tekort in de duels, maar ook in balbezit. Lyon maakte gretig gebruik van de geboden ruimte. 0-1 via Nardi al in de 8e minuut. En wat later bij de 0-2 van Nakamura was er wat meeval voor de bezoekers. Het duurde even voor Anderlecht herstelde van die dubbele opdoffer. Svetkovic miste de grootste Brusselse kans in de eerste helft, maar scoorde op het uur toch met een kopbal 1-2. Het publiek leefde weer mee en de thuisploeg duwde wat meer door, met nog dreiging van Omobamidele en Bentayeb. Maar al bij al was het te weinig om Lyon echt te doen wankelen. In dit soort wedstrijden zal het niveau de hoogte in moeten.
0: En doelman Colin Koosman zag dat Anderlecht vooral in de eerste helft slecht voor de dag kwam.
3: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch, ja, wat afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En eigenlijk moeten we gewoon zo'n 90 minuten spelen elke keer.
0: Het weer nog, vannacht kans op een bui in het noorden en het noordwesten en tot 14 graden. Morgen is het eerst droog met zon en wolken. Vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen en tot 19 graden. Zo woensdag 16 september zit erop. Een goede nacht.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.